The Things I Forgot To Do van de nieuwe cd van Duke Rubberlar. We gaan naar Nederland. We gaan naar The Kick. Dat is een bandje volgens mij uit Rotterdam. En daarin speelt Paul Zoontjes, toetsenist bij The Kick. Maar die heeft ook een andere naam. Die werkt ook onder de naam Simon Keats. En als je de naam Keats hoort, dan denk je ook wel bij al snel geneigd te denken aan de Engelse dichter John Keats. Die leefde van 1795 tot 1821, dus niet erg lang leeft, maar wel een prachtig oeuvre nalaten. Nou, Simon Keats die heeft een cd gemaakt die heet Falling Star. En dat is een beetje in de vorm van Ziggy Stardust of Jimmy Dee van de Fatal Flowers. Het verhaal eigenlijk van iemand wel wat met gebeurt. In dit geval dan is het verhaal van James, de fictief personage James. Die komt in al die nummers die op de cd Falling Star staat terug. We draaien door van Back to Doolin.

Simon Keats van Nederlands Bodem van de CD Falling Star, nummer Back to Doolin. We gaan naar Amerika, naar de band The Wild Roots. Dat is de band van Victor Wainwright. En dan moet je dat niet verwarren met Loudon Wainwright III, die getrouwd was met Kate McCarrigle en waarvan Rufus Wainwright weer de zoon is. Maar dat is een andere familie Wainwright, die wat meer uit het zuiden van Amerika komt, uit de blueswereld. Door is een cd van u te komen van The Wild Roots, want die... Victor Wainwright die werkt dan samen met Steven en Patricia en Dees. Dat bent weer mensen uit de wereld van Pat Travers en Todd Rundgren en Hall & Oates en zo. Dus het is een mix van blues en van wat experimenteeldere muziek. De band die heet dan The Wild Roots, Sessions Volume 2. Dat is de cd die net uitgekomen is en door van het nummer The Bad Seed.

The Wild Roots met The Bad Seed en op orgel Lucky Peterson van de CD Sessions Volume 2. Het is blues, Doris Drunar, op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Het is weer zover. Drie keer recht is scheepsrecht, zegt ze dan. En het nummer waar het aan me giet is Hallelujah, I Love Her So. En in het begin zei ik al, misschien wel het meest bekend door The Animals, de Engelse bluesband met Eric Burdon als de zanger. Maar de aanleiding is een cd van de Sully Band. Die kwam ik tegen, dat is een band uit San Diego, in het zuiden van Californië, op de grens met Mexico. Hele grote band, tienkoppige band. Die hebben een cd uitgebracht die heet Let Straighten It Out. En daarop kwam ik dat nummer tegen. Het oude nummer eigenlijk van Ray Charles, maar in de uitvoering van de Sully Band.

Dit is van de debuut-cd van de Sully Band uit San Diego. De cd Let's Straighten It Out, Hallelujah, I Love Her So. Het origineel is al vullen en vullen. Olden is uit 1956. Dat is namelijk van Ray Charles. De geweldige blueszanger, soulzanger. Man die eigenlijk alle muziekstijlen met elkaar combineerde. Blues, jazz, rhythm and blues, gospel. En ook nog soul en ook nog country muziek zelfs. Een genius, wat ik wel noem. Brother Ray, dat was zijn bijnaam. Het origineel uit 1956 van Ray Charles. Hallelujah, I Love Her So.

geweldige performer Ray Charles uit 1956. Het origineel Hallelujah, I Love Her So. Ja, en dan moet er uiteraard ook nog een derde bij komen. En dan gaan we wat aan het zoeken van welke ze draaien. En toen kwam ik die ting van Livingstone Taylor. Livingstone Taylor, dat is een van de leden van de familie Taylor. De broer inderdaad van James Taylor en van Kate Taylor. En ook nog van Alex Taylor. Een hele muzikale familie. En Livingstone Taylor die is ietsje wat meer de kant op begonnen van folk en ook een beetje jazzachtige muziek erbij. James Taylor is natuurlijk heel bekend geworden met het nummer Fire and Rain. Maar Livingstone Taylor die merk in 1997 de CD Ink. En doorstiet zijn versie op van Hallelujah, I Love Her So.

Drie totaal verschillende versies van Hallelujah, I Love Her So. Het origineel van Ray Charles in 1956. De aanleiding was een cd van de Sully Band. En die cd die heet Let's Straighten It Out. En de laatste versie die hij hoorde die was van Livingstone Taylor in 1997. Nou, we gaan weer naar 2022. Een nieuwe cd van Kate Henry, de cd On My Way. Een gitariste, zangeres-gitariste uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Mooie cd, Got Me Good.

Een beetje rock, een beetje blues, soms ook een beetje country erbij. Dat is het materiaal wat op deze nieuwe cd van Katy Henry, On My Way, staat. Meer country eigenlijk, maar niet de traditionele country die uit Nashville komt, maar country die uit Texas komt. En daar komt vaker wat tegendraadse country vandaan. En dat is ook in de muziek van Paul Corton is dat het geval. Man die eerder al een beetje in de Texicana-sfeer zat. En hij bracht een cd uit Room 41. Dat was over een hele donkere periode in zijn leven met veel drugs en ziekte en drank en dat soort zaken. Hij is nu met een nieuwe cd uit te komen, Country Coming Down. En daarin is hij ook niet bepaald middle of the road country, zeg maar. Om maar één zin te citeren over de countrysterren van tegenwoordig. Zeg hij, I was driving tractors before it got sexy. Real cowboys don't rock to Kenny Chesney. Kenny Chesney, dat is zo'n gladde countryzanger uit Amerika. Hij is wat meer van de tegendraadse blues. Een vette bas erin en stevige drums erbij. En in een nummer als Country as Fuck, een van de eerste nummers die erop stiet, dan geef hij ook flink afting al dat, dat gladde gedoe, zeg maar. Paul Keaton van de cd Country Coming Down, High Heels.

Paul Gayton van de CD Country Coming Home High Heels. Dit is muziek in de sfeer van de Country Outlaws van wel eer van meesters Waylon Jennings en dat soort types. Muziek voor bij de tapkraan, zeg maar. Larry McRae, al eerder wat van de draait in vorige aflevering van Harry's Blues. 30 jaar actief in de bluesmuziek en nou een cd maakt met allerlei bekende meesters, bij Joe Bonamassa. In dit geval met Warren Haynes, de gitarist van Govan Mule, Down to the Bottom.

Ik denk dat alle drie gitaristen die aan deze CD, nee, CD van Larry McRae metwerken, dat die allemaal eenmaal aan bod kwamen. Joe Bonamassa, Warren Haynes en Joanna Connor. En misschien Reese Winans op piano of op keyboards in elk geval ook nog wel. Uitstekende CD, kan niet anders zeggen. Larry McRae van de CD Blues Without You. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik zeg nog even, 30 april, dan is de presentatie van de CD Back to Grollo van Electric Blues. Dat is bij Hofstegen in Grollo. En dat kun je mooi combineren met een bezoek aan het C+B Museum in Grollo. Samenstelling en presentatie van dit programma Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met nog een nummer van The Wild Roots van die CD Sessions Volume 2. En ook door speelt Lucky Peterson weer op met het nummer van The Wild Roots, The Threads of Time.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Sweet the Buster uit Eindhoven was de band van zanger en saxofonist Bertus Borgers. In de band speelden drummer Hans Lafaye en basgitarist Herman Deinem, en zij kwamen uit QB and the Blizzards. En deze compositie van Bertus Borgers werd later nog een hit voor Herman Brood. Sweet the Buster, Still Believe.

Sweet the Buster, Still Believe. The Shoes uit Leiden, dat was de band van zanger Theo van Es, die ooit de nummer 1 had in de discochart in Amerika. En Theo van Es is tegenwoordig kunstschilder en hij geldt als een van de beste zangers uit de historie van de Nederbeat. The Shoes, Donna.

Shoes, Donna. AJ Plug, dat is een zangeres uit Katwijk, maar ze opereert al jaren uit het Drentse Grollo. Ze werd een paar jaar geleden getroffen door slokdarmkanker, maar ze maakte een indrukwekkende comeback met haar album Killer King. En AJ Plug zingt louter eigen composities. AJ Plug, Killer King.

AJ Plug, Killer King. Cargo uit Amsterdam, dat was een project van gitarist Jan de Hond uit ZZ en de Maskers en zijn broer Adrie de Hond uit Het. Ze probeerden het eerst als September en dat lukte niet. Toen deden ze een tweede poging als Cargo en dat was een uitstekende band, maar het publiek toonde geen enkele belangstelling. Cargo, Little Sister.

Chicago, Little Sister. ZZ en de Maskers, dat was ook een band uit Amsterdam met zanger en songwriter Bob Bauber. En hier was Jan de Hond ook de gitarist en een andere broer van hem, Hans de Hond, was de basgitarist. En Bob Bauber was de voormalige keeper van DWS in de Eredivisie. ZZ en de Maskers. So sorry.

ZZ en de Maskers, So Sorry. Exception, dat was een instrumentale band die klassieke stukken ombouwde tot rock'n'roll. En dat deden ze onder leiding van toetsenist Rick van der Linde. Maar zanger overleden was best een probleem en daarom werd Michel van Dijk aangetrokken. Toen leek het plotseling op Blood, Sweat and Tears. Exception, Talk About Tomorrow.

Exception, Talk About Tomorrow. T-Set, dat was een band uit Delft met zanger Peter Tettero en toetsenist en songwriter Hans van Eyck. Andere bandleden waren Paul Eduard, Ray Fenwick, Ferdy Karmelk en Herman van Boeien. Dit was de debuutsingle uit 1966. T-Set, Early in the Morning.

tea-set, early in the morning. De Buffoons uit Enschede, dat was een close harmony band met zanger Hilco ter Heide en de broers Gerard en Eli van Tongeren, twee geweldige close harmony zangers. Dit is een prachtige versie van een nummer uit de West Side Story en betere close harmony uit Nederland heb ik nooit gehoord. De Buffoons, Maria.

The Buffoons, Maria. De Beatles weigerden het nummer op te nemen en vervolgens werd het de nummer 1 hit in Engeland voor Jerry and the Pacemakers. En dit is de cover van de band uit Amsterdam, Rob de Nijs en The Lords. How do you do it?

Rob de Nijs en de Lords. How do you do it? De Zips, dat was een band uit Dordrecht met zanger Philip Elsendoren. En de band was het huisorkest in het Dolhuis in Dordrecht. En in 2015 vond het laatste optreden opnieuw plaats in het Dolhuis in Dordrecht. De Zips, Highway Gambler.

0: De Zips, Highway Gambler. Danny Polvliet uit Middelburg werd jaren genegeerd in Nederland, maar hij gaf de moed nooit op. Hij bleef sterke nummers produceren als Danny Vera. En in 2019 had hij eindelijk zijn ultieme hit, Rollercoaster. Het werd een nummer 1 hit in Nederland en het was in 2020 de nummer 1 in de top 2000. Danny Vera, All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: It was a rainy night when she came into sight, standing by the road, no umbrella, no coat.

Danny Vera, All I Wanna Do Is Make Love To You. Op het album For Bitter Or Worse bewees Anouk opnieuw dat ze een van de beste zangeressen van Nederland is. En ze levert ook al jaren topkwaliteit. Ook dit werd weer een nummer 1 in de nationale hitparade. Anouk, Free in a Row.

Anouk, Free in a Row. Willem Bijkerk uit Apeldoorn werd in 2008 ontdekt in de tv-show Holland's Got Talent. En hij is een alleskunner. Hij zingt country, blues, soul, rock en Nederlandstalig materiaal. Waylon, Love Me.

Waylon, Love Me. Melanie Jonk uit Volendam is de kleindochter van Piet Veerman, de frontman van The Cats. En als Melanie runt ze samen met drummer Tom Dijkman de band Mel and the Fented Future. Mel, Holy Grail.

Mel, Holy Grail. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Michel Davina Hogendoren uit Nieuwekerk aan de IJssel deed in 2016 mee aan de tv-show Idols, maar ze won niet. Maar in 2025 stond ze wel in de Johan Cruijff Arena in het voorprogramma van Robbie Williams. Davina Michel, Given All the Reasons Why.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues bij The Way Up North. We zitten in Chicago en hij het hebt over blues en Chicago, dan heeft het ook zeker over die hele bekende straat of zo.
3: En dan praten wij luisteraars over Maxwell Street, waar eigenlijk niet veel meer van over is.
2: Laten we eens naartoe gaan, naar die straat, de Zietstraat, zo ting het centrum aan ongeveer van Halsted, die bekende straat Maxwell Street.
4: Dit is nog een heel klein beetje en was Maxwell Street. Een plek waar vroeger, en je hoort het, de trein, allerlei mensen aankwamen. De trein die loopt hier vlakbij lang als dag in. Dus. En iedereen uit het zuiden, de immigratie, die kwam hier aan en vond hier mensen waarmee ze... Ja, die wisten waar ze terecht konden en voor huisvesting zorgen en dergelijke en voor werk. Nu echter is hier de Universiteit van Chicago gevestigd. En wij kijken hier naar een heel groot trein, wat ook van de Universiteit van Chicago. Aan de andere kant liggen allerlei sportvelden. En wat men nu wil, is dat de universiteit dit hele oude gedeelte, wat er nog van over is, overneemt en wil annexeren tot sportvelden en parkeerplaatsen. Nou, dit was eigenlijk wat men noemde Jewtown, het Joodse district, maar het was ook een handelsdistrict. Hier was een grote markt en hier hebben allerlei mensen opgetreden, zoals John Rancher. En er is nu een beweging in het leven gewoon voor de preservation of Maxwell Street. Maar ik denk niet dat daar erg veel van terecht komt, want als je dit hier zo ziet, dan is het allemaal afbraak, allemaal gebouwen die leeg staan. Dus het zal wel in handen vallen van de universiteit, want die heeft natuurlijk weer veel meer geld dan de mensen die in deze zwarte buurt wonen. Hier is,

0: hier op de hoek van Halstead en Maxwell Street. Er is nog een heel klein beetje van over, alles is dicht. Maxwell lives thanks Rich Daley. Dus ze wilden waarschijnlijk toch nog proberen om die wijk open te houden. Jimmy Lee Robertson, dat is de man die voorzitter is van die...
1: Hier heeft nog een bord staan.
0: Prison Fishing, ja. Save Maxwell. Save thanks me. Oh, dit is het, het zal toch behouden blijven misschien. Dankzij de mayor, Mr. Daley. Bernard Abrams, die had hier ooit een klein platenzaakje met... en die komt de eer toe als eerste Little Walter te hebben opgenomen. Verder was hij ook niet zo belangrijk, maar dat labeltje van hem, het Ora Nell label, dat is de vrouw van Little Walter, die zat hier ook. Die is onlangs in Serbnik, is die man overleden en daar is ook niks meer van over. Nou, wat we hier zien is ook nog een soort van junkyard. Alles is dichtgetimmerd, maar voor de Chicago Blues en voor de oude, ja, voor het oude deel van Chicago is het natuurlijk toch belangrijk dat het behouden blijft. Vroeger speelden hier allerlei mensen op straat, zoals John Rancher. En de eerste blues die over Maxwell Street is geschreven was in 1955. En dat heette Maxwell Street Blues en dat was Charlie Jackson die dat opgenomen heeft. Nou, we lopen hier nou naar de freeway toe. Er is eigenlijk niet zoveel van over. Het is misschien nog 200-300 meter. Aan beide kanten 100 meter ongeveer. En dat is alles wat er van overblijft. Maar als de borden beloven wat erop staat, dan zal het toch gerestaureerd worden. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat hier vroeger een station was waar alle mensen uit het zuiden eigenlijk aankwamen. Hè?
2: Yes, yes, yes. John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown. A walk down Maxwell Street. Where legends danced, sang, played, and swam. Uncle Johnny Williams. Jimmy Lee Robinson. Mad Dog Lester. Little Walter. Floyd Jones. Ed Newman, the bass player, Fats, the banjo picker, Stovepipe, Coke Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street, Jimmy Davis, number two. Yes, that's the place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive, you know I'm not talking no jive. You start out early, the day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is a place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo, 1975 blues legends in Europe, Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. This is Chicago.

0: Die Iceman van Albert Collins. Met zijn karakteristieke gitaargeluid, hè?
1: Ja, het snijdende geluid van die Iceman. Een ijzig geluid bijna. Het is net een ijspegel, die toon van Albert.
0: Ja, het is een Texaan trouwens. Het is geen Chicago.
1: Ik kom uit Houston. Ja. Van Scots komt hij oorspronkelijk. En hij zat in de Dukes of Rhythm samen met Johnny Copeland en Joe Hughes. Joe Guitar Hughes, een goede bekende van Hughes.
0: We zitten in Chicago. We zitten op Maxwell Street. Je het gesprek met onze man door zo Merlin E. McFadden, dat sprak voor zichzelf. We steken de straat in weer over. Helst hebben we gehad naar een beetje de rustige kant. Alhoewel, de rustige kant van Maxwell Street.
2: Yeah, we have a chance to visit the Greater Greenwood Square House. It's real, real important.
3: Okay. Thank you.
1: Thank you.
3: Nou, als een buurtje word ik soms niet al te graag zo lop noem hier.
1: Nee, dit is. Maar alhoewel hier natuurlijk niet zoveel mensen meer bent. En hij vertelde dus ook dat er een dispuut gaande is tussen de universiteit en de burgemeester. Eerst zouden 24 wonings of 29 wonings weer gerestaureerd worden. En dan is er weer sprake van minder. En dan willen ze alleen maar weer de façade willen ze dus laten zien, een soort van fake. En dat aan de achterkant een parkeerplaats komt. Maar het is dus de plek geweest waar alle immigranten uit alle landen van Europa tot aan Zuid-Amerika, zeg maar zeggen, Mexico, naartoe gingen. En waar het een enorme mix was van mensen die heel gezellig met elkaar omgingen en ook allemaal hun eigen cultuur meebrachten. En ja, dat is nou, dat staat op het punt om weg te gaan. Nou, die mensen uit het zuiden die namen natuurlijk de blues mee en die zaten hier op straat te spelen. Maar daar is ook niks meer van over. Dus uiteindelijk, dat zegt hij ook, is de markt die is verplaatst naar de andere kant, naar Canal Street. En dan moet je over de freeway heen. En daar is een heel nieuw marktgedeelte ontstaan. Waar dan op zaterdag die markt is en waar dan ook nog muziek wordt gemaakt. En zo, Blue City. En we lopen nu hier over Helstedt, richting auto, dwars door het publiek heen. En dan heb je daar op de hoek naar de Polish sausages. Hamburgers, porkchop en hotdogs.
3: Ja. Pools dus, hè?
1: Pools dus, ja. Dus je kunt zien dat hier mensen vanuit alle landen van Europa en ook heel veel. De andere benaming is hier ook wel Jewtown. Heel veel Joden zaten en vooral veel Oost-Europese Joden. Nou, hier komen we dan weer bij het gebied van de universiteit, die de boel wil inpikken als het ware. Hè? Daar gaat het over.
3: Een contrast, hè? Groot, ja, een groot hekwerk en doorachter alles keurig opgeruimd. Ja.
1: En hier gewoon op de hoek allemaal een arme negerbevolking die hotdog staat tevreden. Het is te hopen dat er een beetje van overblijft, want het is toch een historische plek. Een soort, een ancient. Ja, het is een historische plaats gewoon.
3: Een landmark, zoals zo straks ook al bij die man zegt.
1: Ja.
4: I'm just like an old rooster, now we're out here on a hill.

0: up the dough.
1: Looking Up at Dawn van een van de godvaders van de Chicago Blues. Big Bill Broomsey, die man die in de vorige uitzending had er ook al een keer over had, die in Chicago Full Dawn heeft ook voor aankomende muzikanten. Ja, die van buiten of door naartoe kwamen.
2: Ja, dat was een goed mens. En die had ook niet zoveel moeite met dat ik daar concurrentie kreeg of zoiets. En een heleboel mensen die holt dat dan af. Want die ben bang, ja, moet lusten, er komt weer een en die kan mij werk afnemen. Daar had Big Bill Broomsey helemaal geen moeite met. Het was een ruimdenkend mens.
1: Hmm. In Chicago ben dan ga je uiteraard ook naar een bluesclub toe. Een blueswinkel, daar kom je later nog wel een keer terecht. Bij Delmark van Bob Koestler. Cheerstudio kom je nog wel. Ja, er zijn heel veel bluesclubs, hoor. Maar die kunnen ze niet allemaal belangrijk gaan. Maar een van de meest bekende, dat is toch wel Buddy Guy's Legends. Waar hij, behalve uitstekende muziek, Harry, van Eddie Shorten werd er zo'n baan.
2: Ja.
1: Ook prima kunnen eten.
2: Ja, kunnen goed eten. Buddy komt oorspronkelijk uit Louisiana. En die keuken die heb je ook een beetje geïntroduceerd in zijn club daar. Het is een mooie club. Het zijn eigenlijk twee. Het bestaat uit twee gedeeltes. Je hebt je komt binnen. Er staat een grote bouncer uit de deur. Maar je bent ontzettend aardig. Dan krijg je merchandising en zo. En dan krijg je een lange bar. Waar wij Buddy ook nog spraken. Dat is straks weer. Dan heb je een toneel en daarachterin. Daar kun je eten en kun je zitten. Het is heel anders dan hier in Nederland. Je kunt in die gelegenheid ook vaak eten. Hè? Yeah, allemaal. Yeah. En aan de zuidkant speelt ze allemaal pool. Dus het is een vrij grote club, maar het ziet er allemaal goed uit. En luister maar.
1: Toen wij er waren, toen was hij er zelf. Mr. Buddy Guy was niet op tour. Hij was gewoon in zijn eigen club. En ja, hij had een gelukkige gelegenheid. Niet zo lang, want ja, ik ben muzikant. Heb het druk om even met hem te praten.
3: Yeah, we are talking to Mr. Buddy Guy here in Chicago, right in his own club, Buddy Guy Legends. And I want to ask Mr. Guy, how long is this? Are you doing this Legends thing?
4: It was 10 years on the night a couple of days ago.
3: Uh-huh.
4: Yeah.
3: And I'm following you from the early 60s. You've been in Holland with the American Folk Blues Festival. And you've been a couple of times in Holland. You did Groningen, the Oosterpoort Blues Festival. How did you like Holland?
4: Oh, I love Holland.
3: Yeah?
4: Yeah, I just left Holland. I was in Holland a little over a week ago.
3: Uh-huh.
4: Yeah, we played Rotterdam.
3: Rotterdam.
4: Rotterdam, right. Uh-huh. Yes, correct me. Yeah, we played Rotterdam. And I always liked the North Sea Jazz Festival. You know, that was fun.
3: That's coming up.
4: Yeah, yeah. Yeah. Well, that's, I meet a lot of great friends there.
3: That's a great festival.
4: Yes, it is. Yes, it is.
3: It's in The Hague.
4: Oh, yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: Yeah, I know you from the early and the late 60s. You've been away a few times. You've not been in Europe a couple of years, but now you're really in the picture over there. How come that you are still going strong, so?
4: Well, that's all I know to do. You know? At my age, you don't change now. I'm too far gone to turn around, so I'm enjoying myself. Yeah. Yeah.
3: You're one of the few legends left from the early scene, together with John Lee, I think.
4: I think me, John Lee, BB, and Otis Rush are the last four.
3: That's it.
4: Yeah.
3: There are a lot of people. Is there a good backup for you? Are there young artists that you like?
4: Oh, it's quite a few, but it's just hopefully just a matter of time before they can be exposed more than it, because blues is not exposed as much as none of the rest of the music you hear,
3: uh-huh.
4: And that hurts. But as long as we're around, we're gonna try to keep playing.
3: The press should do a little bit more on it.
4: Oh yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: That's it. You ain't got no. It's a pity for the music.
4: Right.
3: Yeah.
4: Right.
3: Okay. Thank you very much, Mr. Guy.
4: Thank you.
5: Thank you very much.
3: Op de valreep nog even een interview met Buddy Guy. We staan voor zijn club, de Buddy Guy Legends. Het was een hele leuk gesprekje. Ik ben een hele aardige man die toch even zijn tijd af wil staan. En het is een leuke tent om even rond te lopen. Leuke band was ook Eddie Shaw en de Wolves speelden daar. En ik moet zeggen, prima atmosfeer.
0: Yeah.

0: Gitaarspel van de 63-jarige Buddy Guy. Man die geboren is in Louisiana en opgegroeid is in Chicago. In zijn club Buddy Guy's Legends, net 10 jaar bestaan. Me and My Guitar was dat. Muddy Waters, The Mojo Man. Het boek met het voorwoord van Eric Clapton. Dikke pil trouwens, dit boek. Maar voor de liefhebber valt er heel veel in te lezen. Niet alleen aan bibliografische gegevens, maar ook de hele discografie die erin. Hè?
1: Ja, en dat ook per hoofdstuk wordt er bronvermelding gedaan.
0: Ja. En een hele serie trouwens prachtige foto's.
1: Ja, erin. Ook. Ja.
0: Wel mooi is zwart-wit gelukkig.
1: Ja, heel mooi.
0: Ik vind dat blues moet eigenlijk niet in kleur op die instantie.
1: Nee.
0: Waarom weet ik niet, maar...
1: Ik ook niet.
0: Nee, blues is zwart-wit.
1: Nee, er is nog een prachtig fotoboek overigens. Mensen, nou, daar wordt nog gezegd, Nothing but the blues, nothing but the blues eigenlijk. Hmm. Nothing but the blues. Ook door een of andere... De meneer die dezelfde cassette van Robert Johnson samenstelde heeft. Meneer Cohn, die heeft ook dat boek samensteld. Oh, ja. Een prachtig mooi fotoboek. Wat eigenlijk ook zwart-wit is, maar ook wel eens een beetje blauw afdrukt.
0: Hmm.
1: Hele mooie foto van Memphis Minnie onder andere erin.
0: Ja.
1: Dat is ook een aanrader eigenlijk.
0: Nou, dan doe je dat maar in combinatie met het boek The Mojo Man van Muddy Waters. Chicago, Maxwell Street, Buddy Guy. Die hele omgeving, Southside Chicago zitten we. Ik heb een oude LP opgehaald die ook weer merkwaardig geweest. Die is volgens mij op Chess uitgebracht, denk ik in 1969. En die is in Europa is die door Vogue...
1: Ja, een Frans label.
0: Ja. Dat zag je wel eens vaker dat...
1: Ja, het is merkwaardig genoeg. Bindt die blues... De bluesmensen vooral in de beginnen in Europa heel populair worden in Frankrijk.
0: Oh.
1: Memphis Slim is daar ook blijven hangen. Luther Ellison heeft een tijd woont. Ray Charles is bijvoorbeeld als eerste naar Frankrijk gegaan. En had daar ontzettend veel succes.
0: Hmm.
1: Dus ik kan me zo voorstellen dat... Ja, dat Chess dat misschien daar op een of andere contact met Volk.
0: Waarschijnlijk.
1: Toen in de titel een heel bekend label.
0: Ja. Nummer wat wij door van afhaal, dat is Too Young to Know van Muddy Waters. Op nummer op 23 januari 1951. Zeg ik goed, ja. Met Little Walter op de harmonica en met Jimmy Rogers op gitaar en Big Crawford ook op gitaar, maar op de bas dus.
1: Ja, bas, ja.

0: Too Young to Know van More Real Folk Blues, Muddy Waters. Cheers, 1969. Opgenomen in Chicago op dinsdag 23 januari 1951. En dan, ja, dan is het mooi dat je zo'n boek erbij hebt. Die legt dat eens naast de plaat. Dan, op de plaats die dat Jimmy Rodgers met speelt, maar in het boek
1: er staat, ja, er niet
0: staat er helemaal niet bij. Nee.
1: Ik hoor hem ook niet eigenlijk.
0: Nee, nee. Dus,
1: zal het, is er niet bij.
0: Zal het er niet bij wezen, Nicky. Muddy Waters, vocal, ja, en gitaar. Little Walter op harmonica en gitaar. En ook nog speech. Hij praat dus af en toe wat tussendeur, denk ik mee.
1: Ja, ja.
0: En dan Ernest Big Crawford op
1: de, ja, die zat in het begin al bij.
0: Staande, ja, bas, denk ik, of niet?
1: Ja, ja, ja, ja, staande bas.
0: Geen elektrische basgitaar. Chicago in die tijd, dat was een zeer, ja, muzikale stad. Je had ontzettend veel clubs geworden als ze speelt weer. Voor niet al te veel geld trouwens, want ik las in het boek van dat ze op een gegeven moment, nou, zo ongeveer voor $5 de man en Frederik, dat ze door in de club speelden.
1: Ja, dat is inderdaad, ja, je werd gewoon toch wel uitgebuit, hè?
0: Ja. Ja. En dat ze dan ook vaak.
1: En ze pikken vaak mensen van de straat op, die gewoon op de straat stonden te spelen en die daar geld verdienen. Naast dat bij die klonk, dan kwam ineens zo'n man van zo'n tent en die zei: jongens, kom maar bij mij en dan krijgen wij geld voor en zo.
0: Ja, maar Muddy heeft ook wel eens problemen gehad, laatst ik in het boek met Muddy Ward, of met Little Walter, die op een gegeven moment bij Muddy speelde, maar die ook nog op de straat speelde. En op een gegeven moment wil Muddy dat niet meer hebben, want ja, dan kunnen ze er niet meer van de baan. Maar Little Walter die zei van: ja, maar ik verdien op de straat aan tips.
1: Ja.
0: Meer als ik bij jou verdien. Ja,
1: ja, ja.
0: Dat kun je,
1: ja,
0: nog hoor.
1: Ja, zo was dat.
0: Dat was een aparte muzikale wereld, zo die 50 jaren in Chicago. Jerry Portnoy, dat is de man die geboren is in Maxwell Street. Die heeft dat eigenlijk helemaal midden gemaakt. Door van een nummer waar als Duke Robillard op gitaar mitspeelt. Van een cd van vorig jaar, 1998. Poison Kisses.

0: Jerry Portnoy, titelstuk van de cd die vorig jaar uitgekomen is. Op het Modern Blues label Poison Kisses met Duke Robillard op gitaar. Die man die is nog steeds actief, dus Jerry Portnoy.
1: Ja, die bent en Duke Robillard uiteraard ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, Portnoy, ik heb het al keer gezegd, bij Clapton nog.
0: Blanke jongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Portnoy, hè? Dat was ook in de laatste jaren van Murray. Dat,
1: ja, heel veel blanke jongens.
0: Dat hij
1: ja.
0: met veel meer met blanke mensen begon te
1: Paul spelen. Butterfield onder andere, maar die heeft niet zo lang meegedaan. Die is toen later zijn eigen band begonnen, de Paul Butterfield Band. Een paar prachtige LP's maakte en met hele goede muzikanten. Ook zeer maar onderschatten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook de ontwikkeling in Chicago. Dat lees je in het boek ook, dat op een gegeven moment dat ze niet meer alleen voor zwart publiek speelden.
1: Nee. Niet alleen maar het Shitland circuit, zoals ze dat noemen. Weet je wel, het was in het zuiden altijd en dan moest je dan zo'n heel circuit af. Ik wou alleen maar donkere mensen kwamen. Maar nee, hij werd zo beroemd. En op de campus hadden ze hem ook natuurlijk deur. Dus op de universiteiten. En speelde hij ook vaak voor dat. Ja, dat het blanke publiek heeft hem toch uiteindelijk ook gered.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja, ja. En in het boek las ik ook, ik weet niet of het nou B.B. King was of John Lee Hooker, die hem ook vroeg van hoe doe je het nou als je blank publiek speelt? En toen gaf hij eigenlijk het antwoord wat eigenlijk heel voor de hand liggend is.
1: Ja.
0: Gewoon blijf spelen zoals altijd speelt.
1: Zoals het altijd ging, ja.
0: Want daar komen de mensen voor.
1: Ja.
0: Ja. En je ziet dat de clubs die in Southside Chicago die doorbindt. Poeh, ik denk, als me in het te binnen schat, een bekende club.
1: Ja.
0: Nou, er staat er heel veel in, maar ja, dat lukt me niet zo goed te kappen.
1: Nee, ik ben ook even kwijt.
0: De clubs worden ze weer, maar die waren er toen nog niet. Buddy Guys bijvoorbeeld. Dat was Checkerboard.
1: Ja, Checkerboard. Ja.
0: Checkerboard. Dat was
1: Buddy
0: een van
1: Guys
0: de bekendste.
1: Legends was er nog niet. Nee. Maar Chicago Blues wel, dat is ook wel helst. Dat is er ook al heel lang hoor. Dat is een zo'n kleine club. En dus in Chicago bent, ga er maar zijn, er bent nog een stuk of 10 leuke clubs.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: In Chicago, er is een hele bijzondere straat. Waar is namelijk bom het wegdek een trein loopt.
1: Ja, ja. En welke straat is dat? Het is een heel aparte naam. Het heet Wabash.
0: Wabash Avenue.
1: Wabash Avenue.
0: En Wabash Avenue, er is een winkel.
1: Ja. Dat is de winkel van Mr. Bob Koester. Of zoals wij al zeiden, bijna Uncle Bob werd het. Want de man was heel familiair. Ja. Dat is de winkel van Mr. Bob Koester. Of zoals wij al zeiden, bijna Uncle Bob werd het. Want de man was heel familiair.

en Albert Haar. En deze productie die kunt tot stand komen dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Huey and the Blizzards namen het album Boom Boom Bang op in de Amer met John Legrand en Daniel Lohuis als gasten. En het album was een regelrecht eerbetoon aan blueslegende John Lee Hooker. Huey and the Blizzards, Liquor Blues.

QB and the Blizzards, Liquor Blues. Beth Hart uit Los Angeles kan als geen ander de blues zingen en dat bewijzen op ieder nieuw album. Dit komt van het album Leave the Light On, Beth Hart, Monkey Back. Oh,

Bad Heart, Monkey Bag. Er komen steeds meer blues- en Americana-bands uit de Scandinavische landen. Torbjörn Riesaker verovert op dit moment zelfs Europa. De voormalige leraar uit Kopenhagen blijft sterke albums produceren. Dit komt van zijn album House of Sticks. Torbjörn Riesaker en The Black Tornado, Light of Your Love.

Torbjörn Riesager en de Black Tornado, Light of Your Love. Quinn Sullivan, dat is een 26-jarige bluesgitarist uit Massachusetts. Als jochie van 10 jaar speelde hij al als gast mee met Buddy Guy en B.B. King. Dit komt van zijn nieuwe album Salvation. Quinn Sullivan, Better in Love.

Gwyn Sullivan, Better in Love. Danny Brooks, dat is een bluesgitarist uit Ontario in Canada. Maar hij opereert al jaren vanuit Texas. Hij is al ruim 30 jaar actief, maar is in Amerika nog steeds een marginale artiest. Dit komt van zijn album Soulville. Danny Brooks and the Rockin' Relevators. Nobody knows you like the Lord.

Danny Brooks and the Rockin' Revelators. Nobody knows you like the Lord. Rory Block uit New York presenteerde haar 40ste album Heavy on the Blues, opgenomen met de gitaristen Ronnie Earl en Joanna Connor. Het nummer is geschreven door Buddy Guy. Rory Block, Stay Around a Little Longer.

Rory Block, stay around a little longer. Joe Stem, dat is een singer-songwriter van het platteland in Illinois, en hij runt daarnaast zijn eigen band, de Joe Stem Band. Dit komt van zijn nieuwe album Little Crosses, de Joe Stem Band, Territory Town.

Walter Trout, She Takes More Than She Gives. De gitaristen Mike Cito en Albert Castiglia namen samen in St. Louis het album Blood Brothers op. En dat deden ze voor Gulf Coast Records, en dat is weer het platenlabel van Mike Cito. Mike Cito en Albert Castiglia, Alive.

Mike Cito en Albert Castiglia, Alive. Big Daddy Wilson, dat is een Amerikaanse singer-songwriter die al jaren vanuit het Duitse Hamburg opereert, omdat hij getrouwd is met een Duitse vrouw. Dit komt van zijn album Smiling All of Day Long. En nam dat album op met de gasten Hans Stesink en Erik Bibb. Big Daddy Wilson, Can We Live in Peace?

0: Everybody wants to live together. Why can't we live together?
1: Big Daddy Wilson, Can We Live in Peace? U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bluesfighters Bowl, dat is een bluesband uit Rotterdam rond de hobbyartiest Johan Lange. Hij is de componist, de producer, de zanger, de gitarist, de basgitarist en de toetsenist. En in het dagelijks leven is Johan Lange chirurg in het Erasmus MC in Rotterdam. Bluesfighters Bowl, Law of the Strongest.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede middag en welkom bij Harry's Blues. Al voor de zesde keer de uitzending van Harry's Blues van het Drents Museum, voor de tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven van Rudy Leukveld loopt. En vandaag hebben wij een bijzondere gast hier aan tafel, want Arie Reinders uit Grollo is te gast in deze uitzending. En als je Arie Reinders aan de tafel hebt, dan kun je eigenlijk niet anders beginnen wat de muziekkeuze betreft dan met Just for Fun.

0: 1966 van de LP Desolation, Cuby in the Blizzard, Just for Fun. Arie Renders, ja, dit gaat helemaal over Grollo eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En als geboren Grollowenaar, dan weet jij wel over wie het allemaal giet.
1: Ja, zeker.
0: Vertel
1: eens. Dat weet ik zeker. Want dat kwam ook zo. Toen Harry die kwam in. Toen Harry in Grollo kwam, dus in. Toen hij dat huisje huurde.
0: Ja.
1: Dan kan ik nog maar even vertellen hoe dat zit. Want Harry die was vaak in Grollo en hij wou graag in Grollo wonen. Nou, daar moest hij zeggen van er is nog een huisje te koop. Toen kan ik nog maar even vertellen hoe dat zit. Want Harry die was vaak in Grollo en hij wou graag in Grollo wonen. Nou, daar moest hij zeggen van

0: We hebben de roddels gedaan toen in die tijd in Grollo. En nou ja, en Mark Bladen zei, Harry, ik heb een liedje over geschreven, zeggen. Nou, dat was juist voor fun, dus dat was, ja, ja. Dat was mooi, ja. Ja,
1: ja, maar Harm Hofstegen, de café al, die kwam er ook in voor, hè?
0: Die kwam er ook in voor, ja. Hij noemde, want anders was dat de Kurwes natuurlijk. Hij zegt, nou ja, en dat was ook zo. Harm en Grietje, die waren echt, echt een vriend van Harry.
1: Ja, ja.
0: En eerst kijk je wel, word ik aan jongens met lang haar en zo, weet je wel. Van, en ik woon in een grote woon. Maar Harm en Grietje, die waren ontzettend wies met die jongen. Grietje, die heeft zoveel bescheiden aan. Ze heeft gezegd van, trek je kleren eens uit en trek eens andere kleren aan en zal ik het wassen.
1: Ja.
0: En ik kreeg eten met en alles, weet je wel. Dus ja, het was geweldig. Eerlijk geworden, een mooie titel.
1: Jij bent geboren in Getoong, Grollo.
0: Ja, ik ben in 1945 geboren in Grollo. Mijn vader, die had een mijn vader en moeder, die had een smederij. Ik had nog geen zuster, die was 7 jaar ouder. Mijn zuster die woonde in Bijl, die is 7 jaar ouder als ik. En ik zat met Rolle Mulder, die had al die een tapijtzaak en gediende toestand. Maar ja, ik ben in mijn hele leven heb ik in Grollo woond. En ik ben dus in, ik ben eerst als babyvader, omdat die smid was.
1: Yeah.
0: Maar op een gegeven moment scheen de boer er allemaal met uit. En dan ben ik dus mijn logische bedrijf begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Met mijn vrouw. En daar hebben we 34 jaar dan met mannen, 3-4 personeel. En toen was ik gezegd van, kreeg ik suiker en ja, toen had ik niet zoveel zin meer aan. Ik zeg in 58, toen was ik 58, zeg ik verkoop de zaak. Ja, dan zeg ik, oh, dit en dat kan het allemaal wel. En ja, ik zeg, maar het ging wel duur. Nou, dat heb ik toen verkocht en toen ben ik dus, nou, dat is alweer 12, 13 jaar alleen over. Dus nou, ik ben nog goed zonder, dus het bevalt me goed.
1: Lekker op pensioen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: We wilden hem terug zo naar Grollo 1964.
0: Ja.
1: Toen was jij 20 jaar, zeg maar.
0: Ja.
1: Toen kwam Harry Muske, die kwam in Grollo wonen.
0: Ja.
1: Hoe werd er in Grollo ting aankijken? Ting zo'n bluesmuzikant,
0: ja.
1: Zo'n popmuzikant.
0: Helemaal niet zo leuk natuurlijk, hè? Want de mensen denken, nou, wat doet die jongen daar? Laat ze maar gewoon werken en zo, weet je wel.
1: Mm-hmm.
0: En dan wat lang horen en zo harder dan in die tijd, ja. Maar ja, dat bleef zo hangen. Tot ze allemaal Harry wel een beetje kennen, verscheiden mensen kennen wel. Ah, dat is toch wel een oorige jongen en zo. Die praat met iedereen en ging kapsonig en dit en dat.
1: Ja.
0: Dus en toen ging het eigenlijk wel goed, ja.
1: Ja, ja. Hij mengde zich wel onder de bevolking.
0: Hij mengde zich onder de bevolking en hij was heel vriendelijk en heel aardig en ja. Zo. En nou, dat scheelde wel natuurlijk bij verscheiden. En dat was het ook zo klaar, hè. Dat was toch zo rond.
1: Jouw eerste muziekkeuze, want een gast in Harry's Blues die maakt altijd zijn eigen muziekkeuze. Dat is een nummer van John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer.
0: Ja, ja, die heb ik opgezegd omdat ik daar zelf ook een mooi nummer vind. Maar ja, misschien was ook helemaal wild van John Lee Hooker. En dit nummer hebben we dus ook al opgenomen. Maar die zong ook wel vaak op concerten en zo. Dan zong Harry dit met de band, zong ze dit ook. Door hem, ja, ik vind het zelf ook wel een mooi nummer.

0: John Lee Hooker, 1966. Het origineel is trouwens van Amos Wilburn, uit 1953. Het nummer is heel vaak gecoverd. Harry die zei het al, ook wel door Harry Musquet.
1: Ja.
0: Maar een van de bekendste covers is denk ik ook die van George Thorogood en de Destroyers. Harry, in 1964, toen kwam QB die kwam in Grollo op. Wanneer ben jij bij de band betrokken geraakt eigenlijk?
2: Nou, hij zegt tegen mij van, god Arie, die jongen moet altijd die wachten en die wil altijd niet, wil je niet wel weekends met ons met, als chauffeur.
0: Okay. Maar
2: was niemand van die jongens die in de Ribéry zat, niemand. En nou, ik zei, dan moet ik even overleggen met mijn pa en moe, zeg, en als dat kan, dan wil ik dat wel, dan, yeah. Die had nog geen probleem met. Dus zodoende ben ik chauffeur van
0: mijn. Je was een zoon van de middenstander, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja.
0: En hij dan ja, gaat optrekken met dat soort volk.
2: Ja, daarom, dat was nou niet zo eenvoudig in zijn dorp natuurlijk, hè. Maar toen ze Harry allemaal wat beter leren kennen, was dat ook allemaal wel goed. Maar ja, ik ging er wel veel met hem. Ja. Maar ik zat er vaak, in mijn vrije tijd zat ik vaak bij Harry in het boerderij.
0: Ja.
2: En er kwamen allerlei figuren kwam er rond en zo. Maar afijn, toen ben ik begonnen met te rijden. En de instrumenten waren wel in de boerderij. Maar dan moet je die jongens van Asnal en dan moet je ze overal wegzoeken. Maar er is wat. Als je dan naar Utrecht moet of je moet naar Gouda of weet ik veel, of Rotterdam. Overal moest je weghalen en dan weer terug en dan Harry en dan de instrumenten erin. En we zijn ook allemaal op zo op één manier, want je hebt een busje.
0: Ja, wat voor busje had je dan?
2: Nou, zo'n Volkswagen busje weet je wel, van 1964 en nog ouder denk ik. Dus, en als je dan alles ingepakt was en iedereen met zo zitten, en dan kun je het net allemaal. Ik was nog niet zo kalabaleen dat ik nog ben, maar in ieder geval, dat ging allemaal net aan. Maar als je dan s'nachts terugkwam, alles inpakken en s'nachts terugkwam, nou dan was wel... Ja, tip met tegenwind, dan kun je niet aan dat 65 zomaar kilometer per uur. Dus dan ben je uren onderweg, hè?
0: Ja, ja,
2: riep
0: ja,
2: je wel.
0: Ja, ja.
2: Dus in ieder geval... maar dan kwam je wel eens een muur of half, vier uur weer terug. Ja. En we moesten de jongens in huis brengen, dan weer een Harry in huis brengen.
0: En, maar gingen we dan ook nog een manager met of een road manager?
2: Nee,
0: of?
2: Nee. Ik heb, Jan was toen...
0: Jan
2: Venhuizen was toen manager, maar die heb ik zwart nooit zien. Die bemuidde zich als daar.
0: Nee.
2: Die zeel wel wat optreden regeld hebben mogen vat.
0: Ja.
2: Maar hij bemuidde zich, verder bemuidde zich daar, maar ik heb zwart nooit zien. Nooit.
0: En wie moest dan afrekenen met de zaalholder?
2: Nou, dat deed denk ik een van de jongens, want ik weet nog wel.
0: Okay.
2: We speelden in Oost-Resselse Brug. En er was al die volle zaal, smiddags en s'avonds.
0: Ja, bij Van Dal.
2: Bij Van Dal. En dat was een geweldig succes bij die boerenmenskies. Dan kreeg door een soep en uitsmit en allemaal. En dan kregen ze voor die 600 gulden, weet je wel. Nou, dat was toen al een boel geld in die
0: 600 voor twee optredens.
2: Ja, voor twee optredens.
0: Ja, ja.
2: Dat vinden jullie al een boel geld, hoor.
0: Ja.
2: Nou, dat beurde Harry dan of zo, weet je wel. En dan werd een beetje verdeeld. Maar ja, de instrumenten moeten ook allemaal betaald. Hoe dat verder gaan, dan heb ik me nooit weer met moeite. Vind ik ook
0: en de consumpties moesten allemaal betaald worden, toch?
2: Nou, die was wel gratis, hè?
0: Oh, die kregen ze er gratis bij.
2: Ja, die kregen ze gratis bij, ja.
0: Ja, ja, want ja. Ik kan me zo voorstellen, dat beurde ook nog wel wat geconsumeerd.
2: Ja, behoorlijk veel geconsumeerd.
0: Toch?
2: Ja, ja, ja. Ja, Harry moest altijd wel een kratje bier staan en ook wel wat frisdrank natuurlijk en water en zo. Mm-hmm. Maar dat, nee, dat was allemaal wel goed geregeld. Overal waar ze optraden was dat wel oké.
0: Okay. Ja, want one bourbon, one scotch en one beer.
2: Ja, one beer.
0: Dat gold ook wel voor hun, hè?
2: Ja, inderdaad, ja, ja, ja.
0: Leila van Eric Clapton, de akoestische uitvoering in dit geval, dat is ook een keus van jou, Eric Clapton.
2: Ja, ik vind Clapton ook een man die zo geweldig goed gitaar kan spelen. Geef er niks van gitaar als je hem in hand geeft. Hij kan overal op spelen. En dat ben een van de toppers van de wereld. Hè. Ik kan maar zeggen, dat je zo kunt gitaar spelen, dat vind ik klasse. En ik vind Leila een heel mooi nummer, ja.

0: De akoestische versie van Leila uit 1992 van MTV Unplugged. Maar het origineel dat was uit 1972 van Derek en de Dominos. En Clapton die schreef het nummer trouwens omdat hij was verliefd op de vriendin van George Harrison, op Patty Boyd. En het was puur liefdesverdriet waarom hij dit schreef.
1: Ja, hè?
0: Heb jij het liefdesverdriet van Harry Musquet ook mee te maken of niet?
1: Ja, toen hebben we toch dat nummer geschreven van Window on My Eyes.
0: Ja, Somebody Will Know Someday.
1: Ja, Somebody Will Know Someday. Ja, ik weet dat het ontzettend gelukkig was met 10 jaar lang met Miep.
0: Ja.
1: En daar was het ook goed kapot van. Ja, toen hoefde ik hem ook niet meer. Ik was echt, zo herken ik hem niet meer toen, dat weet ik nog wel.
0: Ja, ja.
1: Hij was echt, echt ziek van, ja. Maar ja, dat ging ook weer over en hij bleef maar doorschreven met Miep. Wel weer verschillende nummers en zo allemaal, weet je wel. Dus dat ging allemaal wel door. Maar ja, ik weet niet hoe lang ze toen zonder zin hebben. Hij is ook weer een hele poos bij. Deze vrouw, ja.
0: Hoe de laatste Davina.
1: Ja, Davina, daar is ook al meer dan 20 jaar bij geweest.
0: Ja, zeker. En doorfilm bij Mariska Kok natuurlijk.
1: Mariska Kok ook, ja.
0: Je vertelde net hè, van dat jij als chauffeur met de jongens metkwam. Je haalde het hele spul op, apparatuur en de jongens.
1: Ja.
0: Dan ging je naar een optreden toe.
1: Ja.
0: Was jouw functie alleen maar chauffeur? Je hoefde niet op te bouwen? Je was...
1: Nee. Ik hoefde niet altijd op te bouwen. Ja, ik sleepte wel die rommel, want ik was ook een sterke kerel. Ja, dus ik sleepte die rommel wel naar het toneel toe. Maar je moet zelf maar inplukken en alles en zo. Want ik kon maar zeggen, daar had ik geen kiek op en al die snoeren. En die jongen werd precies iedereen met zijn eigen zelf klaarzetten en zelf inplukken. Weet je wel.
0: Ja.
1: En dan, dan samen we weer allemaal weer naar die auto inslepen. En er was maar op één manier paste dat erin. Als dat iemand anders deed, dan kon dat niet. Want je hebt Volkswagen-bezin. Je moet er met mannen 6, 7 wat erin. Ik kon maar zeggen... Ja, we zijn allemaal een handige kereltjes, dat kan dat, maar het is. Moet je nou niet meer aan denken, nee, zo apart moet.
0: Nee, dat kan, daarom. Ik zit me dan een beetje voor te stellen van. Ja, nooit zo'n optreden, jong, allemaal hartstikke zwieder, een bult de drank op, ongetwiefeld.
1: Ja, ook nog wel.
0: En dan moet je dan weer terug van Utrecht.
1: Ja, iemand terug en zie veel in slaap. En ik was de kap erbij en mee wel. Ja. En dan zit je zo 2,5 uur, 3 uur te sturen, dan ben je ook niet hard gewoon 60, 70 kilometer. Ja, dat kun je niet. Nou, dan moet je de jongen gisteren naast brengen en dan weer terug. Nou, dat was wel eens 4 uur dat je weer terug kwam met het boerderij.
0: Ja.
1: Zijn dan verloren nog graag als 7, 8 weer wel.
0: Ja.
1: En dan heb ik nog soms de pech, of geluk weet ik ook nog zeggen, maar dan heb ik langs om 3, 4 meter voor de deur. Maar die was een beetje ontspoord. Die kwam met Harry Musquet, hè. Die was toen al en opkom en die was wel erg bekend.
0: Ja.
1: En Harry zei, dat wil ik niet hoor, ik stuur ze direct weg. Ik zei, nee, die moet hier helemaal opwarmen hier in Ruzie. Ik zei, je hebt mijn kachel aan. Ik zei, en dan kun je ze verder van 6 wel weer wegsturen. Dan kun je ze met de eerste bus weer naar Arsenal station.
0: Oh, ja.
1: Nou ja, maar daar rulde hij niet van. Dan moest je eigenlijk niet te veel van hebben. Hmm. Dat kwam je van een met hoor, maar nou, zo hangt het dan, weet je wel.
0: Ja. Maar met jouw postuur kun je ook wel een beetje een bodyguard wezen voor de jongens.
1: Ja, nou, dat heb ik ook wel best. We hebben ook wel eens in zaal optreden, zoals in Groningen ook wel, op zo'n trotje waar ze toen nog les hadden. Stond ik in het museum en daar zegt er iemand tegen mij van, god, ik kwam vroeger van dat trotje. Nou, ik zeg, dat vond ik altijd niet zo'n leuke tent. Ik zeg, want het publiek die wel het toneel op en het was al een beetje agressief allemaal. Ik vond het helemaal niet zo leuk. Maar dan stonden we met een man of 6, stonden we chauffeur en dan ging het wel goed.
0: Ja.
1: Allemaal wat grote kerels en ik ook ertussen. Ik zeg, dat viel er wel met. Maar... En ook speciale nummers, als ze die zingen, dan werd het publiek weer helemaal gek, weet je wel. En dan, dan was het toneel op.
0: Ja.
1: Maar dan moest je allemaal tegen halen. Want... Het was al niet zo dik loon en als ook een rommel kapot maakt, dan kost het nog veel meer geld. En dat komt niet goed. Hè?
0: Nee, want waren die optredens, waren die een beetje ruig? Hoe gingen die optredens van QB in the Blizzards?
1: Ja, nou, alle nummers niet, maar zeg maar nummers. Ik speelde toen ook wel een boel rock en muziek en zo, zoals Johnny B. Goode en weet wel, en zulke dingen. En, nou, dan ging er behoorlijk aan weg hoor. En gewoon hard dan en zo. Ja, dan werd wat drank in de man bij het publiek en dan, dan was het wat gek, hè? Dat zo gaat het dan, ouder. Ja.
0: En was er nog verschil in het publiek, als je dat zo over Nederland bekijkt?
1: Nou, in die tijd toen was het allemaal wel jeugd, hè?
0: Ja,
1: die nou inmiddels dus ook 60 bent, dat is al 55 en 60 bent. Maar in die tijd was dat was wel in trek, hoor. Want we kregen toen overal volle zaal, hoor. Kijk, en toen, dan praat je alweer over later, maar toen had hij dus die Edison kreeg, ja. Toen was Grollo een bekend dorp in één keer, weet je wel.
0: Bezienswaardigheid.
1: Ja, en toen kregen ze ook met optredens ook veel meer publiek en zo.
0: Ja.
1: Dat scheelt toch wel.
0: Too Blind to See, dat is het volgende nummer wat hij graag wilt draaien in deze uitzending die live van
1: het
0: Drents Museum komt.
1: Ja.
0: Waarom is dat een mooi nummer?
1: Je bent in verschillende oefenings.
0: Ja.
1: Ik weet ook of een van zijn eerste denk ik al, maar ik weet niet van wat Joris dit is. Maar in ieder geval, ik vind het een mooi nummer. En dan, ik heb het nummer, luister ik dan vaak met Heijers, met een mondharmonica. Weet je wel, die ook overleden is?
0: Jean Le Grand.
1: Ja. En met Peter van Soest als trompetist toen mee. Dat vind ik nog het mooiste nummer. Die draai ik nog wel vaak als ik in het museum sta. Dan draai ik die van malen 3-4 keer daar.
0: Ja, ja. Ja, dat is de latere versie. Ja. Dit is de eerdere versie met de blazers erbij.
1: Oh ja.
0: Om hebben die later in Amerika toen bij je voegd.
1: Oh, zo ja.
0: Cuban Blizzard, Too Blind to See.
1: Ja. All right.

0: de LP Too Blind to See uit 1970. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Opnemen in de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum met de gast Arie Reinders uit Grollo. Geboren en getogen in Grollo, chauffeur van QB and the Blizzards in die beginperiode, zeg maar, Arie.
1: Ja.
0: Waren de mensen in Grollo nou een beetje, zaten er wat liefhebbers van bluesmuziek bij eigenlijk? Of,
1: Nou, helemaal niet zoveel hoor. Nee, helemaal niet zoveel. Ik had ook nog nooit zoveel van bluesmuziek gehoord en dit en dat. Maar dan had ik, Harry heb ik dat, die heeft mij dat geleerd. Die gaf me eens een LP van Erik Buidel. Hij zei, moet je eens luisteren naar. Dat is een mooi nummer en zo. Er zitten mooie, mooie nummers op. En door heb ik echt, toen later gaven mij nog eens een andere LP. En die heb ik nog steeds, geloof ik. En in ieder geval toen zeggen van, dan moet je het nou luisteren. En ja, en zo bedoelde ben ik van de blues gewoon al echt geworden. Want ik vind gitaarmuziek sowieso al geweldig natuurlijk. En een goede pianist ook. Maar zoals dit... Nee, ik vind dat. Ik ben echt van de blues. In de blues kun je alles kwijt. Je kunt je verdriet in kwijt en je vreugde. En als je wat in de stress zit, draai maar eens of in een auto, draai maar eens een bluesplaat. En je bent er zo weer bovenop.
0: Ja, ja.
1: Zo denk ik erover, ja.
0: Hoe lang heb je dat gedaan, eigenlijk? Dat chauffeur van de band van QB and the Blizzards?
1: Nou, alleen maar weekends en dan een jaar lang. En dan, ik ben ook nooit met een buitenlandwest of zoiets. Maar ik heb wel. Maar in ieder geval, later heb ik nog wel een keer weer reden, weet je wel. Toen was ik nog niet getrouwd. En toen was dus Herman Brood er ook bij.
0: Oh ja.
1: Die ook. Maar ja, dan heb je ook wel, als je die op moest zoeken in Assen, maar dan wist je niemand waar Herman Brood was. Nou, dan moest je overal naartoe. En dan,
0: het was nog de tijd dat geen mobiele telefoons
1: niks,
0: hadden. Dus,
1: helemaal niks, nee. Ja. Bij Zimoe was er niet, in een café was er niet, bij Jan Dekker was er niet. Nou, ik wist ook niet meer waar je zoekt, maar dan moest je dat doornummer zijn. Nou. En dan ben je dan weer in jak en dan moet je het weer bijvoorbeeld in Holland te weten, weet je wel.
0: Lukte dat altijd?
1: Maar we waren ook wel eens te laat. Maar ja, dat moeten mensen maar accepteren. En dat accepteren ze ook wel. Maar ze traden wel op bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb nog wel later wel eens gehoord. Dat vertelde Hans Kins mee. Toen was die chauffeur. Want dan, die jaar daarna naar Hans Kins Ribbewies. En die is toen chauffeur geworden.
0: Yeah.
1: En Hans zei, we gaan een keer naar richting Grauw of Jouwre, weet ik veel, die kant op. Met mijn spul. En misschien is dat achter mij zeggen. En hij tikte me achter in de kop aan. En hij tikte me in de kop aan. En dan zegt hij, misschien dan moet ik een keer maar opbal. Anders stop ik. Nou, dan gewoon aanpakken en dan zeg ik, toen stapte ik, hij zegt, het is misschien eruit. Nou, Harry eruit en ze rijdt verder. Met 2 kilometer verder, ze denkt, we gaan toch maar weer terug, want dat komt niet goed zo.
0: Nee.
1: Is het er niet meer? Was het er iemand niet meer? Nou, het hele concert is overgegaan. Ze bent zo doorgegaan naar Assen en ze zat heel bij Jappie Dekker.
0: Ja.
1: Ze hebben vooral, weet je wel. Ja, zo, dat interesseert dan ook niks. Dat kan allemaal, hè.
0: Ja.
1: Dat kan eigenlijk niet, maar je laat wel een zaal met mensen zitten natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dat was nog wel even wat te veel. Jongens...
0: Het was niet altijd pijs en vrij.
1: Nee, dat moet je niet breken, nee.
0: Ja.
1: Nee, dat was ook wel eens trammelant, hoor. En heel gewoon in Harry en ook wel eens vaak lawaai, hoor. Dat is,
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk wel eens weer goed dat ik jongens, kom op, je bent een gezonde jongens en gezonde kerels. Ze zitten ook de zeuren en het is eigenlijk... Maar ja, ze heeft dan allebei op een streep, weet je wel. En Harry was er ook maar zo. En, maar goed, zo ging dat dan, Albert.
0: Dat contact met Harry en ook met Eelco, zo, dat is wel een blim, ook door Norwell, toch?
1: Jawel. Ik zie bent wel een beetje trammelant in elkaar gaan en jij weet het net zo goed als ik. En hij is toen nog bij de Golden Ear geweest, nou, naar helemaal niet geweest moet, dan was helemaal niks.
0: Hmm.
1: Want dit is natuurlijk ook een van de beste van de wereld, zo is het gewoon zo. Hij was een geweldige gitarist, die Eelco Gelle. Maar ja, ze waren het wel eens niet eens. Maar ja, later is dat wel... Ja, dat is ook wel eens wat weg met misschien dan neuren de Gelk dan nieuw door later toen we zeggen een nieuwe CD presenteren of zo, dan een andere opening of andere of dit. Dan was er wel in zat van, maar omdat Eelco was ook nog zo aan de drugs en er is een verkeerde man bij hem, die zorgde me voor zijn drugs. Dus er was allemaal niet zo pijs en vree allemaal, maar de laatste jaren ging het toch wel weer goed.
0: Hmm.
1: En dat was allemaal prima. Ja.
0: Still Got the Blues van Gary Moore, dat is jouw volgende keuze. Dat ligt misschien wel een beetje voor de hand, want gitaarmuziek.
1: Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd, want ik vind het zo'n mooi nummer. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, als ik nog een keer kom overlieden, dat gebeurt echt een keer. Ik zeg, dan draai maar Still Got the Blues, want dat vind ik een mooi nummer. Ik vind ook een geweldige gitarist natuurlijk, die Gary Moore. Maar ik heb een DVD van, er was een groot concert van Gary Moore. En hij had 2 gasten, Albert Hammond en Albert College. En die man die zegt dan in Engels van, where he come from, weet je wel. Van, waar komt zo'n man vandaan die zo kan gitaar spelen? Maar die man die tikt ongeveer in 4 minuten ongeveer, of in 1 minuut ongeveer 50 keer aan. En hij heeft 400 keer, weet je wel. Zo met zijn gitaar. Nee, daarom vind ik dat een heel mooi nummer van Gary Moore, ja.
0: Still Got the Blues.
1: Ja.

0: De stevige gitaarblues van Gary Moore uit 1990. Man die beide navolgingen kreeg en heeft later met mensen als Walter Trout en Papa Chubby en Joe Bonamassa en dat soort mensen. Een beetje de stevige kant van de blues. Dan ging hem terug naar Grollo, Arie Reinders, de gast in deze uitzending. De aanwezigheid van Harry Musquet in Grollo in die tijd, 65 tot 71. Ja, dat heeft Grollo ook nog wel wat betekend, denk ik.
1: Ja, zeker wel. Ja, hij... ja. Dus ik kwam er, al die jaren dat ik er woonde, kwam ik er geregeld s'avonds. Ook gewoon in de week. En ik ben altijd bevriend met hem geweest. Maar voor Grollo betekende dat wel zoveel dat...
0: Er kwamen ook allerlei mensen op bezoek.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, er kwamen verschillende artiesten op bezoek. Ja. Ik heb hier wel niet de lizzie wat allemaal niet kwam. Maar heel veel, van die BN'ers weer wel, allemaal televisiemensen en zo. En,
0: ja, maar er kwam ook een zwarte blueszanger uit Amerika, ja. die kwam nog rollen.
1: Ja. Eddie Boyd. Ja. Eddie Boyd kwam. En dan weet ik nog wel, de jongens van Oosteren, die waren toen nog, zeg maar, een jaar of 7, 8 of zoiets.
0: De kinderen van de caféholder.
1: Ja, de kinderen van de caféholder. En die Eddie Boyd, die gaf die jongens een hand. En die jongen die keek direct naar de hand of ik zwart was, weet je wel. Ja, mooi was dat. Was prachtig.
0: Was de eerste neger in Grollo.
1: Was de eerste neger in Grollo, ja. En toen ze dus die 25.000 LP's verkocht hebben, van Groot naar Grollo was dat, denk ik. Daar moest ze een gast uitzoeken, ja. Kwam dus, John Mail kwam dus, hè.
0: Ja, ja.
1: Ik stapte naartoe. Ik zeg tegen Harry Boris, John Mail. Hij zegt... moet je boor mijn aanbalk in zeggen. Ze had de boor mijn aanbalk in die John Mail weer.
0: Wat waren die bij toen?
1: Ja, dat was ik bij, ja.
0: Zo.
1: Ja, ja.
0: Dat is een mooie foto trouwens,
1: ja, dat was een
0: hè?
1: Mooie foto, ja. Toen stond ik erbij. Ik zeg, ze had boor mijn... Toen werd die jongen allemaal... En toen heb ze foto's gemaakt. Ze hebben die jongens ook boor erin gegaan en zitten daar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan praat je ook over 50 jaar terug, ja. Toen was er ook een jong kerel. Ja, die is nog 81.
0: Ja, maar die speelt nog altijd.
1: Die speelt nog.
0: Ja?
1: Ja. Ik had les de mensen in het museum en die zegt tegen mij van... ik had het over dat het John Mail was. Ja, dan ze legde een Enschede in een optreden West. En hij had zo gezegd van, nou... hij treedde 46 dagen eigenlijk gewoon op met 2 dagen rust.
0: Ja.
1: En dat het dus 81 was. Hij zei, maar hij had wel gezegd van, hij was op tijd gestopt met de drugs en met de drank. En dan kun je het volop.
0: Ja.
1: Maar ja, dan bleek daar ook nog natuurlijk 3, 4 vrouwen mee voor de alimentatie maar naar betaald. Dus hij mag ook nog wel even deur, denk ik.
0: Hij heeft een beetje een duur leven.
1: Ja.
0: Muddy Waters, dat was een... Harry had op zijn slaapkamer een aantal foto's hangen van mensen die hij bewonderde.
1: Ja.
0: Dat was John Lee Hooker.
1: Ja.
0: En dat was B.B. King. En dat was Muddy Waters.
1: Ja.
0: Het volgende stuk wat jij u gezegd hebt, dat is van Muddy Waters.
1: Ja. Hij had altijd over... ik heb in Grollo over die verteld, toch? Ik zei, misschien die had ook van Muddy Waters. Nou, als je keek me aan, je had er nooit van gehoord, weet je wel.
0: Nee.
1: Ik zei, ik heb een cd van gehoord op een LP, ik weet niet meer van Muddy Waters. Ik zei, maar die is hartstikke goed. Ik zeg, misschien vind je die ook geweldig goed. Net als hij vond Jolly Hooker goed. Net wat je zegt.
0: Howlin' Wolf van dit.
1: Ja, Howlin' Wolf ook. Ja. En Muddy Waters ook. En daar heb ik ook wel wat nummers van overnemen, ja.
0: Man is Boy.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.

0: Mendes Boy van Muddy Waters uit 1955 is het opgenomen in Chicago. En bijzonder eigenlijk dat Little Walter, de vaste mondharmonica speelde, die speelde hij niet op met. Want die was toen net 14 eigen platen op tournee. Oh, ja. Mendes Boy is eigenlijk een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En daar reageert hij ook op. En ook nog een beetje op Hoochie Coochie Man van Willie Dixon. Dat zit allemaal in dit nummer.
1: In dit nummer verwerken.
0: Ja. Ja. En dat Chicago, daar binnen wij, Harry en ik, ben daar in 1999 geweest. Samen met de filmer Willem van der Linden. Ja. En mooie filmpjes daarvan, die bent hier op deze tentoonstelling allemaal te bekijken. Dus
1: leuk,
0: des te meer reden om hier een keer naartoe te gaan.
1: Ja.
0: Van 1964 tot 1971 heeft Harry in Grollo gewoond. In het boerderijtje wat nou het Cube in the Blizzard Museum is.
1: Ja.
0: Toen hij daar weggegaan is, toen hij naar Assen toe gegaan is. Eerst naar hem is naar Andersen en toen naar Assen toe. Ben jij hem toen blijven volgen? Hebben jullie contact onderhouden?
1: Ja, eerst het tijd niet zoveel. Want wij waren toch gewoon vrienden voor het leven. Maar dus, kijk, Harry, word je niet zo goed bevriend met. Maar je moet geen capsules zijn met Harry. En Harry was, dat was een jongen van een hele doorgewone jongen. En hier die Fred Vullenwaai en capsules komt, dan is het er zo over bij hem.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik was direct vriend voor het leven. Maar later wel, ik kan maar zeggen, want toen... ik was altijd bij het biljart, maar Jossie in Rollo, en daar had hij ook nog een pokje bij geweest. Maar ja, dus, toen woonde alleen rollen. Hè. Toen woonde alleen rollen, maar dan ging ik woensdag smiddags. Toen belde. Toen ben ik dinsdag s'avonds biljart. Egbert was ook bij biljart, een strooier.
0: Egbert Strooier.
1: Nou, nee, zoveel drank had ik één die volgende dag weer met een duurste millimeter werk met die computers en met die draaibank en zo. Ik zei, dat lukt niet, dus ik neem een vrije dag. En dan kwam jullie mee, 10 in de middag hulde mee op. Dan hulde Harry op. En dan gingen we Drenthe verkennen, dan gingen we door even een kop koffie drinken, door een gebakken visje, weet je wel.
0: Ja.
1: Heel gezellig, dan vertel je waarover mekaar en wat je allemaal beleefd hebt en dit en dat. Maar ook Drenthe, ik heb een plek in Drenthe geweest waar ik naar Noord-West was en zo.
0: Ja.
1: Nee, dat was hartstikke leuk. En, maar jij moest dan om 4:30 weer, jij moest wel weer eten komen. En we zijn 4:30 moesten weer thuis weer. Dus, maar dat was een mooie tijd, dat hebben we een paar jaar gedaan. Dat was hartstikke leuk en heel gezellig, ja. Heel mooi.
0: Missie Pastoor dan ook een nummer van de laatste cd van Harry.
1: Ja.
0: De cd Cats Lost uit 2000 ding. Over de low country blues. Over de blues in Nederland.
1: In Nederland,
0: de blues in Drenthe. Dat past er eigenlijk wel goed
1: samen
0: bij.
1: Samen ook met Louis. Hè?
0: Ja, dat was met Louis.
1: Louis zegt toen, meen ik altijd een keer, je moet een nummer maken over je eigen in de buurt. Of over je vriendin of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Zo weet je wel. En zo is dat die cd tot stand komt natuurlijk. Hè?
0: Low country blues.
1: Ja.

0: Low Country Blues uit 2009 van de cd Cats Lost. Arie Rens, we zijn bijna aan het eind van dit programma. Hoe herinner jij je Harry Musquet het meest? Als blueszanger of als mens?
1: Ik herinner me het meeste als mens. Ik ben vanaf 1964, nog iets eerder eigenlijk, ken ik hem. Niet dat we mijn koor al heel verloren, maar zeg mijn koor ook een half jaar soms nog niet. Maar ik ben bevriend met hem voor het leven en wij mogen elkaar. En hij waardeerde ook dat ik toen een jaar chauffeur bij de West ben en zo wat. Daar vraag ik ook niet, heb ik nooit cent voor gehad, dat hoef ik niet. Ik vond het zelf ook plezierig en mooi. Maar ik vind, als mensen spreken mij nog veel meer aan. Want het is een gewone jongen, een lieve jongen vind ik het. En ik heb zijn broer of nou met Mark en is ook zien begraven. En het is erg jammer dat hij er niet meer is. Want we hebben er wel een. Hij heeft Grollen op de kaart gezet, hij heeft Drenthe op de kaart gezet. Het was een man. Ja, die zal ik nooit weer vergeten.
0: Nou,
1: echt.
0: Dan besluiten we door met Harry. Ja. Dankjewel voor de aanwezigheid in deze uitzending. Techniek van deze uitzending was in handen van Björn Brouwer. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Blues is geregeld op de radio bij Radio Drenthe. Elke werkdag tussen 7 en 8 uur soms. Dan ben er herhalings van de reizen die Harry en ik naar Amerika maakt hebben in 1993 en in 1999. En volgende week dan ben wij er weer met een nieuwe uitzending vanuit het Drents Museum. En dan is Jenny Gans te gast. Jenny Gans, die ook geregeld in de Grollen kwam en die Harry Musquet ook van nabij middenmaakt heeft. We besluiten met een nummer van Walter Trout en dat is de gitaarblues. Waar mijn gast Arie Reinders, Barre van Hol, denk ik, met een old nummer van T-Bone Walker. Dust My Broom.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: John Hiatt uit Indiana ging als songwriter aan de slag in Nashville. En daar schreef hij nummers voor Bonnie Raitt, Joe Bonamassa, Eric Clapton, Bob Dylan, Greg Allman en Bob Seger. En vandaag zijn alle nummers geschreven door deze John Hiatt. Dit is bluesgitarist Kenny Neal uit Louisiana. Love Like Blood.

Kenny Neal, Love Like Blood. Colin Linden, dat is een zanger, gitarist, producer en songwriter uit Canada. Hij opereert al jaren vanuit Nashville. Hij heeft nog wel een band in Canada, Blackie and the Rodeo Kings. En hij speelde nog bij Lucinda Williams, Colin James, Emmylou Harris, The Band en Bob Dylan. Colin Linden, The River Knows Your Name.

Colin Linden, The River Knows Your Name. John Hyatt nam het nummer zelf op in 1988 en hij verscheen de covers van Aaron Neville, Buddy Guy, Maria Muldaur, Ilse de Lange en de Nimmo Brothers. En dit is bluesgitarist Ted Benoit uit Louisiana. Feels Like Rain.

De Benoit, Feels Like Rain. Cliff Eberhard, dat is een songwriter uit Pennsylvania en hij staat onder contract bij het iets wat elitaire Red House Records. Hij belandde in de folkscene van New York, waar hij optrok met John Gorka, Sean Colvin en Lucy Kaplansky. Cliff Eberhard, Back of My Mind.

Cliff Eberhardt, Back of My Mind. John Hyatt had er een grote hit mee in 1987... en hij volgde covers van Delbert McClinton, Joe Cocker, Chaka Khan en John Bon Jovi. En dit is singer-songwriter Patty Larkin uit Iowa. Have a little faith in me.

Betty Larkin, Have a Little Faith in Me. De Neville Brothers, dat is een band uit New Orleans met Art, Charles, Aaron en Cyril Neville. Deze single werd geen hit en componist John Hiatt nam het nummer in 1979 op. Dat was een jaar na de Neville Brothers, maar ook zijn versie werd geen hit. De Neville Brothers, Washable Ink.

The Neville Brothers, Washable Ink. Katie Muffet, dat is een singer-songwriter uit Texas. Ze stond al in het voorprogramma van Charlie Daniels, Warren Zevon, Muddy Waters, Willie Nelson, Andrew Gold en de Allman Brothers Band. En ook zij nam een nummer op van John Hiatt. Katie Muffet, We Ran.

Katie Muffet, We Ran. Het is een nummer van John Hiatt uit 1988 en het werd opgenomen door de Forrester Sisters, Susie Bogus, Andy Owens, The Ugly Guys en Kelly Willis uit Virginia. En deze Kelly Willis kennen we ook nog als zangeres van Kelly Willis and the Fireballs, en ze was jaren getrouwd met singer-songwriter Bruce Robinson. Kelly Willis, Drive South.

Kelly Willis drives out. Joël Sonnier, dat is een singer-songwriter uit Louisiane, en hij groeide op in het Franstalige deel van Louisiane. Hij begon als voorprogramma van Merle Haggard. Hij overleed in 2024 na een optreden in Texas. Hij werd 77 jaar. Joël Sonnier, I'll Never Get Over You.

Joël Saunier, I'll Never Get Over You. Nick Lowe, dat is een Engelse singer-songwriter en pubrocker. Hij speelde bij Brinsley Schwartz en Rockpile. Hij was de producer van Dr. Feelgood, The Pretenders en Elvis Costello. Hij trouwde in 1979 met zangeres Carlene Carter. Met Paul Carrack had hij de band Cowboy Outfit. En hij maakte deel uit van de band Little Village met John Hiatt, Ry Cooder en Jim Keltner. Nick Lowe, She Don't Love Nobody.

Nick Lowe, She Don't Love Nobody. Het is een nummer van John Hiatt uit 1988... en in 1999 verscheen de cover van Emmylou Harris. Het nummer werd ook nog opgenomen door Janet Bergen, Linda Ronstadt, Helen Watson, Mark Dupree en Freddie White samen met Trish Hickey. Emmylou Harris, I See Blue Heart.

Emmylou Harris, Icy Blue Heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Miss Ryder uit Michigan was de zanger van Tempest, Billy Lee en de Rivera's en Miss Ryder en de Detroit Wheels. En Bruce Springsteen is een fan van deze Miss Ryder. Hij speelt live bijna altijd zijn Detroit medley met nummers van Miss Ryder. En zangeres Wynonna Laura Horowitz treedt op onder de artiestennaam Wynonna Ryder. En ook dat is een eerbetoon aan haar held Miss Ryder. Where is the next one coming from?

0: Wijnstok Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De 30ste jaargang is dit alweer. In 1991 begon Harry Musquet en ik met Harry's Blues. Tot 2011 Harry Musquet en vanaf die tijd doe ik het alleen nog. En met heel veel plezier, omdat er veel mooie nieuwe muziek in zit. Van Dan Penn, van Cat Riggins, van de Dirty Knobs, van Kirk Fletcher en van de Mark May Band. Maar we begonnen uiteraard met een nummer van QB and the Blizzards, Another Day, Another Road.

1967, Groeten uit Grollo, dat was de LP Another Day, Another Road. En in Grollo is ook het museum, het Cuban and the Blizzard Museum, waar hij naartoe kunt gewoon elke vrijdag, zaterdag en zondag is het, ondanks de coronatijd, maar is het wel los en kun je door prachtige dingen bekijken, belusten en ook huren. Dan Penn, dat is een man uit Amerika, een singer-songwriter, kun je hem zo noemen, ik weet het niet precies. Hij is vooral bekend als, als componist eigenlijk. Samen met Chips Moman schreef hij een prachtige nummer, Dark End of the Street, Do Right Woman, Do Right Man. Maar ook nummers voor de Box Tops, grote hits als The Letter and Cry Like a Baby. Maar zo af en toe maakt hij solo-cd en de Dirty Know ook. De man die is ondertussen al bijna 80 jaar, maar maakt een hele mooie ding. Living on Mercy, dat is de titel van zijn nieuwe cd. En dit is Edge of Love.

De man die een regelmatige gast was in de Fame Studios in Alabama. De studio van Rick Hall. Die nou een nieuwe cd uitgebracht heeft. Dan Penn, de cd Living on Mercy. Erg, erg goede cd. Emma Swift is een singer-songwriter uit Australië. Ook een radiopresentator door zo. Een eigen show in Amerika. Of in Australië met Americana. En ze heeft een cd uitgebracht die eigenlijk de combinatie van de naam, die zeggen het eigenlijk al wel. Blonde on the Tracks. Nou, dat is een combinatie van Blonde on Blonde en Blood on the Tracks van Bob Dylan. Het is een cd met alle mooie nummers van Bob Dylan in haar eigen uitvoering. Blonde on the Tracks. En door van het Dylan-nummer Queen Jane Approximately.

Emma Swift met een cover van Bob Dylan, Queen Jane, van de CD, de nieuwe CD van haar, Blonde on the Tracks. Emma Swift. Geen familie trouwens van Taylor Swift, de Amerikaanse countryzangeres die geweldig veel succes heeft. En nou trouwens wel een mooie CD uitgebracht heeft, de CD Folklore. Misschien door een andere keer een nummer van. We gaan naar Cat Riggins. Cat Riggins is geen onbekende in Drenthe. Meermalen opgetreden hier. Onder andere bij Hofstegen in Grollo. Waar 29 augustus ook een prachtig concert was met Erwin Java. En met meer mensen erbij. Phil B was er onder andere bij. En uiteraard Sam Sean Webster was erbij. Geweldig concert. Maar ja, helaas, het kan allemaal niet zo best meer. Giet allemaal in kleine schaal giet het verder. Zowel bij het keerpunt in Spiekeboer. Bij de Amer. Dan is het de Buden op het terrein. En ook bij Verslag in Borgen. Cat Riggins, een dame uit Miami, uit Florida. Wordt vaak begeleid door Erwin Java. Vorig jaar was zij onderdeel van de tour die Johan Derksen organiseerde. Dit is een nieuwe CD van haar, de CD Cry Out, en door van Son of a Gun.

Cat Riggins met Son of a Gun van de nieuwe CD Cry Out. En het is echt een power cat, Cat Riggins. De Dirty Knobs, dat is niet zo'n hele bekende band, maar als ik zeg Mike Stapleton, of Mike Campbell, ik haal tweeën door elkaar, Mike Campbell, dan weten de liefhebbers het wel. Dan hebben we het over de gitarist van The Heartbreakers van Tom Petty. En hij werkt vaak samen met Chris Stapleton en dan hij ze bij elkaar. De Dirty Knobs, dat is een groep rondom Mike Campbell. Daar komt een nieuwe CD van uit en dit is het titelstuk ervan en dat is echt de maat weer. Reckless Abandon.

Ja, de sound van Tom Petty en de Heartbreakers is nog wel een beetje te herkennen in deze dit nummer Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Geen wonder dus, Mike Campbell, dat is de gitarist, en Chris Stapleton, dat is een van de componisten. En samen hebben zij deze compositie gemaakt. Titelstuk van de nieuwe CD van de Dirty Knobs, Reckless Abandon. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers. En dit keer niet drie nummers die dezelfde compositie, maar drie nummers die allemaal rondom hetzelfde thema gehad. En dat heeft ermee te maken dat in Amerika, ja, er is nogal wat aan de hand in Amerika. November presidentsverkiezingen in Amerika. Black Lives Matter in Amerika. Elke dag hoor je daar eigenlijk wel over. Maar wat is nou de achtergrond van het hele verhaal? Nou, ik heb daarvoor afgelopen zomer een paar hele interessante boeken gelezen. Deze waarheden van Jill Lepore en over de democratie van Tocqueville. En hij dat leest, ja, dan merk je toch eigenlijk wel dat het in Amerika allemaal draait om de rassenscheiding, de segregatie. De plek van de zwarten in Amerika die door altijd deur eigenlijk betwist wordt. En waardoor de bluesmuziek eigenlijk uit voortgekomen is. Black Lives Matter heeft alles te maken met bluesmuziek. En degene die in bluesmuziek geïnteresseerd bent, die bent eigenlijk, denk ik, ook automatisch in Black Lives Matter georganiseerd. Jim Crow Blues, dat is het nummer waar ze het in de eerste twee me draait. En Jim Crow, dat waren de wetten die juist te verzorgen dat de zwarte mensen die op een gegeven moment uit slavernij vrijgelaten waren, maar die niet dezelfde rechten kregen. Het was in die tijd zo dat een zwart mens in Amerika, die had maar voor 60% stemrecht. Een blanke 100%, een zwarte iemand 60%. En de zwarte mensen die mogen niet op dezelfde plekken winnen maar als de blanke mensen waren. De segregatie. Nou, dat was allemaal het gevolg eigenlijk van wetten die door de verschillende staten uitgevaardigd worden. Apart onderwijs voor de zwarte mensen, aparte bussen voor de zwarte mensen, aparte. Nou, alles apart. Je kunt je niet voorstellen eigenlijk van dat in een land zo gebeurd is. En dat noemde men de Jim Crow-wetten. De rassenscheidingswetten. Dit is Led Belly, de man die de zwarte man in Amerika die heel veel protestmuziek gemaakt heeft, zou je kunnen zeggen, die nogal strijdlustig was, door ook nog wel eens een keer voor in de bak terecht kwam. Zijn versie, zijn eigen compositie, de Jim Crow Blues.

0: please get together, break up this old Jim Crow.
1: De Jim Crow Blues van Leadbelly, waarin hij de rassenscheiding aan de kaak stelde. De volgende ook, dat is Odetta. Odetta is een Afro-Amerikaanse gitariste, componiste, maar ook een hele militante activiste voor de burgerrechten. Ze is in 2008 overleden. Ze zit wat meer in de sfeer van de folkmuziek. Blues en jazz en negro. Dat hoort allemaal eigenlijk een beetje bij elkaar. Een beetje in de wereld van de jonge Bob Dylan, Joan Baez, Janis Joplin, dat soort mensen. Haar versie van de Jim Crow Blues, Odetta.

De Jim Crow Blues in de versie van Odetta, uitgebracht in 2001 van de CD Looking for a Home. En Jim Crow, dat was een figuur in een. Ja, in een tentshow eigenlijk. Het was een blackface man. Iemand die, een witte man, die zwarte maakmuur en dan een beetje de domme neger speelde. Een beetje krompraten en dat soort dingen wordt Zwarte Piet ook heel sterk met geassocieerd wordt. En dat is dus een heel negatief, heel dom beeld wordt door neergezet van de zwarte mens. Vandoor dat men dat in Amerika ook de Jim Crow-wetten noemde. Die altijd negatief uitpakken voor de zwarte mensen. Iemand die door ook veel andere donen heeft, Leadbelly, die deed het in de 30e jaren, dat was George White. En hij werd over de 40e jaren, de naoorlogse jaren. Hij was een goed bevriend trouwens, George White, met Franklin D. Roosevelt, president van Amerika. Een activisme die wel geaccepteerd werd. Niet de lastpost die Leadbelly was, maar de wat meer gearriveerde, geaccepteerde activist. George White, met nummer 1941. Heel mooi spul trouwens, want het is het verhaal van de trein, de Jim Crow Train.

Ja, Damn That Jim Crow. Dat zei George White in 1941. Hij verzette zich ook tegen die rassenscheiding, die rassendiscriminatie. En dat leeft nog steeds in Amerika. Sterker nog, dat leeft steeds meer in Amerika. En geen wonder trouwens, want het verleden heeft dat ook uitgewezen. De grote burgeroorlog die in de 19e eeuw in Amerika geweest heeft tussen de zuidelijke staten die de slavernij niet wilden afschaffen, die wilden vasthouden aan de ongelijkheid, dat mensen niet gelijkwaardig geboren werden. En de noordelijke staten die dat wel wilden, die burgeroorlog die heeft in Amerika meer dan 750.000 doden opleveren. Dus kun je nog een interne oorlog in Amerika met 750.000 doden. Het leeft nog steeds. Hou het in de gaten wat er in Amerika gebeurt. We gaan naar Kirk Fletcher, een geweldige gitarist. Nee, een cd is er van nu gekomen. De cd No Place to Go. Kirk Fletcher, No Place to Go.

Titelstuk van de nieuwe cd van gitarist Kirk Fletcher, No Place to Go. De man die ooit speelde bij de Fabulous Thunderbirds en de Menace Boys, maar die ook vooral veel begeleidingswerk deed, onder andere voor Eros Ramazzotti en voor Joe Bonamassa, Kirk Fletcher. Vorige maand, 20 augustus om precies te wezen, overleed Justin Townes Earl op 38-jarige leeftijd. Zoon van Steve Earl. En net als zijn vader was hij ook ernstig verslaafd aan zowel alcohol als aan drugs. En door is hij waarschijnlijk ook aan overleden. Helaas, in dit geval, de appel die valt niet ver van de stam. Maar ter herinnering aan de mooie muziek die hij nalaten heeft. Een nummer van de cd South Front Street. Dat is zijn jongste cd en door van de Harlem River Blues.

eerbetoon aan Justin Townes Earl, de man die op 20 augustus overleden is. En dit is het titelstuk van de cd Harlem River Blues uit 2010. Ik zei zo straks wat anders, maar ik had het even verkeerd. Justin Townes Earl, zijn middle name Townes, dit is een hommage aan de geweldige singer-songwriter Townes Van Zandt. Too Slim and the Tail Draggers, dat is een power trio eigenlijk, zou je wel kunnen zeggen, van Tim Lamford, Zach Kessick en Jeff Fowlers. Samen met nog twee anderen in de B hebben ze een lekkere blues rock cd gemaakt, The Remedy, en daarvan Keep the Party Rolling.

Too Slim en de Tail Draggers van de NECD The Remedy. En hun remedie in deze tijden van corona is Keep the Party Rolling. Zodat hij er een beetje schik in houdt, dat is misschien wel goed ook. De Mark May Band, een naam die me niet zo heel veel zei, maar toen ik een beetje ging kijken wat hij allemaal donen had. Hij verspeelt bij de Dickie Betts Great Southern Band. Hij heeft een goede band om zich heen verzameld van mensen die speelt bij de Black Crowes, bij John Mayall, bij de Allman Brothers. Een nieuwe CD is toch van nu te komen en dit is de titelstuk ervan. De Mark May Band met Deep Dark Demon.

Uitstekend gitaarwerk van de Mark May Band van de cd Deep Dark Demon. We zijn er weer aan het eind van deze eerste aflevering van Harry's Blues in het 30e seizoen. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in de hand van Björn Brouwer. We hebben nog één nummer te gaan en dat is ook wel een speciaal nummer eigenlijk. Want Peter Green die overleed in juli, de man die Fleetwood Mac mede oprichtte. De man die geweldige nummers maakte als Albatross, Man of the World en ook dit nummer. Oh Well, Part 1, Fleetwood Mac.

0: Vienna tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Brandy Clark is een songwriter uit Morton, een dorp met 900 inwoners uit de staat Washington. En daar in haar dorp schreef ze nummers voor Sheryl Crow, Jennifer Nettles, Miranda Lambert, Toby Keith, de band Perry, Terry Clark, Reba McEntire, Pam Tillis, Leanne Rimes, Laurie Morgan, Billy Currington, Keith Urban, Darius Rucker, Gretchen Wilson, Casey Musgraves en Kenny Rogers. En in 2013 debuteerde ze op 38-jarige leeftijd als zangeres. Dit nummer eindigde 49 in Amerika voor Brandy Clark. Hold My Hand. MUZIEK

Brandy Clark, Hold My Hand. Eric Mercury komt uit Toronto in Canada en daar was hij de zanger van de Soul Searchers. In 1968 vertrok hij naar Amerika, hij kreeg een contract bij Stax Records en vormde een songwriters duo met gitarist Steve Cropper uit Booker T en the MGs. Hij schreef hits voor Roberta Flack en Donny Hathaway en via New York en Los Angeles keerde hij weer terug naar Toronto. Eric Mercury, A Gift For You.

Eric Mercury, A Gift For You. Miranda Lambert is een country zangeres uit Texas. Ze werd ontdekt in de tv-show Nashville Star en ze maakt ook deel uit van de band The Pistol Annies samen met Ashley Monroe en Angelina Presley. Ze heeft 55 hits, waaronder 12 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Canada, het nummer 3 in Amerika. Miranda Lambert, Automatic.

Miranda Lambert, Automatic. De nummers van Arthur Alexander uit Alabama werden gecoverd door de Beatles, Bob Dylan, Humble Pie, Elvis Costello, Roger McQuinn, Ike en Tina Turner, The Rolling Stones, The Bee Gees, The Hollies, Ry Cooder, Mink DeVille, Pearl Jam en Elvis Presley. Maar desondanks eindigde hij berooid als chauffeur van een schoolbus. Arthur Alexander, Every Day I Have to Cry.

Arthur Alexander, Every Day I Have to Cry. Jasmine Ray, dat is een singer-songwriter uit Melbourne in Australië. In 2018 ging ze naar Nashville, want het is de ultieme wens van Australische artiesten om te slagen in Amerika. Ze toerde door Amerika als voorprogramma met Brooks & Dunn. Ze had nog een paar top 20 hits in Amerika, maar intussen is ze weer terug in Australië. Jasmine Ray, Fly Away.

Jasmine Ray, Fly Away. Het was een nummer 1 hit voor Roger Miller in 1964... en hij verschenen 245 covers onder meer van Jerry Lee Lewis, George Jones, R.E.M., The Proclaimers, Glen Campbell, Billy Preston, Rob de Nijs, Bonnie M., Sonny James, en dit is een Texaanse soulzanger, Joe Tex, King of the Road.

Joe Tex, King of the Road. De Adam Eckersley Band. Dat is een band uit Australië met zanger-gitarist Adam Eckersley. En het is een Amerikaner-band naar Amerikaans voorbeeld. En de band werd in Australië al gekozen als de beste country rock band of the year in Australië. De Adam Eckersley Band. Give her the world.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Darling Blue van de Marcus King Band is het album van deze week. En het is alweer het 7e album van de Marcus King Band. En hij nam het album op met de gasten Jamie Johnson, Billy Springs, Noah Cyrus en Jesse Wells. De Marcus King Band, Carry Me Home.

De Marcus King Band, Carry Me Home. Eddie Hinton uit Alabama werd gezien als een wonderboy. Hij was de studiogitarist in de Fame Studios in Alabama, samen met Duane Ellman. En Duane Ellman deed er alles aan om hem naar de Ellman Brothers Band te halen, maar dat lukte nooit, want Eddie Hinton was gelukkig met zijn rol als studiogitarist. Hij speelde op tientallen grote hits en overleed uiteindelijk aan een overdosis drugs. Eddie Hinton, Running Back to You.

Eddie Hinton, Running Back to You. Catherine Britt komt uit New South Wales in Australië, want Australië rukt op in de Americana-scene. Maar ze is tevens succesvol in Amerika. Ze woonde 6 jaar in Nashville, maar ze groeide thuis op met de albums van Dolly Parton, Loretta Lynn en Hank Williams. Catherine Britt, Charlestown Road.

Catherine Britt, Charlestown Road. Delaney en Bonnie, dat is een band uit Los Angeles met het echtpaar Delaney en Bonnie Bramlett. En de band was een doorgangshuis van topmuzikanten: Duane Ellman, Eric Clapton, George Harrison, Leon Russell, Dave Mason, Rita Coolidge en Gram Parsons. Delaney en Bonnie, Weekend Love.

Delaney en Bonnie, Weekend Love. Ook de mannelijke singer-songwriters uit Australië hebben internationaal succes. Travis Collins is ook nog de gitarist van de band Adam Brandt and the Outlaws. En hij neemt zijn albums altijd op in Nashville met muzikanten van Taylor Swift, Luke Bryan, Brad Paisley en Dierks Bentley. Travis Collins, Don't Win Enough.

Travis Collins, Don't Win Enough. Johnny Day, dat is een blue-eyed soulzanger uit Pittsburgh. Hij werd toevallig ontdekt door Otis Redding, die samen met hem in een tv-show optrad. Hij werd meteen door Otis Redding naar Memphis gehaald, want daar zijn ze gek op blanke zangers met een zwart geluid. Maar deze Johnny Day werd nooit de ster die Otis Redding in hem zag. Johnny Day, Stay Baby Stay.

Johnny Day, Stay Baby Stay. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Veel talenten uit Canada en Australië dringen nooit door tot Nederland, want ze nemen vaak op voor kleine labels die niet in de Europese winkels belanden. Deze singer-songwriter uit Brisbane, Australië, treedt al regelmatig op in Amerika en is getrouwd met een Australische zangeres, Casey Chambers, die ook al succesvol is in Amerika. Shane Nicholson, When the Money's All Gone.

0: Mississippi Delta tot de Drentse venen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live openen in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. De ene laatste keer, want volgende week zondag dan sluit de tentoonstelling in het Drents Museum. Maar niet getreurd, hij gaat gewoon verder in het museum in Grollen, het Cuby in the Blizzard Museum. De gast is Harry de Jong, programmacoördinator van De Amer, die heel veel met Harry Musquet te maken heeft. Ook wat live muziek betreft in De Amer.

0: Het aloude Dust My Broom van Elmore James, live uitgevoerd in de Amer door Harry Musquet en Friends. Harry de Jong, dat was een traditie, hè, dat Harry in de Amer speelde.
1: Ja, Harry kwam altijd standaard met Helmich en met Erwin. En in het begin heette dat Harry Musquet's trio. En later nam hij ook af en toe een keer wat andere jongens mee. En toen werd Harry en Friends en dat is het hele jaar zo gebleven. Maar dat nummer wat we net gehoord hebben, ja, het nummer was afgelopen en Harry die ging dus door de baandeur naar achteren. En dat was ook de laatste keer dat wij hem in de Amer hebben gezien, want in september is hij toen overleden. Dus ja. Het is wel een, voor mij in ieder geval, een hartstikke bijzonder nummer.
0: 8 januari 2011 was dit en Harry zei nog heel optimistisch, tot volgend jaar.
1: Tot maar volgend jaar, ja.
0: Helaas, het kwam er niet meer van en dat maakt dit soort materiaal ook tot uniek materiaal.
1: Ja.
0: Want vanaf wanneer speelde Harry al in de Amer eigenlijk?
1: 1995.
0: Zo.
1: In 1992 kwam hij in contact met Ab Slichter. En ja, van het een kwam het ander. En ja, Harry zei van, ik moet hier maar eens een keertje komen spelen.
0: Ja.
1: En dat was eerst in het café. En later is naar het deel toe gegaan voor wat meer publiek. Maar 1995 was de allereerste keer van Harry in de Amer. En hij is elk jaar geweest, elke zondag. Van het nieuwe jaar.
0: Die eerste zondag, hè?
1: Een soort nieuwjaarsvisite. Ja. Ja, ja.
0: Eén keer was hij er even niet, hè?
1: Ja, dat was je hond weglopen. Ja, dikke paniek. Hij rolde op de kop.
0: Ja.
1: Wij in Amer, ja, op Harry wachten. En gelukkig een half uurtje later, de hond was weer van en Harry kon spelen in Amer. Ja.
0: Ook wel kenmerkend eigenlijk, hè? Van dat, ja, de hond ging voor, hè?
1: Altijd, altijd.
0: Ja, nee, altijd. Maar dat tekende Harry ook wel ten voeten uit eigenlijk.
1: Ja. Want ik weet nog een keer, hij vertelde een keer dat hij naar Curaçao ging, naar het optreden in Amer, ging in de Curaçao. En toen vroeg mijn vrouw, die zei van, wat doe je dan met die beesten?
0: Mm.
1: Nou, dat werd een verhandeling, wat er met die dieren ging gebeuren.
0: Yeah.
1: Nou, die waren helemaal onder dak, die waren helemaal verzorgd.
0: Precies. Ja,
1: grote liefde voor de dieren.
0: Ja. Yeah. Harry de Jong, ik noem jou maar een programmacoördinator van de Amer. Dat doe je normaal samen met Jan de Haan. Klopt. En met Gerry van Barneveld.
1: Ja.
0: Maar Jan de Haan was het afgelopen seizoen er niet bij. Dus jij hebt heel veel voor de Amer gedaan de afgelopen periode. Mm-hmm. Wat was jouw eerste contact met Harry Musquet eigenlijk? Want ben jij een Assenaar?
1: Geboren en getogen.
0: Net als Harry dus.
1: Ik woonde in de Bilderdijkstraat. En Harry die woonde aan de Vondellaan. En ik was 7 en Harry was 15.
0: Oh, jij woonde ook in de Dichtershof.
1: Ik woonde in de Dichtershof.
0: Ja.
1: En Harry kende mij niet. Maar ik kende Harry wel. En waarom ken je hem? Ja, omdat het zo'n rare snuiter was. Aparte jongen. Ja, toen. Ja. Nee, wat ik zeg, ik kende hem. Hij kende mij totaal niet. Ja. Acht jaar zat er verschil tussen.
0: Ja.
1: En toen heb ik Harry altijd wel gevolgd, ja. Ja.
0: En muzikaal, wanneer was jouw eerste muzikale kennismaking?
1: Of een kerstvolleybaltoernooi in Bellevue. Of bij een optreden in Stadskanaal. En voor mij, dat laatste, dat was volgens mij het eerste optreden met hem. We gingen met een groep jongens uit Asma de Bronfies daar naartoe. En op een of andere manier, Harry wist dat we kwamen. Dus dat van een van die jongens dat wel gezegd hebben. En toen we eraan kwamen, heel veel fietsen, heel veel bronfietsen en geen muziek. Nou, dit komt niet goed, jongens. Nou, de entree betaald, 2,50. Zo'n papieren briefje nog. En we doen de zaal weer open. Stond de hele band stond klaar. En Harry die zag ons. Oh, jongens, ze benden. We kunnen beginnen. Ja, dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja.
0: Dat tekent ook wel de band tussen Harry en zijn fans eigenlijk. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat, de trouwe fans die waardeerde hij ook.
1: Ja. En ik... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Hij was ook een beetje... Harry heeft natuurlijk ontzettend veel familie. Maar ik was echt een beetje familie. Want mijn moeder, dat was een achternicht of achterachternicht van zijn oma.
0: Ja, okay.
1: Dat is echt. En dat had Harry zelf allemaal uitzocht. Dus ja. Toen hij een keer in de Amer was, toen zei hij van, we zijn in de verste verte nog een beetje familie van elkaar.
0: Ja, ja.
1: En dat koestert hij enorm, hè, familieband.
0: Ja, want Harry had niet zo'n grote familie natuurlijk.
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee.
0: Ik bedoel, hij was zelf enig kind.
1: Ja.
0: En zijn vader had nog een zuster die met Frits Biemold getrouwd was. Dat Clinny Biemold weer vanaf staan. De Amer 1994 was de eerste keer, uiteraard 2011. Ja, toen was het helaas gebeurd. We gaan naar een andere gebeurtenis die ook in de Amer plaatsvond. 2000, Harry die nam door de CD Hotel Grollo op.
1: Hotel Grollo, ja.
0: Ben je er ooit bij? Dat is toch niet? Bij die opnames?
1: Ja, ik liep daar rond.
0: Ja.
1: Ja, maar ik vond het een beetje te ver gaan om die opnamewagen in te gaan. Of het muziekgedeelte in te gaan. Ik liep er gewoon een beetje rond. En dat was een drukte van je welste. Ja, en dat was erg bijzonder om dat allemaal mee te maken. Al de muzikanten die er rondliepen. En ja. Huub van der Lubbe, tiendige schoenmaker. Benny Jolink. Ja, van de Cold Nearing.
0: Barry
1: Hay en zo. Ja, dat was heel bijzonder. En de hele band, hè. En Daniel Loewis was erbij. En zo is dat Hotel Grollo is daar ontstaan.
0: Ja, nou je het over Daniel Loewis hebt, hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. Er is nog een heel leuk filmpje te zien. Mm-hmm. Door op dat kleine schermpje van Daniel Loewis en Benny Joling. In 2000 bij die opname van Hotel Grollo. Ja. En dat is zeer de moeite waard, het filmpje van Willem van der Linden. Ja. Bij die opname was ook Tineke Schoenmaker. Ja. En zij heeft haar versie gemaakt van Somebody Will Know Someday. Ja.

0: nou toen een video. En dat Harry zei van, niks meer te doen.
1: Ja, ja.
0: Hij stond er echt ontroerd. Ja. Zit er nou Tineke Schoenmaker verliest hem. Het is ook een ijzersterk nummer.
2: Ik denk dat Tineke ook een van de beste vertolkers is van het materiaal van Harry.
0: Ja.
2: Zeker van de ballads van Harry.
0: Absoluut. Ja. Absoluut.
2: Misschien dat het er nog ooit wel van komt dat het laatste materiaal van Harry Musquet, wat hij schreef met hem, wat eigenlijk in september 2011 opgenomen zal worden, dat onder leiding van Daniel Lewis ooit nog een keer opnemen wordt, dat Tineke door in ieder geval ook bij is.
0: Ja.
2: Dat zult toch mooi wezen.
0: Dat is ook prachtig. Ja? Zeker.
2: Die optredens van Harry in de Amer, die nieuwjaarsoptredens, zeg maar. Welke herinnering heb jij daaraan? Hoe herinner jij je die?
0: Wat ik me daarvan herinner is dat het altijd uitverkocht is.
2: Ja.
0: Twee keer volle bak.
2: Ook voor dezelfde mensen elke keer, of niet?
0: Nee, dat niet.
2: Ja.
0: Maar omdat je was er een beetje, nou zijdelings, maar je liep er dus omheen allemaal om alles een beetje een goede baan te regelen. Want ja, die jongens in de kleedkamer die moesten ook een happy en een drankje hebben. En vooral dat laatste was natuurlijk erg belangrijk. Maar wat ik me kan herinneren was altijd de optredens van Harry. Altijd bij het laatste nummer of in de pauze dat Harry dan via de deur achter op het toneel wegging. En Harry mengde zich niet in het publiek. Dat wilde hij niet.
2: Nee.
0: Iedereen wil wel aan hem zitten. Iedereen wil een pilsje met hem drinken. Dus dat deed hij niet. En na afloop ook net zo. En het was zo rond de 4:30. Dat was dan vaak aflopen. En dan tegen een uur of 4:45. Nou, dan kwam Harry zeg maar tevoorschijn. Nou ja, en dan werd het nog even gezellig.
2: Ja,
0: maar dan
2: waren
0: dus 95% van de mensen waren dan weg.
2: Ja, ja.
0: Maar Harry was... Ja, die hoefde niet er allemaal tussenin te lopen. Met veel lawaai en zo. Nee, absoluut niet. Dat wilde hij niet. Hij wilde muziek komen maken.
2: Hij deed het ook wel met de nodige humor, die optredens.
0: Altijd verhalen. Dat verhaal van die hond. Nou, dat hebben we die middag uitgebreid gehoord.
2: Ja, ja.
0: Hoe dat allemaal ging. De reizen die hij met jou heeft gemaakt naar Amerika. Daar werd over verteld. Hoe hij in Amen terechtgekomen is.
2: Mm-hmm.
0: Hij was ook wel erg trots op dat hij Erik Taylor, Magna Carta, Hans Thezing ook in de Amer heeft weten krijgen. En dat is dankzij Harry's dat gebeurd.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Dus hij heeft veel van ons gedaan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, die goede band met Erik Taylor, die is ook wel...
0: Tot op heden, hè?
2: Ja.
0: Tot op heden. Maar de laatste keer was hier dan bij de opening van Winnen wat maar
2: ja, helaas was dat een dikke flop. Maar
0: dat,
2: was... Ja, niet wat Erik Taylor betreft, maar de locatie was ongeschikt.
0: Zeer ongeschikt.
2: Erik Taylor wil zien mensen moet naar de Amer komen. Dat is de enige locatie waar de band volledig tot zijn recht komt.
0: Oktober, november, dan is hij weer.
2: Hij stiet wel weer op programma het komende jaar.
0: Hij staat er weer bij.
2: Zolang hij leeft.
0: Zolang hij leeft.
2: Komt hij naar de
0: Amer. Erik Taylor in de Amer.
2: Ja. Jouw volgende keuze. Ook weer live in de Amer. Allemaal opgenomen door Roel Doctor. De vaste man die de video en het geluid in de Amer opneemt.
0: En het archiefbeheer.
2: En het archiefbeheer. Dat is So Many Roads.
0: Ja.
2: Bepaalde aanleidingen om dit nummer te kiezen, Harry, of?
0: Eigenlijk So Many Roads to Travel. Eigenlijk naar aanleiding van die verhalen die hij deed over die reisjes naar Amerika. En Harry was er helemaal gek van om dingen uit te zoeken. Dus die heeft heel wat roads te zien. En So Many Roads to Travel, dat is ook wel een van mijn favorieten. En daarom staat het eigenlijk ook wel een klein beetje
2: bij. Hij had ook een topografisch geheugen trouwens, hè?
0: Onvoorstelbaar.
2: Ja,
0: er waren wel eens mensen die zeggen van die man die lulde zijn nek, maar dat was echt niet zo.
2: Hij was
0: goed ingelezen altijd.
2: Ja.
0: Hij is precies waar hij het over had.
2: So Many Roads.

0: 8 januari 2011, live in de Amer. Harry Musquet en Friends, Peter van Soest, Erwin Java en Helmich van der Vecht. De gast hier is Harry de Jong, programmacoördinator van de Amer. Harry, vanaf 1994 trad Harry Musquet al op in de Amer. Ja. Hij had ook wat met de Amer op de een of andere manier, hè?
1: Ja, hij had natuurlijk ontzettend veel met Ab Slichter. Dat waren echt waren twee vrienden van elkaar.
0: Ja.
1: En als Harry in Rolde was en hij ging Drenthe in, dan ging hij standaard bij Ab Slichter een kop koffie drinken.
0: Ja.
1: En zo ook, maar toen was nog niet bekend dat Harry in de Amer zou spelen. Dat is pas eigenlijk later is dat eigenlijk beslist van, god, Harry, wil je eens een keer hier in de Amer spelen? Nou, dat leek hem wel wat. Nou, en zo zou dat ook komen.
0: Ja.
1: En die vriendschap die was er, en ook de liefde van Harry naar Ab Slichter toe, die was groot. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: Want bij de uitvaart van Ab Slichter in 2007, mm-hmm. Harry speelde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En ook daarna is hij gelukkig altijd in de Amer blieben komen.
1: Nee, altijd
0: de nieuwjaarsconcerten. En altijd. Dat kenmerkte Harry denk ik ook wel. Hij was trouw in dat soort dingen.
1: Ja, want hij zat met de wintermaanden zat hij altijd op Curaçao. Ja, dat van de Amer, ja, dat was van 2 januari, 3 januari, zo weet je wel. Dus
0: ja.
1: Altijd naar de Amer, Harry naar Curaçao.
0: Ja, precies.
1: Daar was nog geen, voor Dovina ook geen onkel. U kwam aan, niet eerder.
0: Ja.
1: Eerst naar de Amer en dan gaan we naar Curaçao.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Het programma wat ooit in 1991 begon is door Harry Musquet, wat hij gedaan heeft tot 2011. En wat als eerbetoon aan Harry Musquet en de bluesmuziek hopelijk nog vele jaren blijft bestaan. We gaan naar een stuk van Tony Joe White. No news is good news. Ik weet niet of dat een speciale aanleiding is dat jij dit op jouw lijst hebt gezet, of dat het gewoon kenmerkend voor het concert van 4 januari 2009 is. Want...
1: Nou, dat was dus weer dat trio Musquet. En aangevuld met Miklas Fürst en Peter van Soest. Miklas op de saxofoon en Peter op de trompet.
0: Yeah.
1: En No News is Good News, ja, dat is een nummer. Ja, ik vind dat persoonlijk een van de mooiste nummers. En ja, en live vind ik hem eigenlijk het allermooiste.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: Yeah, no news is good news. 4 januari 2009 was daar. En op de achtergrond hier in het Drents Museum speelt eigenlijk voor een deel dezelfde mensen die ook bij Harry speelden. Erwin Java op de solo-gitaar, Helmi van der Vecht op keyboards. En ik zag Miklos Furst, zag ik er ook nog bij staan. Ja. Dus,
1: maar waar ze mooi was in de Amer, oud, zoals met dit nummer ook. Harry zit op een stoel. En die heerst dan ook over de band. Hè? Net zoals in die, wat we hier ook zien op die scherm. Dat hij dus aanwies van, nou jongens, een solootje van die kant. Ook met, in dat kleine setting. Harry op de stoel de veur. En dan wees je naar Helmich. En dan wees je naar Erwin. En dan Peter van Soester. Dus dan waren die dus eenmaal aan de beurt. Dus.
0: Ja, ja.
1: En dan zittend op de stoel.
0: Ja.
1: En magnifiek.
0: Hij gaf zo ook altijd de credits. Hè?
1: Altijd.
0: Altijd in de naam, nummer van de mensen.
1: Altijd, ja. Klopt.
0: Mooie herinnering, Doran. In welke mate leeft de geest van Harry Musquet nog voor in de Amer? Op welke momenten denk jij nog aan hem?
1: Altijd. Als ik in de Amer ben en de foto's in de zaal, dan zie ik Harry Musquet.
0: Ja, ja.
1: En ik moet je ook eerlijk bekennen, Albert. Toen je me vroeg voor dit programma om wat nummers uit te zoeken, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer een beetje bewust met Harry Musquet bezig was.
0: Hmm.
1: Echt lusten. En niet een cd'tje opzetten van oké, het zal wel. Nee, echt even weer lusten. En dan met die opnames van de Amen erbij. Ja, dus hij is altijd wel een beetje bij me. Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Ja. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat bij optredens van Barrelhouse, van Eric Taylor, King of the World, waar Erwin Java is.
1: Ja, zeker. Dan
0: zit die geest van Harry, die is er toch een beetje aanwezig. Hè?
1: Tineke Schoenmaker, die refereerde altijd even aan hem. Eric Taylor, die altijd even naar zijn foto toe. Legde hij de hand op de foto. En toen de laatste keer, de laatste cd, Cat Lost, zo wordt opgenomen. Toen kwam Harry in de Amer met de teksten. En dan zat hij samen met Eric Taylor aan tafel. Zaten ze de tekst door te nemen als dat grammaticaal, als dat allemaal wel klopte. En als twee kleine kindertjes zaten ze daar zo naast elkaar. En het was goed en Harry kreeg een schouderklopje.
0: Ja,
1: je was zo trots, jongen. Ja, dat was mooi.
0: Vak bedoeld dus onder elkaar, maar het was wel een kwetsbare kant van Harry, hè, de teksten. Dat.
1: Ja. Ja.
0: Daar had hij, aan Erik Till had hij dan een hele goede. Ja. Waardeerde hij ook zeer. Ja.
1: Maar dat kan ook bij ons in de Amer. Hè. Ik bedoel, het was hartstikke druk. Erik Till was er volle bak. En zij zit met zijn tweede aan tafel. Maar er is ook niemand die daar dus ook naartoe loopt om die mensen een handje te willen geven. Nee. Mooi zo laden.
0: Ja. Ja, maar door hem, de Amer is een muziekcafé.
1: Daarom.
0: Ja?
1: Daarom.
0: Daar hoort ook Huub van der Lubbe bij.
1: Ja. Huub die was in 2000 was Huub volgens mij bij, op bezoek bij Harry Musquet. En toen zei Harry van, ga je met naar de Amer toe? Nou, en toen hebben ze ook nog wat nummertjes ingestudeerd van Huub. En het was eigenlijk de eerste keer dat Huub dus in de Amer was.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat was dus een van de eerste keer dat Huub dus meedeed. En ze hebben dat ook toen, dat Laaiend Vuur, dat nummer van Huub. En er is een verhaaltje bij. Huub woonde in Amsterdam, Bomen, Cafetaria. En er stond, onderaan de straat, er stond een prullenband, die stond in de fik. En Huub die belde de brandweer. En van alle kanten kwam brandweerauto's aan met heel veel lawaai. En die spoten dus die met kwillen hoeveel stralen. Huub die zult misschien een beetje overdreven hebben, maar die water in die prullenbak. En toen dacht ik bij mezelf van, hier moet ik een liedje over maken, Laaiend Vuur.

0: Thank you, Mr. Chairman.
1: Unieke opname uit de Amer, 4 januari 2009, denk ik. Nee, wanneer dit? Nee, ik weet niet precies wanneer dit was. Jij had hier toevallig?
2: In 2000.
1: 2000?
2: Ja, voor mij
1: 2000. 2000, ja. Millenniumwisseling.
2: Ja. Ja.
1: Hartstikke uniek materiaal dat Huub van der Lubbe dit samen met onder andere Erwin Java natuurlijk en Helmin van der Vest.
2: Helmin, ja.
1: Ik weet niet wie als er op trompet of saxofoon erbij aanwezig was.
2: Ja, ja. Of Miklas of Peter van Soest.
1: Ja, een van die beiden.
2: Een van die twee waren er zeker bij.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Dat is het ook het unieke aan dit materiaal van dat dit Ude Amer komt. Live opnemen in Amer. Misschien de geluidskwaliteit wat minder goed, maar ja, de sfeer en de authenticiteit zeg maar, die spat er vanaf.
2: Ja. Ja.
1: Ik wil ook nog een versie van Wind of My Eyes horen, nu de Amer. Want ja, dat is en blijft natuurlijk toch het meest bekende nummer van Harry Musquet.
2: Daar kom je niet aan, hè?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet, want dat hoort er ook bij.
2: Ja.
1: Dit is een opname van uit 2009.

0: 4 januari 2009.
1: Ja.
0: Samen met Miklas Fulst en Peter van Soest.
1: Ja. Ja. Bijzonder of?
0: Gewoon lusten.
1: Gewoon lusten.
0: Hartstikke.
1: Winnen ook maar, ja.

0: Ja, mooi nog even die toevoeging, ja.
1: Dit was voor Relis,
0: ja.
1: Relis de Beek.
0: Ja. Ja. Goede kameraad van haar, ja. De commissaris van de Koningin in Drenthe. En de verwantschap tussen die man, die was opmerkelijk eigenlijk. Beide uit een klein stadje, de een uit Coevorden, de ander uit Assen. Beide een arbeidersachtergrond. Beide een bekendheid geworden. Ja, en ja, dat klikte tussen die beide mannen. En helaas, je bent geen van beiden meer
1: nee,
0: onder ons.
1: Nee.
0: Jullie bent samen opgegroeid bijna, althans in dezelfde omgeving. De dichters of in Assen.
1: Ja.
0: De een aan de Vondellaan, jij aan de Bilderdijklaan.
1: Ja, ja.
0: Heb je Harry zijn hele leven gevolgd eigenlijk? Of is hij ook wel eens een tikje uit beeld geweest?
1: Nee, ik denk ook dat hij af en toe wel eens niet in beeld was.
0: Mm.
1: En toen in Grollo ging wonen, ja, toen kwam er weer een beetje terug, denk ik. Maar laat maar even voorop stellen. Ik kende Harry Musquet, maar Harry Musquet kende mij dus niet. Hè?
0: Nee.
1: Maar ik heb hem altijd wel gevolgd, ja. Ik had ook een stel kameraden, die waren ook helemaal gek van hem.
0: Ja.
1: Johan de Vrome was een van die vrienden. En Bertus de Vrome, zijn vriend.
0: Ja.
1: Of zijn broer. Die was dus roadmanager bij de Blizzards. Dus,
0: ja.
1: Ja, dus dat is er altijd wel geweest. Harry is altijd in mijn leven geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Altijd. Ja. De ene keer wat meer dan de andere keer. En ja, het was ook een man, als je met hem stond te praten, hij had altijd ontzettend veel belangstelling voor jou. En over de muziek praten, dat wilde hij niet.
0: Mm.
1: Hij zei, want ik praat niet over jouw werk. He, wat voor werk jij doet, hij zei,
0: ja,
1: dat praat
0: ja,
1: ook niet over.
0: Ja.
1: We praten niet over de muziek, maar we praten over andere dingen. En dat was Harry.
0: Ja.
1: En natuurlijk het grootste gros van mensen, die wilde altijd met over muziek praten. En,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, maar het was denk ik ook voor een deel zo, Harry, die, terwijl hij de bluesmuziek zong van Cube in the Blizzard, was hij ondertussen al met hele andere muziek bezig,
1: ja,
0: voor zichzelf.
1: Ja. Ja,
0: want ik weet van Harry van dat hij, zeker in het laatste deel van zijn leven, dat hij veel meer klassiek draaide dan bluesmuziek.
1: Ja.
0: Maar
1: hij
0: had een hele brede belangstelling,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, die belangstelling en de persoon Harry Musquet kun je nog zien hier in het Drents Museum, nog tot en met 5 juni.
1: Ja.
0: Er is een combinatiekaart mogelijk tussen het Cube in the Blizzard Museum in Grollo en het museum hier. Kost maar €12,50, kunnen beide tentoonstellingen toe. En als je dan misschien naar het Holland International Blues Festival gaat, dan kun je het allemaal nog combineren ook. Kun je er een prachtig weekend van maken. Volgende week zondag is de laatste uitzending van Harry's Blues live vanuit het Drents Museum. De week door Noord, dan doen we weer vanuit de studio. En hopelijk vanaf september ook weer gewoon. Als jij nou de betekenis van Harry Musquet voor jou, maar ook voor Drenthe, zul je me het meegeven, Harry de Jong? Hoe zul je dat onder woorden brengen?
1: Hoe ik Harry zie en...
0: Ja, welke betekenis hij voor de mensen in deze provincie had. Hè?
1: Nou, ik denk wel heel veel. Want je kon ook altijd een beroep op Harry doen. Hè? Als een of andere vereniging of zo die een kartrekker nodig had, of een lijstduwer, hoe ik dat wilt noemen. En
0: ja,
1: Harry die kon daarin wat voorwerk verrichten. Dan deed hij dat.
0: Ja.
1: Hè? Voor de natuur en voor allerlei andere zaken.
0: Als het bluesdagen bijvoorbeeld.
1: Als het bluesdagen. En Harry was dan echt niet de beroer om wat voor ons te doen.
0: Ja.
1: En je kon hem ook altijd vragen. En als Harry zei van ik doe het, dan deed hij het.
0: Ja.
1: En ik doe het niet, dan deed hij het ook niet. Ik bedoel, er was geen...
0: Het was duidelijk.
1: Het was geen middenweg.
0: Ja.
1: Ja, nee.
0: Dat is voor jou wel herkenbaar, geloof ik. Nee.
1: Voor mij heel herkenbaar, ja. We doen het of we doen het niet.
0: Ja, ja. Ja. Ja, je weet waar je aan toe bent.
1: Absoluut. Ja.
0: Nou, dat geldt voor de Amer, denk ik ook. Dit seizoen van de Amer zit erop.
1: Ja.
0: September begint weer, wanneer?
1: Wij beginnen 20 augustus met de voorinschrijving voor de concerten. Voor het seizoen half september tot en met half mei. En dan kunnen mensen dus in de Amer, dat weekend in de Amer, kunnen ze dus reserveren voor de concerten. En na het weekend dan kan dat ook per telefoon, per mail,
0: ja,
1: hoe dan ook. Ja.
0: Jij bent altijd bereikbaar?
1: Ik ben altijd bereikbaar, ja. Ja.
0: Hoeveel concerten staan er voor het komende seizoen op het programma?
1: 82.
0: 82?
1: 82.
0: Er zit er nog wat ding bij die gerelateerd bent aan Harry Musquet? Kan ik dat zeggen? Zit er een Barrel House bij? Zit er een... Nou, Erik Taylor vertelde je al.
1: Barrel House zit erbij, Erik Taylor zit erbij, Ian Matthews is erbij. Die is ook via Harry bij ons binnengekomen.
0: Ja.
1: En,
0: ooit ook nog te gast in dit programma, ja.
1: Ja. En My Blue Fan. Dat is een trio uit Utrecht. die de laatste seizoen bij ons in de Amen waren. En die deed toen een nummer van Harry. Nou, echt waar, kippenvel zo mooi.
0: Ja. Yeah.
1: En toen bij de opening van de Windenburg met Ajax hier in het museum hebben ze ook nog een... daar deden ze de aftrap, zeg maar, van de muziek. En die komen ook terug. En ik verwacht daar wel wat van.
0: Ja.
1: Ja, ik verwacht daar zeker wat van. Ja.
0: We zullen het zien, Harry.
1: Ja.
0: Dank voor jouw aanwezigheid hier in Harry's Blues. Het was echt Harry's Blues dit keer. Ja. Blues van Harry de Jong.
1: Ja, zoals Harry ook zegt, van handgemaakte muziek.
0: Ja. Nou, en de handgemaakte muziek die past het beste in de Amen.
1: In de Amen, en dat bedoelde hij daarmee. Ja. Ja.
0: Techniek van de uitzending was Ruben Ester. Presentatie en productie Albert Haar. En we besluiten met een live opname uit Wijk bij Duurstede. Wat verder van huis, niet in de Amen. Maar Ramblin' on my mind, Harry.
1: Ja. Wandelen in mijn gedachten.
0: Ja, met Harry.
1: Mooie afsluiter.
0: Oké, bedankt. Thank you.

0: Cause it's feeling me.
1: So, what that mean?

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het was de eerste grote hit voor Otis Redding en dit is de uitvoering van bluesgitarist Albert Washington uit Georgia, die met zijn band in het clubcircuit van Cincinnati werkte. Albert Washington en de Kings, These Arms of Mine.

Albert Washington en The Kinks, These Arms of Mine. REO Speedwagon uit Illinois was een band met studenten van de University of Illinois uit Champaign. En de band had 13 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada, 3 in Australië en Zuid-Afrika, 4 in Zwitserland, 6 in Ierland, 7 in Engeland, 9 in Nederland en 15 in Duitsland. REO Speedwagon. Keep on loving you.

REO Speedwagon, Keep On Loving You. Het is een compositie van gitarist Steve Cropper van Booker T en de MG's. Etta James nam het nummer op in Chicago. Judy Clay nam het op in Muscle Shoals, maar voor geen van beide dames werd het een hit. Judy Clay, Sister Pitiful.

Judy Clay, Sister Pitiful. Het komt van het album Child is Father to the Man van Blood, Sweat and Tears. Dat was nog zonder zanger David Clayton Thomas, die later alle grote hits zou zingen. Het is een compositie van bandleider Al Kooper, die het nummer ook zong, terwijl hij zichzelf geen zanger noemde. Er verschenen mooie covers van Donny Hathaway, Bo Diddley, Dakota Staten, Black Oak, Arkansas, Mark Broussard en Bret Hart samen met Joe Bonamassa. Blood, Sweat and Tears. I love you more than you will ever know.

Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know. Jerry Butler en Otis Redding schreven het nummer op een hotelkamer in Atlanta. In 1965 verscheen de single van Otis Redding en hij volgde 105 covers onder meer door de Rolling Stones, Percy Sledge, Aretha Franklin, Roy Orbison, Etta James, David Clinton Thomas en Paul Rodgers. Dit is William Bell uit Memphis. I've been loving you too long. I've been

Journey, Don't Stop Believing. Het is een nummer van Don Covey en in 1968 verscheen er een mooie versie van Clarence Carter. Dit is een soulzanger uit New Orleans. Hij begon als straatzanger, werd ontdekt door gitarist Earl King en deze Earl King regelde een contract voor hem in de She Bar in Bourbon Street. King Floyd, Think About It.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Brad Eldridge is het album van de week. En Brad Eldridge is een singer-songwriter uit Paris in Illinois. En tijdens zijn studie aan het Elmhurst College zag hij zijn neef Terry Eldridge optreden met de Amerikaanse band The Grascals. En dat was voor hem een reden om ook nummers te gaan schrijven. En even later nam countryzanger Gary Allen Get Off on the Pain van hem al op. Brad Eldridge, The Reason.

Brett Eldridge, The Reason. De Sutherland Brothers and Quiver, dat is een band uit Schotland met de broers Gavin en Ian Sutherland. En Rod Stewart had een grote hit met Sailing. Dat was een cover van de Sutherland Brothers and Quiver. Dit nummer werd de nummer 1 hit in België, Ierland en Nederland. Het eindigde 3 in Zuid-Afrika, 5 in Engeland, 17 in Duitsland, 28 in Australië en 71 in Amerika. De Sutherland Brothers and Quiver, The Arms of Mary.

The Sutherland Brothers and Quiver, The Arms of Mary. Mickey Murray uit Georgia had in 1967 plotseling een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer werd opgenomen in een kleine en goedkope studio in Macon met een paar lokale muzikanten. Mickey Murray, Shout Alabama.

Mickey Murray, Shout Alabama. Jim Croce, dat was een singer-songwriter uit Philadelphia. Hij kwam in 1973 om het leven bij een vliegramp in Louisiana. Hij werd 30 jaar. Maar hij had grote hits. You Don't Mess Around With Jim, Time in a Bottle en Bad Bad Leroy Brown. En ook dit was een grote hit. Het nummer was een nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde 4 in Canada, 29 in Nederland en 100 in Australië. Jim Croce, I Have to Say I Love You in a Song.

Jim Croce, I Have to Say I Love You in a Song. Percy Sledge uit Alabama veroverde de wereld met zijn debuutsingle When a Man Loves a Woman. Hij maakte daarna nog een serie mooie albums, maar zijn debuutsingle wist hij nooit meer te evenaren. Dit komt van zijn album Blue Night. Percy Sledge, I've Got Dreams to Remember.

Percy Sledge, I've Got Dreams to Remember. Rick Springfield komt uit New South Wales in Australië en zijn debuutsingle Speak to the Sky was meteen een top 10 hit in Australië. In 1972 vertrok hij naar Amerika en daar was het meteen raak. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en Australië, het nummer eindigde 6 in Canada, 21 in Nieuw-Zeeland, 25 in Ierland en 43 in Engeland. Rick Springfield, Jesse's Girl.

Rick Springfield, Jesse's Girl. Mitty Collier werd door Chess Records uit Chicago helemaal naar Alabama gestuurd om in de Fame Studios een serie nummers op te nemen. En toen er geen grote hit bij zat, werd haar contract niet verlengd. Mitty Collier, I'm Missing You.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues, live vanuit het Drents Museum, vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Een tentoonstelling die verlengd is nog tot 5 juni. En dat betekent ook dat Harry's Blues tot 5 juni doorgiet vanaf de tentoonstelling. Moet er wel in bij zijn dat de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld, dat die met ingang van morgen, dat die gestopt is. Maar Harry's Blues schiet gewoon door en de muziek ook. Cuban in the Blizzard, Simple Man.

0: Applaus voor Hadi Mosquée, opgenomen in de Oude Luxor in Rotterdam 2005. De laatste formatie van Hadi Mosquée van QB and the Blizzards. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues is Henk Erkelens. Welkom Henk.
1: Goeiedag.
0: Je bent snel even hier naartoe gekomen, want je hebt een cafetaria, een snackbar in de Kleine Marktstraat hier in Aast. Al 24 jaar vertelde je net.
1: Klopt, ja.
0: Zo, heel druk punt hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed punt.
1: Goed.
0: En op een echte blueslocatie zou ik bijna zeggen, want het is vlak bij de Witte Bal, of niet?
1: Absoluut, ja. Ja. Inderdaad. Waar Hadi altijd kwam, ja.
0: Ja, daar heeft hij veel gezeten.
1: Ja. Het is een hoofdstuk, hè?
0: Ja.
1: De Witte Bal.
0: At the End of the Bar en Brother Boos. Dat zijn
1: inderdaad
0: nummers die wel herinneren ook aan de Witte Bal, denk ik.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Hoe oud ben jij? Hoe herinner jij je Hadi Mosquée eigenlijk?
1: Nou, ik ben 45 en Hadi kwam dus altijd bij mijn ouders in het café.
0: Jouw ouders?
1: Team van Veen, Guur Erkelens.
0: Ja.
1: Dus die kwam daar als gast altijd in Café de Witte Bal. En ja, en dan op een gegeven moment groei je daarmee op.
0: Ja, ja. Als klein jongetje heb
1: als je klein jongetje, ja.
0: Ja, ja.
1: En het begon eigenlijk van dat Hadi op tour was of moest optreden, s weekends of wanneer ook maar. En toen had hij nog de herdershondkas.
0: Ja.
1: En die moest ik dan uitlaten.
0: Oh, grappig, ja. De hond genoemd naar Kas Lux.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja?
1: Dus en zodoende, ja, dan krijg je al meer van die man te weten en te horen. En dan ga je erin verdiepen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel interessant.
0: En de muziek die hij maakte, was die ook direct interessant?
1: Ja, ik hoorde toen de LP The Legend.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik echt een verrassende LP, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik had van QB ook wel alles gehoord van vroeger. Maar The Legend was natuurlijk een totaal ander dingetje. Ja. Dan,
0: nee, maar omdat jij nu begint met een nummer, hè, want de muziekkeuze is van jou in dit programma, met Simple Man van...
1: Ja, ik heb deze nummers een beetje van Mosquée uitgezocht, om wat in mijn periode wat ik ook mee heb gemaakt met hem qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus een Simple Man en dat nummer dat is van Luxor uit Rotterdam.
0: Yeah.
1: Ja, dat was echt de tweede QB, zeg maar, met Erwin Javer er dan bij.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ja, fantastisch.
0: Hele goede live band natuurlijk, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Heel goed, ja.
0: We praten zo verder. We gaan eerst naar de volgende muziek. Dat is een nummer van die LP The Legend, die je net al even noemde. Grappig trouwens, een paar dagen terug was ik bij Paul Smeenk in Roosendaal. De man die alle muziek heeft gemaakt, hè, voor The Legend. Die toen de solo-gitarist was van Mosquée. Dit nummer heeft waarschijnlijk ook die herinneringen die jij net noemde, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, dit nummer was ook een nummer wat gewoon opviel van die plaats voor mij dan. En muzikaal gezien zit dat zo lekker in elkaar. En echt een geweldig nummer.
0: Ja, wat spreek je er muzikaal in aan?
1: Nou, die verschillende patronen in het nummer.
0: Ja.
1: En gewoon de bas, de drums. En het zit gewoon muzikaal gewoon heerlijk in elkaar, vind ik.
0: Het was een periode, weet ik dan toevallig, dat Hadi ook nogal geïnteresseerd was in de, zeg maar, in de Indiaanse cultuur. Hè? In de cultuur en de problematiek ook van de Indianen.
1: Ja.
0: En daar gaat dit verhaal eigenlijk ook over.
1: Geronimo,
0: de Indiaan die naar de stad gaat en Geronimo weeps.

0: Geronimo Weeps van de LP The Legends uit 1983. Opgenomen in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. Onder leiding en afgemixt door Tom Barrelagen. En Paul Smink die vertelt erover in de nieuwe tentoonstelling in het Cube in the Blizzards Museum in Grollo, die vanaf 29 april open is. Als jij naar de muziek van Harry Musquet luistert, Henk Erklens, hou je dan meer van zeg maar, de oude blues of ook van de wat nieuwere muziek die hij in die tachtige jaren maakte?
1: De muziek in de jaren tachtig, dat spreekt mij dan wel wat meer aan.
0: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk fantastische nummers gemaakt wat QB heeft gedaan vroeger in de blizzards natuurlijk.
0: Ja, want juist die tachtige jaren met Harry Musquet Band, Musquet Gang en Musquet, dat was een periode van dat... Ja, de echte QB-liefhebbers zeiden van, nou is dat nog wel blues en moeten we dat nog wel?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Kun je dat herinneren?
1: Ja, dat kan ik wel herinneren, ja.
0: Yeah.
1: Ja, ik was meer van de leeftijd van wat strakker en wat moderner en natuurlijk ook een stuk jonger. Dus,
0: Dat is een andere generatie natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, dat is het ook.
0: En die sprak dat wel aan, denk ik.
1: Ja, mij absoluut wel, ja.
0: Een beetje de funk-achtige muziek.
1: Absoluut, ook. Met Gino Jans op de bas, Hannes Lanker op drums.
0: Ja.
1: Ik heb nog een paar lessen drummen, want ik drum zelf ook.
0: Oké.
1: Dus daar heb ik nog les van gehad in Groningen. Nou, en ik zat in Groningen op school, dus ik ging tussen de middags naar Gino Jansen toe. En, ja, dat...
0: Nou, je had dus duidelijk verbinding met die
1: setting. Ja, ik heb wel een
0: setting,
1: andere, ja.
0: Roy Cusiel op
1: toetsen
0: erbij.
1: Fluit, ja. Toetsen.
0: En op fluit inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Hele Klopt. Interessante periode eigenlijk van Harry Musquet.
1: Ja, toen kwam Erwin erbij. Maar ik heb ze nog gezien met Jelle Kleinsma toen.
0: Oh, ja.
1: Of Melle Kleinsma, sorry.
0: Melle, ja. Ja.
1: En met Gelling.
0: Ja, ja.
1: En dat ging toen niet goed en toen kwam Erwin erbij. En,
0: ja, nou, 86 is Erwin erbij gekomen.
1: Ja.
0: Ja. Goh, grappig dat jij dat van een andere generatie, dat jij dat op een andere manier weer hebt gevolgd. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, wij gingen toen een keer naar Deventer, naar Musquet. Dus, want Tieme die ging wel eens Musquet rijden en dan mocht ik dus mee.
0: Mm-hmm.
1: En daar zag ik dus Musquet voor het eerst daar in Deventer.
0: Ja, in die setting waar we het nu over hebben.
1: Ja, dat was met Melle Kleinsma toen, Gino Jansen. Hannes Langkamp,
0: ja.
1: Joke Gelling.
0: Ja.
1: En David Krandeur op het toetsen nog.
0: Ook nog, ja, die Fransman.
1: Ja.
0: Goh,
1: ja.
0: Leuk man.
1: Ja.
0: Ik vind het ook leuk om die periode ook eens wat te belichten. Omdat het gaat vaak over, of over de hele oude QB,
1: ja.
0: Of over de QB na 1995.
1: Ja, vandaar dat ik dus een beetje deze nummers ook heb uitgezocht.
0: Ja.
1: Want het is Goeie. Allemaal QB en met alle respect. Maar ik vind dit ook wel een mooi hoofdstuk uit...
0: Goeie keus.
1: Ja.
0: Hoor ik graag. Cadillac Assembly Line, dat is het volgende stuk. Dat is uit 91, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook nog een bepaalde reden of gewoon?
1: Nou ja, als je het gaat horen, dan hoor je wel van hoe lekker strak en funky dat in elkaar zit.
0: Ja.
1: En met name de bas van Gino Jansen.
0: Dat is...
1: Dat vind ik, daar hou ik wel van.
0: En het slagwerk van Hannes erbij.
1: Ja, super strak.
0: Dus, precies, ja. Cadillac Assembly Line.

0: Gimmons,
1: de Cadillac Assembly Line van Muskee Live uit 1991. Als ik dan naar deze muziek luister, dan denk je van ja, Harry had altijd wat met blazers. Dat vond hij prachtig om blazers erbij te hebben. Hij had op de een of andere manier ook wel iets met die fluitmuziek. Vroeger was het Bas Munnings maar. Nu doet in dit nummer deed Roy Couchel die deed dat. En ja, dit is de elektrische blues waar wij ooit in 1999 in Amerika naartoe zijn geweest. Van Clarksdale naar Chicago en Detroit. En jij bent ook naar Amerika geweest.
2: Ja, dat klopt. Ik ben in 2015 met 5 vrienden ook naar Amerika geweest.
1: En daar naar de blues?
2: Naar de blues, ja. Naar de wortels van de blues. En dat is echt magnifiek.
1: Wat heb je zoal bezocht?
2: Nou, we zijn begonnen in Nashville. Vanuit daar naar Memphis. Nou ja, dat is ook een fantastisch Beale Street, Elvis, Sun Studios. En vanuit daar zijn we naar beneden gegaan langs de Mississippi naar uiteraard Clarksdale.
1: Ja, tuurlijk. Kan niet mis.
2: Ja.
1: Ik wil niet zeggen daar begon het, maar daar is Muddy Waters en in een beetje zuidelijker naar B.B. King en noem ze allemaal maar op. Hè?
2: Ja, inderdaad. Je komt ook aanrijden. Je rijdt dwars door die katoenvelden heen. Je rijdt echt door de wortels van de blues, van de muziek gewoon. Ja. En vanuit daar zijn we doorgereden naar Indianola.
1: Ja,
2: waar B.B. King het museum heeft en waar hij ook ligt begraven. Ja, en dan ga je die geschiedenis daar ook bekijken en horen en zien. En ja, je voelt het echt daar.
1: Ja.
2: En vanuit daar zijn we doorgegaan naar New Orleans.
1: Ja, daar is weer een nieuw soort muziek ontstaan eigenlijk. Hè? Deels geworteld in de blues, maar ook met een hele prominente rol voor de blazers erbij.
2: Ja.
1: Hey, jij bent opgegroeid in een café eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Dat kun je wel zeggen, de Witte Paal.
2: Ja, mijn ouders hebben eerst het café al gehad aan de tunnel. En vanuit daar hebben ze de Witte Paal overgenomen.
1: Mm-hmm. De Witte Paal heeft een hele historie. Ooit begonnen door de broer van Jan Dekker. Dacht ik, hè? Lucky Dekker.
2: Lucky Dekker, ja.
1: Daarna kwam degene die ooit chauffeur was bij Harry Muskee.
2: Klopt. Bertus
1: de Vrome.
2: Ja. Ja.
1: En daarna?
2: Daarna kwam Timmer erop.
1: En Timmer van Veen, ja. En dat was een legendarisch figuur in huis.
2: Ja.
1: Heel veel betekent voor de blues in huis.
2: Absoluut. Voor de hele muziek wel in huis.
1: Precies, ja. Nou, misschien dat je die ook wel een beetje eert in het volgende nummer. The Bar is a Beautiful Place van Ryan Adams. Ik weet niet waarom je het gekozen hebt, maar...
2: Ja, de tekst slaat gewoon helemaal op hem. Gewoon, van, over een persoon waar het eigenlijk niet goed mee gaat. En de rest eromheen ziet dat. En niet willen luisteren.
1: Ja, zo gaat het dan.
2: Ja.
1: Maar het was wel mooi, hè. The Bar is a Beautiful Place.
3: Hang my head down on Hollywood. See the way up and down, it's just stars. And I'm making my way down to Cherokee.

0: Ryan Adams. The Bar is a Beautiful Place, op verzoek van mijn gasten vanmiddag Henk Erkelens van de CD Gold uit 2001. In een bar, in een café als de Witte Bal, daar zit ook de nodige tragiek altijd in. Hè? Dat hoort ook een beetje bij een café, denk ik.
1: Ja, absoluut. En met name, dat is echt een dingetje wat de Witte Bal al bij zich draagt, hoor.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, wat daar allemaal gebeurd is en wat er allemaal... Ja, dat komt ook met name door Harry en zo. Dus die neemt ook wel zijn mensen mee. En ja, en dan de Geert Lohman en Rudy Leukveld. Alles liep daar vroeger. Aadje Doek. En ja, dat was echt zo'n...
0: Het was vaste... het bluescafé van Aarschot,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En het team is overleden. Een jaar of 3, 4 geleden?
1: 4 geleden, ja.
0: 4 geleden.
1: 17 jaar waren die. Ja. 4 jaar geleden.
0: Ja. En dan verandert het toch wat, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker. Dat merk je ook wel... qua programmering, wat hij op en top goed in was. En
0: ja, ja.
1: Ja, dat was gewoon een gave van hem. Dat kunnen wij niet zo doen als hoe hij dat gedaan heeft.
0: Dat was uniek in.
1: Uniek, echt. Dat kon je ook zien met Take Root later, met Johan. En,
0: ja. Dus met andere woorden, jij hebt ook heel veel live muziek gezien in de Witte Bal.
1: Ontzettend veel, ja. Ja. Ontzettend veel.
0: Zijn er bepaalde dingen die jou bijgebleven zijn, waarvan je zegt van goh...
1: Die komen straks nog wel voor.
0: Oh, die komen zo nog op het lijstje. Ja. Oh, oké. Okay. Nou
1: ja, want ik ging ook met Tim en Johan Kleine van Take Root en zo. Ben ik een paar keer in Austin ook geweest, in Texas. Oh. Bij het South by Southwest Festival.
0: Het is jou helemaal met de paplabel ingegoten.
1: Ja.
0: Dat merk ik wel. Je speelt zelf ook, ja?
1: Ja, drums. Ja. Drums, ja. Ja. Ja.
0: Met een mooie foto op de achtergrond, of...
1: Hoe bedoel je, een mooie foto op de achtergrond?
0: Ik dacht dat jij eens een keer een hele mooie grote foto van Harry had gekocht, of niet?
1: Ik heb dat is dezelfde foto die ook aan het museum hangt in Grollo.
0: Precies.
1: Die werd toen tentoongesteld ook tijdens de bluesdagen, geloof ik, in Assen, op het gemeentehuis. Ja, die zag ik. Ik denk, kijk als dat haalbaar is. Dat was dus haalbaar, dus die heb ik gekocht toen. Ja.
0: Hartstikke mooi. Mensen, u luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En op donderdagavond tussen 10 en 11 ook op Radio Drenthe. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes, die verlengd is tot en met 5 juni. En ik zie, de belangstelling vandaag is ook weer groot. Ik zie allerlei bekende mensen. Frans Tubbe zag ik en zijn broer zag ik. En ook jonge mensen trouwens, vind ik ook wel erg leuk. Jouw volgende muziek is... eigenlijk een beetje, ik wil niet zeggen de voortzetting van QB, maar wel, dat heeft er wel mee te maken.
1: Absoluut.
0: King of the World.
1: King of the World, fantastische band is dat geworden de afgelopen 3, 4 jaar. En met name met Erwin. En ja, dat zijn 5 gewoon zulke goede muzikanten. En die hebben gewoon zo'n goede band gevormd. Die klikkers, dat hoor je er ook straalt er vanaf.
0: Muzikant, kwaliteit.
1: Absoluut.
0: Eigen repertoire.
1: Ja.
0: Dus niet op de oude roem voortborduren van QB.
1: Nee, klopt.
0: Ik bedoel, want Erwin heeft al 25 jaar met Harry Musquet samengespeeld, maar... Hij is een nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, en dat is heel goed gelukt, moet ik zeggen, hoor. Waanzinnig.
0: Ja. Ja. Nummer van de laatste cd die live opgenomen is in Paradiso. King of the World, Beating of My Heart.

0: beating like a drum. King of the world. The beat of my heart, zei ik aan het begin. Maar daar gaat het eigenlijk wel over, hè? Over een hartslag die zomaar kan stoppen.
1: En dat is dus inderdaad gebeurd.
0: Henk Erkelens, ja.
1: Ja, mijn zus is in 2014 door een hersenbloeding overleden. Ja. 46-jarige leeftijd.
0: Heel plotseling, ja.
1: Heel plotseling.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam dit nummer voorbij en dat, nou, dat was duidelijk voor mij.
0: Ja, precies, ja. Ja.
1: Die heb ik verbonden, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is wel het mooie. Hè. Dat hoort ook bij muziek en zeker bij de blues waar ja, het gevoel zo'n belangrijke rol in speelt.
1: Ja, klopt. Ja, en vooral met dit nummer ook. En dan het nummer ervoor, The Bar is Beautiful Place voor Tieme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, de periode Muske is voorbij. Harry is in 2011 overleden. Op wat voor manier leeft hij nog in jouw leven voort eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een soort virus is. Het zit in je bloed en dat gaat er gewoon nooit meer uit.
0: Ja, ja.
1: Ja, en ik bedoel, nou met de hele commotie hier, met de tentoonstelling en alles. Dus veel bezoekers ook bij mij op het werk die hier geweest zijn. En
0: dat merk je ook.
1: Ja, dat merk ik zeker, ja. Ja.
0: Oh, grappig is dat, ja.
1: Ja. Ja. Dus ja. Elke dag komt het wel een beetje naar voren weer.
0: Ja, ja. Dus. Nou, dan ook helemaal terecht dat je een keer hier in de uitzending bent. Meer natuurlijk, want de aanleiding was eigenlijk van dat jij een fototentoonstelling hebt gewonnen.
1: Ja, klopt. Ja? Ik zag op Facebook een wedstrijd over leg je bluesgevoel vast met een foto. En
0: ja.
1: Ja, net wat ik al zei, ik was in Amerika geweest en natuurlijk heel veel foto's genomen. Ik denk, laten we eens proberen.
0: Ja, om even de foto te schetsen. Ze hangen bij, in het Warenhuis van de Veen, hangen alle genomineerde foto's, zeg maar. En uiteraard de prijswinnaars. Jouw foto mooi in het midden daarvan. Je zit op een... Is een schommelstoel of niet? Op
1: nee, het is, ik zit op een veranda.
0: Op een soort veranda.
1: Ja.
0: Maar, en je kijkt wat weg. En aan de ene kant is het wat donker, aan de andere kant is het wat lichter. Dat is wel een heel mooi gevoel dat je daar...
1: Ja, die is genomen in Indianola naast het museum van B.B. King.
0: En, oh, oké.
1: Okay. Nou, en Indianola is zo'n klein, gewoon negerstadje, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Ja, en dan ben je het museum door geweest en dan kijk je, dan ga je wat drinken en dan zit je daar en... Nou, dan komt alles even...
0: Dan laat je dat even op je inwerken, wat dat allemaal is natuurlijk. Ja.
1: En wat er dan gebeurd is in het verleden. En...
0: Ja. Ja.
1: Dat was echt wel een momentje, hoor, moet ik zeggen. Ja.
0: Nou, waarschijnlijk niet toevallig trouwens dat de volgende muziek ook van B.B. King is. Daar.
1: Nou, ik bedoel, dat is toch ook zo'n man, hè?
0: Ja, toch. Dus,
1: en als je daar dan bent. En, je gaat het museum door, die geschiedenis met die katoenvelden en het rassende haat wat er dan geweest is.
0: Ja. Ja,
1: dat is wel heftig hoor daar geweest. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Je hoort het allemaal wel via televisie en media, maar als je daar dan komt en je voelt het en je proeft het.
0: Ja.
1: Ja, dan vandaar dat ik dit nummer ook gekozen heb.
0: B.B. King heeft enorm veel invloed gehad. Harry was ook een geweldige fan van hem, vooral als zanger ook. Als gitarist heeft hij natuurlijk veel invloed gehad. Dit is van een LP Deus is Wild, van waar andere mensen ook met hem meezingen. Tracy Chapman, die hoor je op dit nummer. Maar het gaat er om B.B. King, The Thrill is Gone.

0: Thrill Is Gone. B.B. King samen met Tracy Chapman uit 1997. Terug naar de tijd van vandaag. 2016, de tentoonstelling Window of My Eyes hier in het Drents Museum. Die nog doorloopt tot en met 5 juni. 29 april gaat de nieuwe tentoonstelling in het Cuby and the Blizzards Museum in Grollo open. En die gaat over de muziek, over de liedjes van Harry Musquet. Over de live muziek, zeg maar. Die onder andere werd gespeeld in de Witte Paal. Henk Erkelens hier aan tafel is opgegroeid in de Witte Paal, zou ik bijna zeggen. Veel muziek op het podium van de Witte Paal zien staan. Want voordat Keerpunt er was in Spiekeboord, de Amer er was, nou, Van Slachter was, was de Witte Paal er al. Hè?
1: Ja, gebeurde toen al. Ja.
0: Daar begon het eigenlijk, ja.
1: Ja,
0: ja. En de volgende, ik weet niet of dat ermee te maken heeft, Ian Parker.
1: Nou, dat is ook zo'n dingetje van Tieme gewoon. Die haalt dan Ian Parker naar Nederland en die interesseert dan in Assen. En nou, dan sta je gewoon met verbazing te kijken van hoe verzin je het? Hoe kom je hieraan? En
0: ja, heb ik me inderdaad vaak afgevraagd. Ik denk van, hoe haalt hij die mensen toch naar de Witte Paal?
1: Ja, absoluut. Hij kon gewoon iemand gaan volgen.
0: Ja, ja.
1: Als hij in het bandje A zat en de gitarist ging daar weg en die ging met bandje B verder, dan bleef Tieme hem volgen. En
0: oh, op zo'n manier. Ja.
1: Vandaar kreeg je dus van die specials gewoon naartoe. Hij bouwde er ook een soort vriendschap mee op. Hè? Dus het was niet eenmalig, maar het kwam ook altijd wel weer terug.
0: Maar dat is denk ik wel vaker de kwaliteit van dit soort wat kleine podia.
1: Ja.
0: Van de mensen die erbij betrokken zijn, van dat die met de artiesten ook heel close zijn vaak.
1: Ja, als er dan een band op tour was en ze hadden al in de Witte Paal gespeeld en er was dan een data vrij.
0: Ja.
1: Dan gingen ze liever spelen. En dan werd Tieme wel eens gebeld stiekem van...
0: Zo, heb je nog een plekje?
1: We zijn in de buurt.
0: Ja, plek. Ja.
1: En dat is Ian Parker dus ook zo'n jongen van geworden.
0: Nou, laat hem laten horen. Ian Parker, Your Love Is My Home.

0: Ian Parker, Your Love is My Home van de CD Where I Belong uit 2007. Bijna de laatste muziek van Henk Erklens, de gast in deze uitzending. Henk Erklens van de Cafetaria in de Kleine Marktstraat, waar hij al 24 jaar zit. Vlakbij Café de Witteball en eigenlijk ook vlakbij het Drents Museum. Wanneer van het Drents Museum de binnenstad inloopt, dan, of zeker naar de Nieuwe Kolk, dan kom je er langs.
1: Ja, het cultureel hart, hè, noemen ze het.
0: Het cultureel hart, ja. Ja. En daar vlakbij zit Warenhuis van de Veen, waar de fototentoonstelling is. Klopt. En waar jouw winnende foto ook bij aanwezig is. Ja. Henk, we gaan naar de laatste muziek in deze aflevering van Hard is Blues. Volgende week zijn we weer hier in het Drents Museum, zo rond de klok van 2:30 met de opname. Techniek in handen van Ruben Esther van deze uitzending. Samenstelling en productie Albert Haar. Jouw laatste muziek is van die Imperial Crowns.
1: Ja, dat is ook weer zo'n time dingetje om zo maar te zeggen.
0: Nou, mooi.
1: Los Angeles, California.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt een vriend van Jimmy Wood van Time geworden.
0: Ja.
1: Ook via de mail en... Maar ook weer, als ze in Nederland zijn, kwamen ze altijd bij Time op de koffie, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: En ja, en er staat in het najaar misschien nog iets leuks te gebeuren met deze band.
0: Dat ga je nog niet helemaal vertellen, maar er gebeurt een hele hoop in Drenthe dit jaar. In het kader van de blues, omdat Drenthe Bluesjaar 2016 is. Er komt nog een conferentie in het najaar bij Verslag in Borgen. Er komt een nieuw festival hier in Assen.
1: Ja, 8 oktober. Ja.
0: 8 oktober.
1: Nieuw blues.
0: Misschien dat het daar wel wat mee te maken heeft.
1: Ja.
0: Goed, we besluiten deze uitzending met muziek van The Imperial Crowns, Little Death. Met heel veel dank aan jouw aanwezigheid hier, Henk Erklens.
1: Graag gedaan.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Jefferson Starship, dat is een band uit San Francisco met gitarist Paul Kentner en zangeres Grace Slick, en die kwamen uit Jefferson Airplane, en de nieuwe zanger bij de band was Mick Thomas. Het werd meteen een hit in Canada, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. Jefferson Starship, Jane.

Jefferson Starship, Jane. Mr. Mister, dat is een band uit Phoenix, Arizona. En zanger Richard Page is een uitstekende songwriter. Hij schreef nummers voor Michael Jackson, Rick Springfield, Donna Summer, Kenny Rogers en Al Jarreau. En deze compositie van hem werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 4 in Noorwegen, Zwitserland, Engeland, Australië. 8 in Duitsland, 13 in Nieuw-Zeeland en 14 in Zweden. Mr. Mister, Broken Wings.

Mr. Mr. Broken Wings. Clarence Carter, dat is een soulzanger uit Alabama. En Clarence Carter was kind aan huis bij de Fame Studios en Muscle Shoals, waar hij jarenlang alles opnam. En dat had te maken met de roemruchte studiomuzikanten in Muscle Shoals, waar iedere zanger en zangeres graag mee samenwerkte. Clarence Carter, Just One More Day.

Clarence Carter, Just One More Day. Air Supply, dat is een band uit Melbourne in Australië, met de Engelse singer-songwriter Graham Russell en de Australische zanger Russell Hitchcock. Ze hadden grote hits, Lost in Love, All Out of Love, Here I Am, en ook dit werd weer een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 9 in Ierland, 27 in Nieuw-Zeeland, 35 in Australië, 44 in Engeland. Air Supply, Even the Nights Are Better.

Air Supply, Even the Nights Are Better. Tina Britt, dat is een soul- en blueszangeres uit New York, en ze nam dit nummer op voor haar album Blue All The Way. Het werd geen hit, maar ze had heel veel werk in de bluesclubs van New York, waar ze populair was. En ze kon in de zuidelijke staten ook veel optreden, maar dan als soulzangeres. Tina Britt, Hawk For You.

Tina Britt, Hawk for You. Het komt van het album Brothers and Sisters van The Allman Brothers Band. Het is een compositie van gitarist Dickie Betts. En gitarist Les Dudek speelt als tweede gitarist als gast mee. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 7 in Canada en 40 in Australië. The Allman Brothers Band, Ramblin' Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Brad Eldridge is het album van deze week. En Brad Eldridge tekende in 2010 een contract bij Atlantic Records. En zijn eerste twee singles werden meteen hits. Het resultaat was dat hij in 2010 ook al in de Grand Ole Opry in Nashville mocht optreden. En dat is voor iedere Amerikaanse artiest een grote eer. Brad Eldridge, Haven't Met You.

Brett Eldridge, Haven't Met You. Betty Drew uit Chicago reageerde razendsnel nadat ze Otis Redding het nummer van Al Bell en Alan Jones hoorde zingen. Ze nam het dezelfde week nog op en dat bezorgde haar een grote hit in Amerika. In 1992 was het opnieuw een hit in Amerika van de Black Crowes. Betty Drew, Hard to Handle.

Betty Drill, Hard to Handle. The Atlanta Rhythm Section, dat was een southern rockband uit Atlanta met voormalige bandleden van Roy Orbison met zanger Ronnie Hammond. En het werd tevens de studioband in de nieuwe Studio One in Atlanta. In die periode stond de band in het voorprogramma van The Who en de Rolling Stones. Dit was een hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika voor die Atlanta Rhythm Section. Spooky.

The Atlanta Rhythm Section, Spooky. Arthur Conley uit Georgia had een wereldhit met een nummer van Sam Cooke, Sweet Soul Music, maar hij voelde zich niet gelukkig in Amerika als zwarte homoseksueel en via Londen en Amsterdam belandde hij bij zijn partner in Ruurlo en daar overleed hij in 2003 op 57-jarige leeftijd. Arthur Conley, A Year, A Month and A Day.

Arthur Conley, A Year, A Month and A Day. Elvin Bishop uit Oklahoma was jarenlang de gitarist bij de Paul Butterfield Band. Hij nam deze eigen compositie op voor zijn soloalbum Strutting My Stuff. Het nummer wordt gezongen door zijn achtergrondzanger Mickey Thomas en hij werd later de frontman van Jefferson Starship. Het nummer eindigde 3 in Amerika en Nieuw-Zeeland, 8 in Canada, 16 in Australië en 34 in Engeland. Elvin Bishop, Fooled Around and Fell in Love.

Elvin Bishop, Fooled Around and Fell in Love. Soulzanger Donald Haight schreef het nummer samen met Julius Green, dat was de zanger van de band The Mad Lads. En hij nam het op met studiomuzikanten in New York. Irma Thomas nam een cover op voor Chess Records. Donald Haight, Good to Me.

0: Blues in Louisiana, tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Misschien ken je nog wel het nummer Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. Don't Bring Me Down. Nou, drie uitvoeringen straks in drie keer is scheepsgericht. Verder muziek van Charles Wesley Godwin, Bob Stroger, man van 900 tussenaal, Caroline Wonderland en van de nieuwe CD van King of the World. Maar ook nog muziek van Charlie Murray en Tyler en de Train Robbers. Maar we beginnen met Musquet 1991. Going Down.

Maskei op zijn beste, hè? Maskei op zijn beste als hij live is. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij zag er altijd ding op om op te moeten treden. Maar als hij er één keer stun, dan, ja, dan was het de magie van Harry Maskei. U neemt die 191 van de cd Live, Maskei. We gaan naar Big Head Todd and the Monsters. Dat is een band uit Amerika die in de 80e jaren in Europa toerde en zich door eigenlijk ontwikkeld heeft door het eerste album opnemen in Londen. Maar het is wel degelijk een band uit Amerika die ondertussen gewoon doorgegaan is, bijna 30 jaar lang. En door is nou een nieuwe single van u te komen van Big Head Todd and the Monsters, The All True Man.

0: Man.
1: Precies, All True Man, Big Head, Todd and the Monsters. Muziek die duidelijk op de blues geïnspireerd is. Klopt toen wel trouwens, want begin van deze eeuw hebben ze ook een cd uitgebracht, Rocksteady, waar ook nummers op staat van Howling Wolf bijvoorbeeld. Later ook van Robert Johnson, Charlie Musselwhite, nou, Cedric Burnside, neem ze maar op. Best een hele leuke band eigenlijk. Big Head, Todd and the Monsters. We blijven in de sfeer van de bands. De Band of Gringos, dat is een groep die komt uit San Diego. Het zuiden van Californië, tegen Mexico aan. Vandaar die naam waarschijnlijk ook. Gringo, dat is een Mexicaanse benaming voor een cowboy volgens mij. De Band of Gringos, een driemaanse band. I'll play the blues for you.

De band of gringo's van de Beach Area in San Diego, daar speelt ze heel veel. En bent u het zuiden van Californië dus. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, want Tyler and the Train Robbers, dat is ook een band uit Amerika. En dat, ja, die zit wat meer de country kant op. Dat is toch anders dan de vorige, de Band of Gringos. Van hun CD Non-Typical Find, de Tyler and the Train Robbers met Staring Down the North.

Een nummer van de derde cd van Tyrer en de Train Robbers, de cd Non-Typical Find. Een cd die trouwens geproduceerd is door Cody Brown van Reckless Kerry. Dit is een familieband, de Tyler en de Train Robbers. Want Tyler stiet voor Tyler Ketchum. Er zijn twee broers speelt erin en de schoonvader van een van die broers speelt erin. Dus het is echt een family band. We gaan naar Nashville, naar de traditie van de zangeressen. De Dolly Partons, de Bobby Gentry's, Lynn Anderson en Tammy Wynette, dat soort mensen. Een nieuwe in de rij, dat is Charlie Marie, een jonge dame. En dit is de debuut-cd van haar, de debuut-cd Ramble On. En daarvan de Soul Train.

The Soul Train van Charlie Murray van de CD Ramble On. Nou, laten we nog maar wat rondreizen. Het is wel heel erg Nashville trouwens. Maar ook dat hoor je in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Andere koekkries straks, maar we blijven in eerste instantie nog een klein beetje in de Nashville-sfeer. The Shootouts, dat is een leuk bandje die twee cd's gemaakt hebt. Quick Draw, dat was de eerste. Bullseye in vorig jaar uitgekomen. En die heeft nu een single uitgebracht en dat bracht mij een beetje op het spoor van deze drie versies van de nummer Don't Bring Me Down. Het origineel is van de Electric Light Orchestra van Jeff Lynne, maar je hoort eerst de uitvoering van The Shootouts.

Ja, 40 jaar, meer dan 40 jaar na datum giet het nummer van de Electric Light Orchestra, giet dan over de oceaan, giet naar Nashville toe en komt door bij The Shootouts. En die maakt er een single van, met eigenlijk een beetje een mix van, het is duidelijk Nashville, maar er zit ook wat Texas Swing bij en er zit wat Bakersfield Bravado zit erbij. De muziek zeg maar van Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort dingen. Nou, dat was de versie uit 2022, een single van The Shootouts. Het origineel Doffen werd weer terug naar 1979 naar Engeland, Electric Light Orchestra. Een Electric Light Orchestra, dat was eigenlijk een, het overblijfsel van een Engelse band, The Move. Die hadden ooit een grote hit met Flowers in the Rain. En daar speelde Jeff Lynne in en Roy Wood en Bev Bevan. En nog een, maar die ben ik vergeten. Maar die drie, Roy Wood, Bev Bevan en Jeff Lynne, die gingen over in Electric Light Orchestra. Maar Roy Wood die ging er al vrij snel uit. En dit is van de... dit is een cd uit, een album uit 1979. Het album Discovery. En het laatste nummer daarop, dat was nummer 9. En dat was Don't Bring Me Down.

En dan gewoon de deuren dichter. Dat was het bekende geluidje waarmee dit nummer eindigde in 1979 van de Electric Light Orchestra, de band van Javelin. Het origineel van Don't Bring Me Down. Nou, nog een derde versie. Er zijn wel meerdere versies van gemaakt, maar ik kies voor de versie van Blackstone Cherry. Dat is een band uit Amerika. Dit is uit 2020 van de CD The Human Condition. En dan zit je wat meer in de sfeer van, nou, van Aerosmith, zeg maar, van dat soort muziek. Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. En dat was de versie van Black Stone Cherry. Drie versies dus van de muziek uit Engeland, uit Birmingham, van de Electric Light Orchestra, 1979. En dan twee versies die uit Amerika komt. Eigenlijk beide uit Nashville, maar de ene duidelijk de country kant van de Shootouts. En de andere toch wat meer in de hard rock sfeer van Black Stone Cherry. Don't Bring Me Down was dat. Nou, tijd voor wat rustige muziek. We gaan de barring in, de Appalachians in West Virginia, die omgeving zeg maar. Dat is meer de folkmuziek, meer de muziek van de verhalenvertellers, de storytellers. En Charles Wesley Godwin is door een voorbeeld van. Dit is zijn tweede cd, How the Mighty Fall, en daarvan het nummer Lying Low.

Charles Wesley Godwin van de CD How the Mighty Fall, Lying Low. En dan, ja, die Appalachians, dat is een gebied waar in het verleden heel veel Ieren en Italianen naartoe getrokken zijn. En de sfeer van die muziek daar, zo, dat waar in het verleden heel veel Ieren en Italianen naartoe getrokken zijn. En de sfeer van die muziek daar, zo,

Noogie Pryor, Sunnyland Slim, dan neem ze allemaal maar op. In die 90 jaar heeft hij heel veel gedaan en hij is nog steeds bezig. Hij heeft een album gemaakt samen met een band uit Brazilië, de Headcutters. Dat album dat heet That's My Name en hij zingt over Talk to Me Mama.

Talk to Me Mama van Bob Stroker. Of zoals hij zelf zegt, you can call me Bob Stroker, but my real name is The Blues. Man van 90 jaar, nee, cd, That's My Name. Iemand die een stuk jonger is, dat is Carolyn Wonderland. Geboren als Carolyn Bradford in Houston in 1972. Een Texaanse dus, een hele goede gitarist. Die in 2018 innenlijst weer in de band van John Mayall. In de Blues Breakers, zo eigenlijk kunnen zeggen. Daar heeft ze denk ik een jaar of drie bij gespeeld. Want Mayall die is er nou met de stop met de optredens. Op de laatste cd van Mayall, daar speelde ze ook op met. Dit is van haar eigen.

Ja, ze beheerst verschillende stijlen. Dat is duidelijk te merken. Er zit blues in, er zit rock in, er zit zydeco in. Maar het is uitstekende muziek van Carolyn Wonderland van haar laatste cd, Tempting Faith. We hebben toe aan ons laatste nummer in deze aflevering van Hard is Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste nummer dat is van King of the World. En gelukkig mag de man van King of the World die mag ook weer op tournee. Ze zullen in Aam wezen eigenlijk, maar dat ging nog niet duur. Dat wordt 26 juni, dan speelt ze in Aam. Maar als je wilt zien, dan kun je ook naar Drachten toe. In Duna in Drachten, dat treedt ze op 1 april op. En dan speelt ze werk van Diner CD van de CD Royal 10. En dan met bestuurder bij King of the World met Eyes of a Child.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Eddie Floyd kwam evenals Wilson Pickett uit de band The Falcons uit Detroit. En als soloartiest had hij meteen een nummer 1 hit in Amerika met een nummer van gitarist Steve Cropper uit Booker T en the MGs, de studioband van Stax Records. Eddie Floyd, Knock on Wood.

Eddie Floyd, Knock on Wood. J.J. Jackson was een songwriter uit de Bronx in New York. Hij schreef nummers voor Mary Wells, Innes Fox, The Shangri-La's en The Pretty Things. En toen hij eindelijk een keer een eigen compositie zelf opnam, had hij meteen een top 5 hit in Amerika. J.J. Jackson, But It's All Right.

J.J. Jackson, But It's All Right. Freddie Scott uit Rhode Island was de kleinzoon van gospelzangeres Sally Jones. Burt Burns contacteerde hem voor zijn Shout Records en schreef dit nummer voor hem. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Freddie Scott, Are You Lonely For Me?

Freddie Scott, Are You Lonely For Me? Arthur Conley uit Georgia was een protégé van Otis Redding. En Otis Redding schreef samen met Sam Cooke dit nummer voor hem. En dat werd een wereldhit. Maar na de dood van Otis Redding vertrok Arthur Conley naar Londen. Hij was zwart en hij was homoseksueel. En dat was in die jaren geen goede combinatie in Amerika. Via Amsterdam belandde hij bij zijn partner in Ruurlo. En daar woonde hij tot zijn dood. Arthur Conley, Sweet Soul Music.

Arthur Conley, Sweet Soul Music. Marvin Gaye had meerdere duetpartners, Mary Wells, Kim Weston en Tammy Terrell. En deze laatste kwam uit de band van James Brown. En het nummer werd een top 5 hit in Amerika. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't No Mountain High Enough.

Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. John Hammond Sr. maakte als producer Bob Dylan groot en in 1960 ontfermde hij zich over de totaal onbekende Aretha Franklin en zij zou een fenomeen worden. Dit nummer van Otis Redding nam ze op met haar zussen Carolyn en Irma als achtergrondzangeressen. Het nummer eindigde 4 in de Amerikaanse hitparade. Aretha Franklin, Respect.

Aretha Franklin, Respect. The Soul Brothers Six, dat was een band uit West Virginia met zanger John Ellison. En deze John Ellison schreef dit nummer. Het eindigde 91 in de Amerikaanse hitparade. Maar de componist werd desondanks rijk aan dit nummer, want het werd gecoverd door Grand Funk Railroad, The Osmonds, Conway Twitty, The Inmates, Andrew Strong, Buddy Guy, Huey Lewis, Little Milton, Steve Marriott en Rod Stewart. The Soul Brothers Six. Some Kind of Wonderful.

The Soul Brothers 6, Some Kind of Wonderful. James Brown overleefde alle trends in de muziek, want hij bleef gewoon zijn eigen muziek maken met een strakke, goed ingespeelde band. Deze eigen compositie was zijn vijfde nummer 1 hit in Amerika. James Brown, Cold Sweat.

James Brown, Cold Sweat. Laura Lee uit Chicago werd door Frank Sinatra ontdekt tijdens een optreden van haar in een nachtclub in Las Vegas. En ze nam dit nummer op in de Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama. Het eindigde 13 in de Amerikaanse hitparade. Laura Lee, Dirty Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Irish Connection van Brian McFadden is het album van deze week. En de Ierse zanger Brian McFadden is vooral populair in Australië, waar hij jurylid is van de tv-shows Australian Idol en Australia Got Talent. En hij presenteerde in zijn homeland Ierland de Summer Breakfast Show op de radio. Brian McFadden, No Frontiers.

Brian McFadden, No Frontiers. Sam Moore en Dave Prato waren twee nachtclubzangers uit Miami, maar ze kregen als duo de bijnaam Double Dynamite. En de songwriters Isaac Hayes en David Porter leverden continu hits af. Dit nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade voor Sam en Dave. Soul Man.

Sam en Dave, Soul Man. Burt Burns was de ontdekker van Van Morrison. Hij haalde hem naar New York en had speciaal voor hem een nummer geschreven, maar Van Morrison weigerde het op te nemen. Hij wilde louter eigen materiaal opnemen. En toen kreeg de zus van Aretha Franklin het nummer en vervolgens werd het de nummer 1 hit in Amerika. Irma Franklin, Peace of My Heart.

Irma Franklin, Peace of My Heart. The Intruders, dat was een band uit Philadelphia. En songwriter en producer Kenny Gamble contracteerde de band voor Gamble Records. En hij schreef dit nummer voor de band. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Zanger Little Sonny pleegde in 1995 zelfmoord na de dood van zijn vrouw en zijn moeder. The Intruders, Cowboys to Girls.

The Intruders, Cowboys to Girls. Peggy Stoutmeyer uit Alabama zal ongetwijfeld Nederlandse roots gehad hebben en ze noemde zich Peggy Scott. En ze vormde een duo met Joe Benson uit Alabama en hij noemde zich JoJo Benson. Hun solo-carrières kwamen nooit van de grond. Als duo waren ze wel succesvol. Dit nummer eindigde 8 in de Amerikaanse hitparade voor Peggy Scott en JoJo Benson. Lovers Holiday.

Clarence Carter, Slip Away. Sylvester Stewart noemde zich Sly Stone en hij was de producer van Bobby Freeman en de Bo Brummels. In 1966 begon hij een eigen band met zijn broer Freddy als gitarist en zijn zus Rose achter de piano. En dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor Sly and the Family Stone, Everyday People.

Sly in the Family Stone, Everyday People. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Joe Simon uit Louisiana vertrok naar Californië, want daar werd hij de zanger van de gospelband The Golden Tones. Dit solonummer nam hij overigens op in Nashville, maar in 1987 had hij, ondanks al zijn successen, genoeg van de muziekindustrie en hij werd predikant in Chicago. Dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Joe Simon, The Shocking Kind. MUZIEK

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij de ene laatste aflevering van The Way Up North. Onze reis in 20 etappes van de Mississippi Delta naar uiteindelijk New York. En vandaag doet wij de stad Detroit aan. Ja, daar heb je een bepaalde verwachting bij zo'n stad, hè?
3: Ja, je weet dat het Motor City is. Dat is de stad van de automobielindustrie. En je hebt daar natuurlijk twee van die hele grote merken zitten. Dat zijn General Motors. En aan de andere kant waar wij zaten, hoe heet dat nog weer? Dearborn of zo.
2: Dearborn, ja.
3: Ja, Dearborn. Ja. Daar zit Ford. En daar heb je ook het Henry Ford Museum. En dat is een heel eigenlijk een beetje een gedeelte van de stad aan zich. Een heel grote, ja, een hele grote wijk is daar.
2: De invloed van Ford is evident, maar daarnaast heb je ook een hele grote binnenstad. Wordt de welvaart niet zo erg toeslagen? Is dat
3: nee, het lijkt me meer dat het enigszins in verval raakt. Dus ja. Je ziet er heel veel zogenaamde huizen staan die leeg zijn. Afbraakpan, abandoned, verlaten gebouwen, fabrieken. En het deed mij een beetje spookachtig aan, dat Detroit. En ook enigszins gewelddadig. En naar ik later hoorde, is een stad op het ogenblik nummer 1 in Amerika, wat het aantal geweldmisdrijven.
2: En het ligt vlak bij Canada ook nog.
3: Ligt vlak bij Canada.
2: Dat realiseerden we ons eigenlijk niet eens, maar je hoeft maar de rivier over te gaan. De
3: Hudson, dan ben je in Canada.
2: Ja. Ja. We streken neer. Je zit aan, ik wil niet zeggen aan de kant van de rivier, maar wel aan de kant van het centrum van Detroit, waar als de rivier ligt.
4: We zitten hier vlak aan de rivier, ja. We zitten in een gebouw wat al sinds 1800 hier stiet. Een gebouw waar vroeger de schippers kwamen, een soort van waterhole. Daar zeiden ze een gebouw waar je even kon pissen. Dus een soort van bar waar mensen even snel wat dronken en wat pissen. En dat is nu een van de bluesclub in Detroit, want daar bevinden we ons in Motor City. Het is een prachtige mooie oude bar met aan de ene kant een eetgelegenheid en aan de andere kant een zaaltje waar bluesband speelt. Ja, dit is in de 30 jaren tijdens de Prohibition was dit een soort van illegaal drankhol. Een zogenaamde blind pig of speakeasy. En daar kwamen ook van allerlei mensen, ook grotendeels mensen van de scheepvaart. En sinds 25 jaar is dit hier zo als het nu staat. En het is... Het gebouw heet nu de Soup Kitchen en het is Home of the Blues in Chicago. Gisteren waren we hier ook en een van de serveersters die vertelde ons dat het over 4 maanden waarschijnlijk wordt afgebroken. In favor van een casino wat hier aan de rand van de rivier gebouwd wordt. En de man die de eigenaar is van deze club, shame on him, die verkoopt deze prachtige zaak. Het ding die wordt per opbord verkocht, dus mensen in Drenthe, als je snel bent en je hoort deze uitzending misschien nog, dan moet je er gauw heen gaan, dan kun je nog wat dingen kopen van deze fantastisch mooie tent. Helemaal met scheepshout betimmerd, heel aardig personeel, je kunt er heel goed eten. Ik zou zeggen, het is toch weer jammer dat het grote geld die het hier weer wint van de cultuur. Een van de laatste grote bluesclubs in Detroit. De Soup Kitchen. Jammer dat dat weggaat. Dat mag eigenlijk niet. Maar ja, wij kunnen daar niet veel aan doen. Wij gaan straks weer terug.
2: Het zit wel in een beetje desolate omgeving, hè?
4: Ja, het is een omgeving van afbraak. En een omgeving van lege plekken. Een omgeving van, van een beetje een zwarte omgeving. Maar van buiten ziet het er ook niet al te mooi uit. Maar van binnen is het echt een fantastisch mooie tent. Dus het is echt heel jammer dat zoiets weer moet verdwijnen.
2: Hoe is Detroit nou overgekomen? Hij, zeg maar, de tocht van het hotel hier naartoe zo in herinnering haalt.
4: Nou, het eerste gedeelte is helemaal goed verzorgd. Het tweede gedeelte, langzamerhand naar de stad toe. Dat is dan verlaten industrieperceel, verlaten ingegooide ruiten. Een beetje lijkt wel Sarajevo af en toe. Van een tijdje terug. En in het midden van de stad heb je dan weer al die skyscrapers. En grote gebouwen van General Motors. En verder, ik vind het niet zo'n mooie stad als Chicago. Het is ook lang zo groot niet, maar de mensen hier zijn heel behulpzaam.
2: Hoe komt de mensen verder op over hier zo?
4: Hier, ik bedoel, men helpt ons. In het verkeer zijn ze een beetje wat meer agressief, misschien wat meer Nederland. Maar dat geldt niet voor heel Amerika. Tot nu toe moet ik zeggen dat wij toch wel veel hulp gehad hebben. En dat de mensen heel vriendelijk waren en netjes. En ook de zwarte mensen hebben ons geen strobreed in de weg gelegd. Dus wat dat betreft zijn de verhalen misschien ook wel een beetje overdreven.
2: Ja, er wordt toch gezegd dat Detroit op zich een tamelijk criminele stad is, maar...
4: Maar dat kan ik niet beamen, want wij hebben hier geen probleem gehad. Dus het valt allemaal nog wel een beetje mee misschien.
2: Als je ze zelf maar niet maakt, dan...
4: Dan krijg je ze ook niet, denk ik. Je moet de kat ook niet respect binnen, denk ik.
2: We kregen nog wel even zo'n dikke politiemolder achter ons aan. Maar...
4: Ja, maar dat was een nieuwsgierige man en die wou even weten wie wij waren en wat we aan het doen waren. Hij had nog nooit de camera achter in nodig zien. Maar toen hij wist wie we waren, mochten we ook direct doorrijden. Dus dat was geen probleem.
2: Het eten is hier goed?
4: Het eten is uitstekend. Uitstekend en hot.
5: Well, I'm going to Detroit. Malcolm's I'm on my way. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's I'm on my way.

0: I'm Going to Detroit van John Rancher. Hij speelt samen op dit nummer met John Lee Grandison en Carl Martin, de Chicago String Band. Dit gaat over, uiteraard over Detroit. Later is hij naar Chicago toe. Gewoon een van zijn bekende nummers is ook de Railroad Blues. Ja, die Soup Kitchen, prachtige clubtour aan de boorden van de Hudson. Hij is er nog wel. Ik heb hem op internet gekeken. Vandaag aan de dag dan kun je dat soort dingen ook heel actueel bekijken.
1: Ja, dat zal toch eigenlijk binnen 4 maanden zo gebeurd
0: zijn. Het is nog niet ver. Dus er wordt nog steeds concerten gegeven. Dus het is nog leus. Als je er nog naartoe wilt, dan kan dat allemaal nog. Dan kun je naar Detroit toe gaan. Trouwens, hij door een boek bij wilt hebben, dan moet je de Rock'n'Roll Traveler USA die moet er maar eens bij pakken. Dat is een uitgave in de serie van Fodors. Dat is een bekende serie met reisboeken in Amerika. En die heeft dus een boek gemaakt voor de liefhebbers van rock'n'roll en blues en folk en country, nu maar op. Er staat alle plaatsen in beschreven en er stuurt ook in wat voor bijzonders door is. En daar stuurt onder andere de Soup Kitchen ook in. Detroit, we bent er nog steeds in die grote stad met die merkwaardige die vief wat minder verding die kubus nog zo waren dat hè? Die hoge flatgebouwen die door stonden zo kenmerkend bent voor Detroit, voor die stad.
1: Ja, dus
0: hele zwarte stad trouwens.
1: Ja, vreselijk veel Afro-Amerikaan daar. Maar ik vond het toch een beetje desolaat uitzien. En vooral aan die kant waar General Motors zat. En aan de andere kant waar Ford zat, dan Rudy van Dijk die zei wel, on a clear day you can see General Motors. Nou ja, er hing ook altijd een beetje een soort van damp in die stad.
2: Ik ben hier nog steeds in Detroit. En Detroit, dat wordt natuurlijk ook Motor City genoemd. Of Motor Town. En we staan hier voor twee gebouwtjes, waarvan de ene een souvenirshop is en de andere een museum. Het museum dat is gewijd aan het bekende zwarte label van rhythm en blues muziek. Zo eind jaren 60, 70 en ook nog in de 80. Het bekende label van Berry Gordy en zijn vrouw Bertha. Het Motown label. Nou, we staan hier. We lopen even naar een soort van plaquette toe. Of een historical site is het eigenlijk. Ook het staat geregistreerd als een historical site. En de gemeente die heeft hier dat waarschijnlijk neergezet. Er staat op dat de Motown sound was created on this site from 1959 tot 2 december. En de company was started with 800 gulden lening van de Saving Club of the Bertha and Berry Gordy Senior Familie. Origineel werd het Tamla Records genoemd, weet je wel, Tamla Moten, hij vroeger. En de eerste release was Money That's What I Want in augustus 1959. De founder die heeft de naam gekozen die reflecteert de Motor City en is het dus Motown geworden. Hè? Motown Records, april 14, 1960. En hetzelfde jaar toen hebben ze hun eerste gouden plaat uit, Shop Around. En in 1968 is het van een familiebusiness, eigenlijk een internationale Enterprise geworden.
0: Toen ben ze verhuisd.
2: Ja, ben ze verhuisd naar 2457 Woodward. Nou,
0: Hitchfield, USA. Ja, muziek was hier trouwens niet zoveel met de hart hebben, hè?
2: Nee, ik zat gewoon meer in de blueswereld. Dit was de andere kant een beetje van die groepen. Altijd vier zanggroepen of een triootje, de Supremes had je, de Four Tops. Ook wel Marvin Gaye, Jackie, hoe heet die nog weer?
0: Gladys Knight, hij hier ook, dacht ik.
2: Gladys Knight en de Pips en al dat soort mensen en zo. Jackie Wilson, die bedoelde ik. Daar had ik nog wel wat met Jackie Wilson. Stevie Wonder, ook wel. Daar had ik ook wel wat mee. Daar heb ik nog steeds wel wat mee, ja. Nou, dat is hier allemaal ontstaan en er is een museum bij. En ik wilde eens even kijken of je erin kunt en of daar ook nog wat gefilmd mag worden. Wat ik...
0: het is wel zwarte muziek op zich.
2: Ja, het is ja, staat er ook. Het is,
0: Is het wat meer gospel invloed of niet?
2: Nou, dat weet ik niet. Het is toch een bepaalde sound die ze hadden. Sterk op ritmische baspatronen geleund en een beetje, toch een soort van, ja, moderne soort muziek. Grote stadmuziek met ook met blazers invloeden en strijkers. Het waren allemaal veel grotere producties ook en zo. Mm. Dus, en Fussenwijs stond vooral bekend om een goede ritmetandems en zo. Met hele mooie basslines erin en zo. Dat was echt de Motown sound. Hè? De dubbele timing van de bass en zo. Niet helemaal in vier gespeeld, maar in snelle viers en zo. En dat was eigenlijk. Al met al wat dynamischer en wat meer polyrythmisch gewoon. Daar gaat het hier gewoon.
0: Veel hits ben hier vandaan komen.
2: Ja, de Four Tops alleen al, Just Walk Away, René.
0: Reach Out, I'll Be There.
2: Oh God, ja, If I Were a Carpenter. De Supremes natuurlijk met al hun hits.
0: Baby Love. Ja, en, nou ja, neem ze maar op.
2: Dat komt hier allemaal vandaan. Ja. Het is allemaal, had het dezelfde sound en vaak dezelfde studiomuzici die hier werken.
0: Vandaar ook Hitsville USA, denk ik.
2: Ja, dat is een de Motown sound. Ja. En dat is Studio A. Dat is de oude studio dus, denk ik. En er is een museum bij. En...
0: Ja. Laat me eens kijken. Laat die camera eens oplopen. We moeten hier naartoe voor de entree volgens mij. No videotaping allowed inside the museum.
3: And photos may be taken on the lower level only.
0: With a conventional camera.
3: Yeah.
0: No videotaping allowed in... The museum.
3: Thank you for not eating or drinking.
0: No drinking, yeah. Please do not touch the objects.
3: Mag niet getekend worden.
0: Willem, ik denk dat het vroeg opholt hier zo. Hè? Ja. Het is niet anders.
3: Einde reis.
0: Einde reis.
2: 2644.
0: Ja, in welke straat zitten we hier?
3: We zitten hier, weet ik niet precies. Ja. Nou, we zitten hier naast een begrafenis ook nog. Die meneer die vroeg of wij voor het museum of voor de begrafenis kwamen. Gelukkig was het dat eerste. Another $6.
0: Oh ja.
2: 12 gulden, dat is weer 36 piek om hier in te komen.
0: Vooruit maar weer. Doe maar.
3: Hoef ik ook niet mee.
0: Oh.
3: Dat scheelde weer $12.
0: Waar niet met? Jawel. Zes. Zes.
3: Nou, ik probeer het toch
4: even, jongens. Mm-hmm. Honey, I love you. I love money, you know? Your love give me such a thrill, but it don't take care of my bills.

0: Honey, oh yes, that's what I want.
1: Deze compositie was een van de eerste nummers die opgenomen is op het Temla Motown label. Ongetwijfeld door iemand anders, want dit was de uitvoering van John Lee Hooker. U denkt 172 onder de titel I Need Some Money, maar het is wel degelijk het Old Money.
2: Ja, precies. Ja, het is,
1: Ik geef er wel zijn één credits aan dat hij zo geschreven heeft, maar dat liet me niet in molle terecht.
2: Nee. Het is toch echt precies hetzelfde wat de Beatles deden. Dus,
1: ja. Hooker was een... geboren uiteraard in Clarksdale, een Delta-man. Maar in die noord Detroit toe gewoon is.
2: Ja, heel verbazingwekkend. Want de meeste lui ging dan toch naar Chicago of St. Louis. Maar hij is dus nog verder doorgaan naar Detroit.
1: Ja.
2: Daar heeft hij ook jaren woont. En van daaruit is hij ook bekend worden. Hij zit ook op het VJ-label. En dat was ook een label wat eigenlijk dat was een soort van concurrent van Chess. Mm-hmm. En, daar heb hij heel veel voor opgenomen. Hoewel Hooker dus een hele slimme man was. Die heeft wel voor ik weet niet hoeveel labels heeft hij opgenomen.
1: En onder allerlei namen, of niet?
2: Ja, en onder allerlei namen. Dan zat hij nog onder contract bij een ander, maar ging onder een andere naam. John Lee Booker of zo. Of, ja. Ook wel obvious trouwens, maar... dan kreeg hij waarschijnlijk handgeld. En hij is een van de weinige mensen geweest... Voor zover ik weet, in de blueswereld die toch redelijk geld heeft verdiend. En zeker de laatste decennia is hij dat. Het is eigenlijk al begonnen met mensen als de Animals en zo, die nummers van hem speelden en zo.
1: Boom, boom.
2: Ja, ik bedoel, de man heeft aan rechten natuurlijk, als hij dat tenminste goed gedaan heeft, heb je kapitaal verdiend.
1: Wat is nou kenmerkende van zijn muziek?
2: De boogeyman, hè? Weet je, dus wat je zo net hoorde, een beetje onder backbeat, die gitaar. En het aparte, als hij blues speelt, hij speelt op een hele archaïsche manier blues. Het is geen AAB, zou ik maar zeggen. Zo dat schema van die regel en die rijmregel en dan vier maten en dan veranderen van akkoord. Maar Hooker, dat... Die blijft op één en die suggereert gewoon dat hij overgaat, maar dat doet hij dus niet. En als hij het doet, doet hij het op vijf of zoiets. Dit is even voor de mensen die er misschien muzikaal... Maar goed, ik vind het wel, die manier van doen vind ik wel leuk. Want als hij met anderen speelt, blijft hij ook zo speelt. En die mensen, die weten dan nooit wanneer hij overgaat, dat andere koor. Dus die hobbelen er dan maar achteraan en dan hoor je plotseling naar de halve maat of zo... Kom er niet ineens met. Dat vind ik wel grappig.
1: Is het wel heel authentiek dus?
2: Ja. Ja. Het is ook een... Vooral zijn eerdere werk is vaak een... eigenlijk toch een... een vertelling van mond... van een orale vertelling, zou ik maar zeggen. Van, mm-hmm. Waar je vroeger ook in andere culturen heel sterk had. Dat heeft hij ook heel veel gedaan. En wat dat betreft vind ik hem nog steeds fantastisch. En de man natuurlijk een prachtige stem. Alleen zijn beste periode ligt ongeveer, voor mijn gevoel, in de eind 50, begin 60 jaren. Toen was hij echt op zijn top en zo.
1: Toen hij in de 50 was?
2: Ja. Vond ik hem eigenlijk heel goed, ja.
1: Ja.
2: Nu is hij dus, wordt hij overal mee toesleept. Bonnie Raitt en zo erbij. En,
1: hij teert een beetje op het succes natuurlijk.
2: Santana. En,
1: ja.
2: Maar ja, dat heeft hem ook weer een lift gegeven. En, ik gun het die man wel. Ik bedoel, het is... zo'n arme man uit de Delta die dat voor me kan krijgen, vind ik helemaal te gek.
1: En is in stijl wel trouwbleem.
2: Ja, ik bedoel, zelfs nog een stukje filmopname van een filmtrack met Miles Davis. En Miles Davis is dan toch een hele beroemde trompetist, maar die volgt hem dan, weet je wel. Die kan er niet om toe.
1: Ja. Wij waren al een hele tijd op reizen toen wij in Detroit waren. En wat dan ook wel eens een keer wil gebeuren. Dat was door bij dat museum van Berry Gordy, van Temla Motown. We mogen er uiteindelijk niet naar binnen met onze apparatuur, nog met radio, nog met televisie. We zijn er wel rondgegaan, we hebben wel rondgekeken. En dan kon je buiten, dan kan er ook. Ja, dan kan het wel eens wat anders lopen maar als hij denkt dat het loopt.
2: Hier zie je, dit is voor het eerste museum waar je zwarte mensen, veel zwarte mensen ziet. In tegenstelling tot het Chess Museum, wat over de blues gaat en waar je, toch veel meer witte mensen ziet. Nou, in het Henry Ford Museum, daar zag je alleen maar witte mensen en geen zwarte mensen. En hier, in het Motown Museum, daar zie je alleen maar zwarte mensen.
1: Oh, alleen is wat overdreven, maar...
3: Ja. Ja? Maar, ja, god, wat is dat nou? Waarom zeg je dat nou?
1: Nou, omdat het niet alleen is. Ik bedoel, ja, er zaten nog blanke mensen bij.
3: Als je dat nou duidelijk wilt maken, dan moet je het zo zeggen.
1: Ik weet je wilde
3: dat...
1: graag zwart-wit hebben.
3: Ja. Ik bedoel, ik wil het verhaal vertellen en dan kom je er weer tussen met... Ja. Dus, nou ja, anders vertel het zelf maar. Ja.
1: Mag ik iets nuanceren of mag ik het niet?
3: Doe het zelf dan.
1: Nee, waarom?
3: Ik doe het nu niet meer.
1: Nou, dat doe je niet meer.

0: No Pity in the Naked City van Jackie Wilson. Dat was een van de artiesten die uitgebracht is op het Tamla Motown label. En om helemaal gerust te stellen, dat we toen met z'n tweeën eempjes wat in het hoor hadden. Ach. Ja, daar hebben we vlot de Noorwegen aan het over.
1: Nee, maar dat doet er ook bij. En
0: ja,
1: dat moet gewoon kunnen.
0: Dat is een soort spanning die er ook gewoon in zit. Hij zo 4 weken met z'n reden optrekt, dan gebeurt dat. Dat is niet anders. Dat is menselijk. Dit was een van de betere van Motown, hè, wat jij vindt.
1: Ja, ook vroeg overleden.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik vond hartstikke leuk, Jackie Wilson. En er zat een heleboel van die artiesten in die toch wel redelijk... Ja. Fout gaan bent. Marvin Gaye, de Trouble Man. Ook zijn vader is nog doodgeschoten en zo. Ja. En ook zwaar aan de doop. In België op een gegeven moment ook een tijdje woont en zo. Heel vreemde verhaal allemaal. Ja, het waren natuurlijk ook jongens van de straat die ineens beroemd werden. Eigenlijk jongens uit de hart van de straat waar geen pity was.
0: Ja, ja, ja, ja. Geen middenleden meer hoor. Het was een hard leven wat dat betreft.
1: Ja.
0: We hebben het alleen maar over de Soup Kitchen gehad. Over die mooie bluesclub... door aan de boorden van de Hudson, de grens met Canada. Daar waren we op zaterdagavond in de Soup Kitchen Saloon. Daar speelde toen de Bobby Murray Band. En we waren in de gelegenheid om door een stuk op te nemen van die Bobby Murray Band. Dat is trouwens de gitarist, Dorfman.
1: Ja, een hele aardige jongen was daar. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld in St. Louis, waar mensen waar dan ook zo'n band zat, waar je, dat is het grootste probleem, dat je niet, mocht je hier gewoon rustig opnemen en filmen. Dus er was nogal een groot verschil tussen. Nou,
0: leuke zanger erbij.
1: Ja, ze... Echt zo'n jongen die dus dat voor zijn plezier erbij deed of zo. Familie erbij en zo gaat het er al. Hè? En Bobby Murray is een hele aardig. Een beetje een Indische jongen lijkt het wel.
0: Ja, goede gitarist.
1: Ja, hij was ook wel eens in de blues estafette west. En luisterde maar naar.
0: Hoochie Coochie Man.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band met de Boomtown Blues. En die Soup Kitchen die moest ook al bijna wijken voor het Boomtown idee. Dat de zaak uitgebreid moest worden door zo. En dat het geld overheerst en dat een mooie club dat die weg zal gaan.
1: Ja, en het gesprekje met Bobby Murray bevestigde dat nog eens een keer.
0: Ja, dat Bob Seger is een van de, ja, van de jongeren, van de neeren artiesten uit Detroit. Die hadden vroeger ook nog de MC5.
1: Ja.
0: En Mitch Ryder en de Detroit Wheels, ja. De muziek uit Detroit, dat stond vandaag centraal in deze aflevering van The Way Up North. Bij de bluesmuziek doorheurt uiteraard ook het reizen bij. En als je het boek van Muddy Waters, The Motion Man, doorleest, dan komt dat reizen nog geregeld tegen. Je hebt deze keer gehad over het ongeluk wat hij had heeft toen als hij onderweg was, dacht ik, vanuit Virginia naar Chicago en dat hij een ernstig ongeluk had heeft. Maar hij dan achterin de discografie deur neemt, dan kun je heel mooi zien dat hij begon 60 jaar dat hij de oversteek ging.
1: Ja, yeah, abroad, zoals ze in Amerika dan zegt. Dan gaat ze de over ver.
0: De plas over.
1: Ja, over ver, ja.
0: En dat was met het American Folk Blues Festival.
1: Ja, daar heb ik hem ook nog gezien in Den Haag. In het, wat toen het kocht, ja, wat heet, hoe heet het, congrescentrum?
0: Congrescentrum.
1: Ja. In die tijd bent een aantal concerten west in Europa. Onder leiding van Lipman en Rau, dat is een Duitse agentschap. En die hebt een paar keer dat American Folk Blues Festival georganiseerd. Een beetje een reizend gebeuren. Eigenlijk wat nou in Vredenburg in één keer gebeurt. Hmm. Dat was toen een soort van reizend gebeuren. Zo. Een aantal artiesten die dan onder die naam door Europa trok.
0: Dat zie je in de discografie ook perfect terug. Wanneer was dat? 4 oktober 1963. Dan is hij met het American. Zie je in de discografie ook perfect terug. Wanneer was dat? 4 oktober 1963. Dan is

0: De long distance call uit 1973 van de LP Mud in Your Ear. Volgens mij een productie van Johnny Winter was dat.
1: Ja, dat is...
0: Vooral in de 70 jaren heeft Muddy veel reisd naar Europa. Ik denk dat Europa hem ook zeer welgezind was in die periode.
1: Sowieso. Hè. Blues is toch in Europa...
0: Yeah.
1: Hebben het altijd goed gedaan. En voor toch wel een heel ander publiek ook als in de States. Gewoon.
0: Hmm.
1: Toch vaak een festivalpubliek, yeah, of een, yeah, in een theaterpubliek vaak en zo.
0: Ja, in het boek zie ik ook vaak, ja, dat hij treedt geregeld op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland.
1: Ja, ja.
0: En hij heeft tot bijna aan het lijst aan toe, 83 is hij overleden, maar met name 77, 78 hebben nog heel veel reisd, opnames gemaakt in Warschau. In Polen in 1976, in Dortmund in Duitsland. En ook in 1976 weer in Montreux. In 1976 en Gozemadur. Zijn laatste optreden, zijn buitenlandse optreden, waar als een opname gemaakt is. Dat was ook dat was in Zwitserland, dat was in Montreux op dat Jazz Festival.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, eigenlijk een beetje ter besluit van het reizen. 1983 is Muddy Waters overleden. Een nummer wat heel bekend geworden is door 10 Years Afters, dacht ik, ja?
1: Ja.
0: Feel Like Going Home.
1: Ja. Is ook trouwens nog een boek, dat zo heet, van Peter Gurelnik.
0: Ook nog een keer.
1: Die ook nog een ander prachtig boek heeft geschreven. Dat heet Lost Highways, Deep Parts and Arrivals of American Musicians. Maar hier is Feel Like Going Home.

0: But it seemed like hours and hours seemed like days. Well now, seemed like my baby child, well child, would stop alone our way.
1: Wanneer was dat? Dit is al heel lang alleen. Ik denk begin 50 jaar van Muddy Waters, hè?
2: Ja,
1: Feel Like Going Home. De rudimentaire Muddy Waters is dit nou.
2: Dit is de Muddy the folk singer.
1: Ja. Yeah. En hij, zijn hele ontwikkeling die stiet prachtig beschreven in het boek, waar we elke week een klein partje uit behandeld. Vandaag was dat het reizen van The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Het wordt tijd voor de laatste etappe in onze serie van Clarksdale van de Delta naar New York. Want volgende week dan bent wij in de Big Apple, in het centrum zelfs daarvan in Manhattan.
2: Ja, vlak om de hoek bij Broadway zaten wij. Milford Plaza, Ramadan Inn. Een vreselijk groot hotel waar ik ergens op kamer 300 en nog wat. En plotseling een gebrom hoorde en uit het raam keek. Ik denk, wat is dit toch? Is het de verwarring? Maar nee, het was de stad.
1: Het geluid van de stad, de adrenaline in New York, volgende week in Harry's Blues. En de ontdekking ook dat blues in New York toch minder is en dat het meer jazz is. Maar door over de volgende week meer. Deze aflevering van Harry's Blues, de Way Up North, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Wat ons betreft tot volgende week, de laatste aflevering van The Way Up North.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Harry Musquet was een liefhebber van John Lee Hooker. Hij nam zelfs een album op met louter nummers van de blueslegende. Maar deze John Lee Hooker-compositie komt van het album Desolation. QB and the Blizzards, Hobo Blues.

Cuby and the Blizzards, Hobo Blues. Lloyd Jones, dat is een blueszanger uit Portland in Oregon. Het is de zoon van de bekende trompetist Paul Jones en hij vormde jarenlang een duo met mondharmonica-speler Curtis Salgado en hij is heel populair in het noordwesten van Amerika. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Trouble Monkey, Lloyd Jones. Can't Get You Off of My Mind.

Lloyd Jones, Can't Get You Off of My Mind. Het nummer is geschreven door countryzangeres Carlene Carter. En Mighty Sam McLean maakte er blues van. En dat was op een bepaald moment een hype in Amerika. En daar noemde men country ook wel de blanke blues. Het komt van het album Give It Up to Love. Mighty Sam McLean. Too Proud.

Mighty Sam McLean, Too Proud. Robert Lucas, dat was een bluesgitarist uit Long Beach, Californië. Hij speelde jaren in Canned Heat en was ook de gitarist bij Big Joe Turner, Lowell Fulson, Eddie Cleanhead, Vincent en Percy Mayfield. Het komt van zijn album Luke and the Locomotives. Robert Lucas, Feel Like Going Home.

Robert Lucas, Feel Like Going Home. Joe Beard uit Mississippi begon als gitarist bij B.B. King. Hij speelde later bij Jimmy Reed. En toen begon hij zijn eigen band, de Soul Brothers Six. En met die band stond hij in het voorprogramma van Bobby Bland en Albert King. Dit nummer nam hij op met Ronnie Earl en de Broadcasters. Joe Beard, Feet Out in the Hallway.

Joe Beard, Feeds Out in the Hallway. Harry Muskever is altijd van plan om een nummer van Mickey Newbury op te nemen, maar dat is er nooit van gekomen. Hij is hem wel altijd blijven volgen. Dit nummer werd wel gecoverd door Waylon Jennings, Scott Walker en Gretchen Peters. Mickey Newbury, Frisco Depot.

Mickey Newbury, Frisco Depot. Guitar Shorty, dat is een bluesgitarist uit Texas. Hij begon in de Walter Johnson Band. Later was hij gitarist bij Ray Charles. Hij verhuisde naar New Orleans en daar werd hij het huisorkest van de Do Drop In. En hij leidde de begeleidingsband van T-Bone Walker, Big Joe Turner en Little Richard. Guitar Shorty, We the People.

Guitar Shorty, We the People. Norman Blake uit Tennessee was jarenlang de gitarist van Johnny Cash en daarna bij Kris Kristofferson. Hij was ook nog de studiogitarist van Robert Plant en de Nitty Gritty Dirt Band. Hij maakte al 44 soloalbums en dit komt van zijn album Back Home in Silver Springs. Norman Blake, Don't Be Afraid of the Neocons.

Norman Blake, Don't Be Afraid of the Neon Cons. Matthew Scholar uit New York verhuisde naar Chicago om daar te gaan werken als studiomuzikant. En hij is als gitarist te horen op albums van Lurie Bell, Coco Taylor, Bernard Ellison, Larry Garner en Harvey Mandel. Maar hij maakte ook al 5 albums met zijn eigen band. Dit komt van het album These Kind of Blues, de Matthew Scholar Band, Handful of People.

The Matthew Scola Band, Handful of People. Candy Kane overleed in 2016 op 54-jarige leeftijd. Ze was heel succesvol als pornoactrice, maar uiteindelijk werd ze blues- en jazzzangeres en ze was getrouwd met basgitarist Thomas Yearsley van de Paladins. Candy Kane, Jesus and Mohammed.

Candy Cane, Jesus and Mohammed. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Charlie Wood uit Memphis was de toetsenist van Albert King, B.B. King en George Coleman. Hij heeft nu een eigen band, de New Memphis Underground. En hij woont tegenwoordig in Engeland, want hij is getrouwd met de Engelse jazzzangeres Jackie Dankworth. Charlie Wood, You Don't Really Wanna Know.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Toen begon het van Mozart en hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè? In Praag.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en we met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet het over spoor en muziek. En de hoofdgast die praat eigenlijk over de gast die er niet meer bij kan wezen. En dat gebeurt in Baarn, vlakbij het spoor.
1: Ja, de generaal is een. Dat is een stationgebouw van vroeger. Hier was vroeger het stationnetje Baarn. En ook daar aan die kant liep een treintje volgens mij. En dat is verplaatst naar gewoon 200 of 300 meter naar de andere kant, naar links. En op een gegeven moment is dat door iemand ontdekt. En die heeft er een eethuiscafé van gemaakt. En het is zeer populair, ook in de zomer vooral. Want dan komen de toeristen hier en dan zit het hele terras echt stampvol. Dan kan je geen plekje vinden. En er is ook nog een Oranje Museum achter geweest. Dat heeft die baas ook begonnen. Maar dat is ter ziele. Belangstelling voor de Oranjes was minder hier. Terwijl die toch in Baarn zijn. Ze zijn opgegroeid, hè, die kinderen. Dat is,
3: En de generaal, dat is een trein, dacht ik.
1: Ja, dat is, dat geloof ik wel. Die geschiedenis van de generaal ken ik niet zo goed. Maar is het een trein? Ja, dat heb jij beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
3: Nee, Albert heeft dat, die dacht dat het iets met Van Heurst te maken had. Maar omdat het aan de Van Heurstlaan lag. Maar
1: de generaal was een trein. Dat, ja. Dat hoor ik nou weer voor het eerst. Dat heeft Jan me altijd onthouden. Terwijl ik hier altijd kwam.
3: Ja.
1: Altijd hier binnen. En Jan zat er dan altijd al. Meestal, via afspraken. Altijd met witte wijn. Maar niet eten, wel witte wijn. Ja, dit zijn de foto's. Dat is echt de erfenis van Jan Dittel. Deze prachtige plaatjes, die hingen allemaal in dat hok, zoals hij dat noemde. Dat is een soort garage of schuur achter zijn huis, waar hij woonde. Apart van zijn vrouw. Hoewel hij zag er wel veel. En er hingen werkelijk honderden, maar dan ook honderden van deze plaatjes. Kijk, die oude tramstellen die je hier ziet. Zo'n oude lok natuurlijk. Hier een heel uniek plaatje van een raar tramstel. Ja, trein-tramstel. En hier dit natuurlijk ook uniek. Dat komt allemaal, dat is allemaal van Jan. Dat is fantastisch om dat nog even terug te zien. Jan kwam hier veel in de generaal. En die baas viel goed bij hem. Dat was niet met iedereen het geval, maar dat klikte tussen die twee. En die man draaide altijd zijn Mozart-bandjes hier. Altijd Mozart van Jan. Ja. Als je het café binnenkwam, dat is nu allemaal veranderd. Maar wat ze toch gelaten hebben, uit eerbied voor Jan kennelijk, is dat je als je binnenkomt die oude fotootjes van Jan ziet. Ik heb er ook een aantal nog op mijn kamer hangen, gekregen.
3: En Jan Dittel, dat was eigenlijk de echte naam van
1: Jan Wagenmeester, omdat hij natuurlijk altijd op treinen zat. En ooit is als een soort wagenmeester is gefotografeerd door Peter Vliek. Die foto bestaat nog ergens, waar hij dan voor zo'n trein staat. Echt als een wagenmeester.
3: Han Reiziger en Jan Wagenmeester.
1: Ja, dat was het. Ja. Ja. Maar wat leuk om dat nou weer terug te zien.
3: Ja.
1: En je ziet hoe mooi die. Het was echt een unieke verzameling hoor, die hij had. Dus het is, ja, dat is nou met. Ik denk dat zijn zoon Dirk, die ik uit het oog verloren heb, die zal waarschijnlijk ook wel heel veel nog hebben. Maar heel veel hing hier. Maar ja, je ziet dat er dan toch kennelijk een nieuwe wind waait. Want het hing helemaal vol met die plaatjes. En ik denk dat is weggehaald. Dat zijn mooie interieurtjes hangen. Dit in God. Ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
3: Ja.
1: In godsnaam houden we het hier zo, zeg ik dan. Hè?

0: Han Reiziger, natuurlijk muziek binnen Nederland. En dan heb ik het vooral over muziek die de mensen, of tenminste een bepaald soort mensen, wat zegt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Han, jij bent natuurlijk een muziekliefhebber en ook een muziekkenner bij uitstek. Hoe lang doe je dat op tv? Al ook al 10 jaar, dacht ik, toen niet.
1: Ik ben nu in mijn 11e jaar begonnen. Ja. Zit ik alweer dik.
0: Dat is natuurlijk heel lang. Maar jij bent als radioman begonnen.
1: Ja, en in 1963 was dat. Bij de VPRO met de puntjes. Dus V. P. R. O.
0: Was dat nog tijdens de tijd van de dominees?
1: Ja, precies. Ik ben bij de dominees. Ik ben ook door een dominee aangenomen.
0: Ja.
1: Aangenomen bij de VPRO, maar ik was ook aangenomen. Ja. Dat moest je dus, hè. In die tijd kwam je de VPRO niet binnen. Als je niet gelovig was. Dat was echt, daar waren ze heel streng in. We kunnen zo naar het station geloven, ja. Hoeven we niet zo'n end om.
0: Dat lijkt me mooi, ja.
1: Dat is een paadje en dan kom je per rond terecht, volgens mij.
0: Ja, hier zo, daarachter bij de fietsen.
1: Maar dat was toch wel een hele leuke tijd natuurlijk. Want ja, we waren heel klein. Het was heel huiselijk allemaal. Het was heel... Je kende alle medewerkers, ook van de gids. Terwijl als je nu in dat bedrijf komt, in dat nieuwe gebouw... waar ik me nauwelijks thuis voel, moet ik zeggen... Ja, ik ken niemand meer haast. Nee. Allemaal jonge mensen zitten daar. En de oude generatie is, dat is natuurlijk ook goed weg. Maar ja, die prachtige tijd toen ik begon in 1963. Want toen konden we zijn langzamerhand toen van een hele kleine omroep tot groot gegroeid. En dat heb ik natuurlijk allemaal mogen meemaken.
0: Ja, ja, er zitten nog een paar mensen die ik... Wim Noordhoek en...
1: Wim die zit er nog steeds. Jan Donkers zit er nog steeds.
0: Wim Bloemendaal doet daar van toen
1: nog wat. Ja, met Wim Bloemendaal ga ik altijd, als ik enigszins kan, naar de treintjesbeurs in Utrecht. Want we zijn beide treintjes gek.
0: Ja. Han, iets wat ik niet van jou wist, dat is die tijd voor 63 eigenlijk. Dat jij bent begonnen als pianist, als muzikus.
1: Ja, ik ben in mijn studententijd eigenlijk. Ik was al heel jong toen ik op de lagere school zelfs al liedjes maakte met een vriend van mij. En die is later hoofdredacteur van de Telegraaf geworden, Jan Langerijs. Hij is nou ook alweer gepensioneerd. En wij hadden, we waren een soort dikke en dunne. We stonden op het toneel. Hij was veel groter dan ik, dikker. En ik was een kleintje. En we hadden zo'n soort snippersnap show samen. Ook met van die liedjes die ik dan zelf schreef. En mijn vader, die begeleidde ons dan. Want ik kon natuurlijk niet twee dingen tegelijk. Op het toneel staan en piano spelen. Maar later is dat uitgebreid. En hebben we op de middelbare school een cabaretgroep gehad. Cabaret de Kern. En daar componeerde ik alles voor. En speelde ik piano. En ik had een pianoleraar, klassieke pianoleraar, Sas Bunge. Die pianoleraar, die vond het eigenlijk wel leuk wat ik deed. Dus ik mocht daar van die mopjes mocht ik voorspelen. En die heeft mij eigenlijk gestimuleerd om verder te gaan. En toen, die zei ook, jij hoeft helemaal niet in het conservatorium, je vindt dit leuk. Nou, toen ben ik toch nog wel gaan studeren, want geld voor het conservatorium was er niet bij mijn ouders. Dus ik ben sociale geografie gaan studeren, maar ja, ik ben eigenlijk al op piano blijven spelen en componeren en cabaret blijven doen. En zo ja, van lieverlee ben ik het vak ingerold. Allereerst bij Rob van Rijn, die nu ook zijn afscheid heeft genomen. Een trio. En met datzelfde trio hebben we ook cabaretprogramma's begeleid. En ik ben toch... Ja, ik heb ook dingen voor Jasperin de Jong geschreven. Voor Lisbeth List. Ik heb heel veel met Hans Andrees gedaan.
0: Ja, ja.
1: Die allerlei teksten heb ik van hem op muziek gezet. En ik ben dus... dat was mijn vak, pianist.

0: Maar hoe kwam jij dan terecht bij de VPRO's radiomaker?
1: Nou, het heeft te maken met een programma. Ik kende de VPRO door een programma wat ik met Lisbeth List heb gedaan. Met een aantal, met een kleine, nou ja, een stuk of 8 muzici. Dat programma heb ik toen opgenomen voor de VPRO. En daardoor kende ik wat mensen bij de VPRO. En toen op een gegeven moment stond er een advertentie medewerker gevraagd. En ik dacht eigenlijk toen al, van stel nou, als ik een jaar of 40 ben, of misschien nog ouder, zou ik dat dan nog steeds leuk vinden, dat begeleiden. En hoe goed ben ik dan? Want er komen nieuwe mensen. Dat wist ik toen al zeker. Ik dacht, nou, dan kan ik het voor mijn lol blijven doen en dan bij de radio gaan werken. En ik ben toen inderdaad aangenomen, wat ik net zei. Vanwege het feit dat ik nogal, dat had ik toen al. Ik was gek op jazz, klassiek. Ik wist veel van cabaret af. Dus ik was een handige jongen om in huis te hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Gelijk met Peter Flik ben ik aangenomen.
0: Ja, en jij hebt je natuurlijk, je hebt een grote interesse voor muziek. Want dat is niet alleen maar jouw televisieprogramma, maar jouw radio werkt natuurlijk ook. Want ik heb jou toch van... vanaf Haydn tot aan Steve Reich en Philip Glass tot aan, nou weet ik veel wat, tot aan Scriabin horen.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tik van de Amerikaanse muziek gehad en ik ben daar heel veel geweest. Op allerlei festivals voor eigentijdse muziek. En daar heb ik al die jongens leren kennen, als Steve Reich, Philip Glass, maar ook Morton Feldman. Ik heb een onvergetelijke wandeling ooit met John Cage door Chicago mogen maken. Waar hij me wees op de plantjes die daar tussen, gewoon op de stoep. Die hele drukke stoep. En toen was er, ineens kwam er een stukje groen kwam er omhoog. En John Cage pakt het op en hij zegt, dat kan je eten. Ik zeg, hoe? Die wist dus alles van kruiden. Hij zei, dat een kruid midden in de stad, dat vond hij zo fantastisch. En dat is het leuke, dat je dan zo'n wijde belangstelling hebt. Krijgt natuurlijk. En veel leert ook. Vooral veel leren.
0: Zappa heb jij ook heel goed gekend.
1: Ja. Met Zappa in het beroemde programma Picnic.
0: Ja, en het legendarische programma's die waarschijnlijk nu nooit meer zullen kunnen worden gemaakt.
1: Nee, en ze bestaan ook niet meer op band. Hè?
0: Ook niet meer, dat is heel jammer.
1: Ja. Het is de tijd, het werd toen opgenomen op een soort systeem wat veel hergebruikt moest worden. En ze spoelden er gewoon overheen.
0: Ja.
1: Dus geen van die picknicken is er meer bewaard gebleven.
0: Ook dat
1: optreden van Zappa is nog wel, staat op band. Uit de Elburgse hei waar we toen zaten. Of de Uddel, bij Uddel was het. De Uddelermeer en de Uddelse hei. En die band bestaat nog steeds bij de VPRO van het optreden. Dat moet Wim Noordhoek goed weten.
0: Ja, en Zappa, die heb jij ooit nog een keer in een... In jouw oude eend naar dat optreden toegereden.
1: Ja, hij zat in het Apollo Hotel. Apollo First was het. Op de Apollo-laan. En hij kende mij al van onze ontmoeting in Engeland met Roelof Kiers. En ik had hem daar al gesproken. En ik zei, nou, ik kom je wel halen. En toen kwam ik, dat had ik niet gezegd, maar ik had die Deux Chevaux bij me. Met een open dak toen, want het was hartstikke mooi weer. Hij vond het fantastisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, zo'n autootje.
0: De luisteraar die hoort hier een geluid en wij zitten hier op het station van Baarn. En dat heeft toch ook een speciale reden, want treinen die speelden belangrijke rol in het leven van Jan Tittel. En dat is een man waar jij ook prachtige programma's meegemaakt hebt, vooral over klassieke muziek. Kijk, De conducteur fluit.
1: Ja.
0: Helemaal passend bij Jan.
1: Het geluid van Jan.
0: De reizen, ook stations kwamen daar veelvuldig in voor. Heb ik kunnen zien de film van Aartsgraven Zander. Maar ook de op zoek naar in dat Bohemen en dat Tsjechië naar de gebroeders Benda. Of in ieder geval naar Jerzy was ik geloof het. Hè?
1: Ja, Jerzy Benda. Ja.
0: De broer František, dat was meer de Mannheimer Schule.
1: Ja, dat is dus een van de twistpunten geweest. Even de trein weg laten rijden. Hier zat Jan veel, hè, op dit station. Uren zat hij te lullen met de stationschef. Over treinstellen, over onderstellen. Waarom die hondenkop zo goed bleef. Er reed net een hondenkop weg. En die nieuwe treinstellen, die komen straks hier langs. die IC's, die intercities. Ja. En die waren in het begin onbetrouwbaar als het water diep is. En Jan had er hele theorieën over waarom dat zo was. En vond het dus niks. En die wist ook waarom het mis was. En dan staat hij hier, met stationschef, zat hij altijd te lullen. Stond een fles en een tas met een fles sherry erin. Dan zat hij hier sherry te zuipen. Op zo'n bankie kon hij uren zitten.
0: Veel drinken vooral. Je zit bij picturaal ook helemaal in mijn hoofd. Van, die film die Asgraven's handen gemaakt heeft. Daar zie je dan ook een koffer met zo'n bandrecorder erop. Dat is inwisselbaar voor een fles als het ware.
1: Ja, die had hij altijd bij zich, die fles.
0: Ik herinner mij ook dat jullie in cafés... hele emotionele gesprekken voeren. En Jan dan ging slapen en dan een of andere krakende trap opging en dan zich nog één borrel inschonk. En dan via die toch iets wat krakkemikkige recorder nog weer een stuk van Mozart opzetten. Want dat was zijn grote liefde, hè?
1: Mozart, dat is dus het strijdpunt met Benda geweest. We hadden dus die Mozart-serie en Jan was... Ja, die zou wel iets in Bohemen willen doen. En toen had ik... En daar waren we trouwens allebei weg van. Er was een soort zangspel. Half gesproken, half gezongen. Van Jerzy Benda. En dat hadden we op onze Mozartreizen in Praag. Bij Jarmila Kozdergova, een pianiste. Hadden we dat gehoord. En we waren allebei in tranen. We waren zo ontroerd. We vonden het zo prachtig. En dat is mij altijd bijgebleven. Toen heeft die Jarmila, die toen, ja, het was toen nog bezet. Hè? Het was dus, er was nog een ijzeren gordijn. Dus die kwam met moeite hier over. En die keek zelfs hier nog of er geen microfoontjes hingen. Of ze niet dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Toen ben ik naar Jan toegestapt. Maar dat is dus een reuze, daar hebben we reuze ruzie over gehad. Hij wilde dat niet en... Nee, Benda niks. En dan kwam ik weer met plannen. En dan maakten we de grootste heiwel in dat huis van hem. En dan praten we het weer bij in de generaal. Want op een gegeven moment heb ik hem toch zover gekregen dat we dat gingen doen. Maar waar we ook waren, de naam Mozart kwam altijd wel ergens in een uitzending voor. Hij kon er geen afscheid van nemen van Mozart.

0: Dat was dus een strijdpunt, die band daar met die Mozart. Die Bohemenreis is ook moeizamer verlopen dan de Mozartreis. Hoewel we daar ook wel... Want Jan was natuurlijk, die werd onredelijk op de momenten dat hij te veel zoop.
1: Ja, ja.
0: Dan op een of andere manier, dan wou hij, weet ik veel, naar de hoeren. Of daar had ik er geen zin in. En zei, man, laten we nou gewoon in. Dan liep het dus mis. Dan, hij zag mij een beetje als zijn zoon, als Mozart. Hè? Je moet de verhouding zien.
1: Ja, ja, ja. Leopold.
0: En ik was dan de Mozart in zijn ogen. De kleine man, ja, de kleine joch, zei hij dan.
1: Hij heeft ook nog wel eens wat gedraaid van Leopold. Ja. Zo. Hoewel hij een heel behoorlijk stuk heeft geschreven.
0: Jawel, maar ja, het was toch die
1: Mozart.
0: Vader.
1: Ja, ja.
0: Had het altijd over die vader. Ja. Dat was een slechte man.
1: De neus.
0: De neus. Maar als een soort vader en zoon moesten we het dan weer uitpraten, de ruzie. Hij was dat had te maken natuurlijk met zijn drinken. Hij dronk natuurlijk ongelooflijk veel. Hij begon zijn ontbijt, 's ochtends, met een jus met wodka. Dan had hij daar, vooral was hij opgestaan en was hij bijna gestikt. En het eerste sigaretje wat hij rookte, toen stikte, dus, nou ja, dan bleef hij er helemaal in. En dan nam hij een paar glazen witte wijn en dan kwam hij weer op gang. En dan tijdens het ontbijt, zo'n wodka met jus. En dan gingen we op pad en dan nam hij onderwijl steeds een wijntje. En dan begon ik pas om 12 uur, dat vond hij belachelijk. Hé, hey, kleine man, doe nou iets. Kijk, heb je dat in?
1: Ja, ja, ja. Ja. Dat is de Intercity, hè?
0: Ja, dat deugde voor geen cent, zei Jan. Nou, ze rijden nog steeds, zie ik.
1: En hij was technicus bij de NOB, ja. Of bij de NOS toen nog. Ik hoor van heel veel mensen van de techniek dat hij een legendarische figuur was. Die een keurig pak schoof.
0: Altijd een zwart pak met een strikje.
1: Ja.
0: Dat was zijn kleding. Hij had nooit wat anders aan. En in dat pak zat hij dan ook hier. Maar altijd met die fles sherry. En wat hij in de uitzendingen deed. Hij had het altijd, ik weet niet, in mijn tijd had je Stan Tittel. Dat betekende...
1: ik voel hem aankomen.
0: Dat hij dus... de luidsprekers, hij hoorde gewoon niets wat er in de uitzending was. En dan zat hij ondertussen... zat hij altijd bandjes te kopiëren met Mozart. En in al die hokken die leeg stonden... die niet gebruikt werden... zag je allemaal banden draaien. En hij had helemaal... en ik heb wel eens meegemaakt dat er dus hevig gebeld werd... dat de uitzending al was afgelopen. En dat ze zaten te wachten wat er weer kwam. Want hij had het niet gehoord dat de uitzending was afgelopen. Dus het nieuws was aan het toeteren. Want dat zette hij niet open. En dan had hij met die fles sherry. Het interesseerde hem echt de ballen. Helemaal niet.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk... tot elkaar veroordeeld zou ik bijna willen zeggen. Maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Ja, dat bij de VPRO gemaakt. Toen ik het eerste jaar zat. Ik heb dus mijn stemtesten moeten doen. Dat was dus vroeger, hè. Moest je een stuk lezen en je moest ook zelf een tekst maken voor een concert en voor nog andere dingen. En in Jan was toen technicus en ik vond het een ontzettende, hij keek een beetje kwaad, ik was echt bang voor hem. En toen later ontmoette ik hem als technicus en hij had al door dat ik, en toen was ik toch een programma waar toevallig, waar ik Mozart had geprogrammeerd en toen begon het. Van Mozart en hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk. Hè? In Praag.
1: Hij is in Praag gestorven?
0: Ja, dat wilde eigenlijk. Hij wilde het.
1: Ja.
0: Hij wilde niet in Nederland doodgaan. En het gekke is dat hij heeft geen zelfmoord gepleegd, niks. Hij is gewoon heel ziek geworden in Praag. In het ziekenhuis terechtgekomen. En daar hebben ze hem niet kunnen redden. Maar het is natuurlijk wel zijn wens geweest.
1: En Praag is eigenlijk een Mozart-vriendelijke stad geweest als Wenen.
0: Ja, daar hebben we ook hele gelukkige tijden meegemaakt, Jan en ik, in Praag. In Praag waren we samen heel close. Meer dan in Wenen. En daar voel je Mozart echt in die kleine straatje. Moet je maar eens rondlopen, dan loopt hij daar rond.
1: Ik zie jullie daar. Ik vind het nog steeds. Ik heb dan Huub van der Lubbe laten zien. En dan veel meer mensen die onlangs nog weer uitgezonden film met van Ad Stravenzande. dat jullie daar op dat, wat was het, het Centraal Friedhof of het andere kerkhof?
0: Nee, het San Markse Friedhof.
1: Ja, dat jullie daar door die laan terugliepen, jij zo met die microfoon en hij daar met het verfonfaaide pak, het ontroerde mij eigenlijk diep en zo.
0: Ja, en toen hadden we echt afscheid genomen en we hebben een nachtuitzending gedaan. Vanaf dat San Markse Friedhof, dat is ook vrij legendarisch. Dat was op Radio 3, kan je nagaan. Maar dat werd 's nachts opengesteld voor andere dingen. En Peter Flick had daar allerlei ideeën over. En die zei, we gaan op die zender, omdat het 's nachts is. Die was de enige wat die 's nachts uitzond. Gaan wij een Mozartnacht maken. En Jan die vond het prima. En we hebben toen op het graf, midden in de nacht, in april. En het was er steenkoud. We hebben een hele nacht zitten uitzenden. En we hadden om ons heen een eigen bandapparaat. Een platenspeler die het begaf omdat het kortsluiting had met het natte gras. En van die cassettebandjes. En zo hebben we die hele nacht gemaakt. En toen aan het eind, om 4:00 s'nachts was het. Toen hebben we snikkend, dat bestaat nog steeds. Hebben we allebei zitten janken op het graf van Mozart. En dat was zeer emotioneel. En toen zijn we weggelopen. En Jan dacht, nou, dit is het. Ja, hij zag het ook als het eind van zijn leven een beetje.

0: Jan ligt naast de spoorlijn, hè? Niet verder, veel verderop. Als je iets verder loopt, dan kom je bij een kerkhof. En vlak naast de spoorlijn ligt Jan. Begraven.
1: Goh. Dus ja. Dat
0: hier is, in Baarn. Ja, ja. Het is, op een gegeven moment is dat met heel veel soeza is dat lichaam hier naartoe gekomen. Daar heeft Peter Vlieg weer een grote rol in gespeeld. En toen is er hier in Baarn op het kerkhof een hele... Ja, daar iedereen was er natuurlijk bij het afscheid van Jan. En... Die is toen hier begraven. Een heel klein, sober steentje. Ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen vinden. Ik ben een paar keer terug geweest. Maar ja, op een gegeven moment verslijt dat, hè? Dan doe je dat niet meer. Maar Jan, die gaat natuurlijk prima. Die hoort al die treinen.
1: Die hoort al die treinen gaan.
0: Langs razen, ja. Dat is wat hij ook wilde.
1: Ja. En in Praag zijn jullie uiteindelijk ook nog, waar ik nog niet geweest ben. Want ik heb verder een heleboel plekken wel gezien. Ik wou er nooit naartoe, naar die Villa Betranca.
0: Ja.
1: Van de, hoe heet ze, van mevrouw Dusek, hè?
0: Ja, daar zijn we. Dat is natuurlijk een hele mooie plek geweest. Waar we in die film, herinner ik me ook, dat we op een gegeven moment dat Jan... Ja, we waren zo emotioneel met z'n tweeën. En ik ging zitten en ik moest van Jan, daar aan het eind, want het eindigde ook de uitzending mee, moest ik een deel uit de sonate
1: van Mozart spelen. Ja, nou komt je grote moment.
0: Mijn grote moment kwam daar. Ja. Nou, daar was ik echt heel zenuwachtig voor. Want Mozart spelen en dan met een camera op je handen, dat valt niet mee. Maar vlak daarvoor, en dat is typisch Jan, die je dan nog meer in de war brengt. We zaten met z'n tweeën en toen zei hij, nou Jan, het zit er bijna op, Han. We gaan afscheid nemen. En toen draaide hij het AV4 om. En we hadden natuurlijk toch weer de nodige glaasjes op. En dan allebei, ik jank, ik bijna onder de tafel. En de kleine man, kom nou maar. En ik zo snikkend en hij ook. Naar die vleugel toe. Dus typisch Jan, dat wist hij heel goed op je gemoed te werken. Dat kon hij zo fantastisch.
1: En de en toen was, wie was dat nou? Die Pieter van Boogaard of zo? Wie?
0: Johan, nee.
1: Oh nee, daar heb je een later uitzending mee gedaan. Niet over Haydn.
0: Ja, met Boogaard, ja, de pianist. Ja.
1: Dat was waarschijnlijk na Jans en dood.
0: Maar die was ook. Die heeft ook wel het een en ander met ons meegemaakt.
1: Ja, ja. Ja. Daar heb ik ook nog bandjes van. Dat jullie daar in Burgenland zijn. In de Rossas.
0: Bij Haydn, ja.
1: Ja, Rossas meen ik. Of dat het was niet. Waar die...
0: Ja, dat heb ik altijd erg leuk gevonden. En dat is het fantastische van de radio. Dat is het toch een medium waar je dat kan doen. Je kan dan echt met iemand achter zo'n... Ja, op zoek gaan naar de wortels van zo'n componist. En dan kom je in Haydn-Burgenland terecht. En je komt in de Esterhazy terecht. En met Jaap Boogaard en ik hebben we daar de gekste avonturen beleefd. Zo hebben we ook Chopin hebben we gedaan met iemand samen.
1: Daar zijn jullie ook nog geweest. Ja. Zelfs nog op het eiland en
0: op
1: zo.
0: Op Mallorca, maar dat had ook weer iets tragisch. Want Josien Droffelaar, die toen een soort... een rare vrouwelijke rol erin speelde. Die deed toen mee. En die vloog ons naar Noirmont toen. Waar Georges Sand ook. En zij was een beetje Georges Sand-achtig figuur. Dus dat klopte wel in het verhaal. En die, met een pipercupje zijn we toen van Hilversum naar Noirmont gevlogen. En toen in Parijs toen raakte de benzine op. Toen zijn we daar maar blijven slapen. En toen zijn we de volgende dag met benzine naar Noirmont gegaan. En dat is ook een heel emotioneel verhaal geworden. En we moesten nog één reis doen. En dat was naar Mallorca. Ook met z'n drieën. En in datzelfde jaar... en ik weet wel, ik zat op het festival in Middelburg. En toen kwam de mededeling dat Josien met hetzelfde toestelletje waar wij hebben gevlogen zich te pletter had gevlogen in Zwitserland.
1: Jeetje.
0: En toen moesten Jaap en ik zonder haar, en dat was heel moeilijk... het afmaken in Mallorca.
1: God.
0: Dat is ook een raar verhaal weer. Er zit een stuk emotioneel... als ik een boek zou schrijven... dat kwam gewoon niet. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk zo ingrijpend in je leven. Hè? Zo'n iemand waar je zoveel mee hebt gemaakt... en die je dan achter het stuur van de dingen hebt zitten... en jij hebt erin gezeten. En datzelfde toesteltje 2 maanden later. Want ik zou nog met een naar Texel vliegen... is nooit meer gebeurd.
1: Jeetje. Ja, want ik heb die uitzending heb ik ook gehoord. Want ik heb daar een stukje van... Ik heb daar één gedeelte van opgenomen waar ik heel veel aan gehad had. En er zat namelijk een stukje in... Het is maar anderhalve minuut geloof ik. Die intro van de Krakowien-suite.
0: Ja.
1: Die.
0: Ja.
1: Dit vind ik zo verschrikkelijk mooi. Daar heb ik heel veel troost bij gehad. Ik was toen een beetje in de war. Ik draaide iedere keer dat stukje van die Chopin. Van die, een van zijn eerste werken. Van die Krakowien-suite of zo. En dat heeft mij door tussen vier witte, een soort van catalogus heeft mij doorgesleept. Het is een uitzending van hun geweest, dat kun je nagaan.
0: Ja.
1: Wat voor vreemde impact radio soms kan hebben.
0: Ja, nou dat vind ik het fantastische van radio. En wat ik het mooie altijd zeg, kijk ik doe natuurlijk al heel lang televisie, al 11 jaar. En op zich, kijk, daar komt echt een treintje met Jan binnen.
1: Ja, de hondenkop.
0: Ja, de hondenkop. Dat is een mooie ouwe, dat hoor je ook mooi binnenrijden. Remmen piepen zo, wacht maar. Nou, valt mee.
1: Ja hoor. Ja.
0: Dat is het lijntje naar Soest, hè? Daar zat Jan ook graag in. Al die kleine stationnetjes doen. Het is een heel leuk lijntje dit. Die gaat over Den Dolder, Bilthoven, Soest-Zuid. Eén spoortje straks. Dat is de oude romantische trein met al die oude stationnetjes. Dat is echt prachtig. Maar nee, wat ik vind van de radio is, en dat heb ik altijd gevonden, het is echt het medium van de verbeelding. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want mensen die schreven dat ze ons zagen zitten, nou, zoals jij dat ook hebt. Ze zagen Jan en mij daar op zo'n station zitten, helemaal verlaten daar in Praag. Ze zagen ons op zo'n kamertje zitten met z'n tweeën, met heel veel drank. En op de televisie slaat het dood, is het plat.

0: Dit is het kerkhof, de baan, waar Jan Tittel begraven ligt. Alleen wij moeten even zoeken waar dat is.
1: Ja, hij ligt... Kijk, hier ergens loopt de trein langs. En we komen straks op een nieuwe gedeelte. Dan moet ik even ook weer, want ik ben een tijd niet geweest hoor. Maar dat vinden we wel. Ja, het ligt natuurlijk heel dichtbij zijn huis waar hij woonde. Bij de generaal, bij de trein. Want dat geluid, dat was hem zo lief. En En Jan hield natuurlijk ook wel van de rust. Het heeft wel iets, dit, als ik nou... Nu loop ik er weer na een tijdje. Of na een hele tijd, eerlijk gezegd. Het heeft wel iets van het... San Marcos Friedhof. Waar natuurlijk, ja, dat is nog drukker. Want daar rijdt die grote snelweg. Die trouwens is een snelweg. Het zou weg moeten, dat San Marcos Friedhof, waar Mozart lag. En daar is zoveel commotie over geweest. En waarom? Omdat zogenaamd Mozart ligt er dan. In dat massagraf.
0: Ja, ze wisten dat niet.
1: Ze wisten het niet precies. Maar goed, omdat daar je hebt je toch dat beeldje. De plek van de nachtuitzending. Waar een stuk film. Kijk, hier lopen we door een plas. Zo niet. Kijk, daar heb je dat nieuwe gedeelte.
0: Ja, dat is
1: hier.
0: Nieuw, ja.
1: En er is zo'n. En het schuldgevoel van de Weners alleen al tegenover Mozart. Want ze hebben hem toch al slecht behandeld. Dus. San Marcos Friedhof, ja, is blijven bestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, de entree hier van dit, ik zeg net tegen Han, dat leek een beetje Oostenrijkse. Met die leisteen dakbedekking en die kleur van het gebouw.
1: Ja.
0: Het
1: deed een beetje aan... Kijk, nou kom je op het gedeelte, maar ja, ga maar eens zoeken, hè. Hij ligt een beetje naar rechts, geloof ik. Ja, we moeten niet kwaad zijn als we hem niet vinden, hoor. Want het is natuurlijk een hele zoekpartij. Want zie je, ik, het waren van die kleine laantjes. Daar heb je hem.
0: J.W.A. Titel.
1: Wie heeft dat vliegtuig?
0: Haag, geboren in Den Haag in 1923. In 1989 overleden in Praag.
1: We hebben Jan gevonden.
0: Ja.
1: Zie je, dat vond ook Jan mooi natuurlijk, dat we lang naar hem moesten zoeken.
0: Ja.
1: Ik had er een treintje op gezet, vind je niet? Dat vliegtuigje vind ik een beetje vreemd. Dat is wel symbolisch natuurlijk. Ja, ik denk misschien toch kleinkinderen. Er staan nog bloemetjes.
0: Ja.
1: Zie je, hij wordt wel herdacht. Hier ligt Jan, ja. God, dat doet me toch wel wat. Om er na zoveel jaren weer te komen. 89 was het.
0: Ja.
1: Alweer 11 jaar geleden. Jan was 62, geloof ik, hè? Even kijken hoe oud was hij? 23. Nee, 63. Wat was hij? 63, hè? Nee?
0: 66.
1: 66 was hij.
0: Ja.
1: Hij was net gepensioneerd, verdomd. Ja, dat is waar.
0: Ja, want die...
1: Die party was een jaar ervoor.
0: Die band die heb ik van Jan Bolling gekregen.
1: Ja. Dat afscheid was toen was je nog officieel met 65 ging je pensioen. Hè? Dat was nou natuurlijk anders. Hoewel, ik ben ook op 65 officieel heb ik afscheid genomen. Dat had hij toen ook gedaan. Hele rare afscheid met rare stukken uit de studio. Dat is heel mal geweest.
0: Ja, heel vreemd. Een beetje surrealistisch zelfs.
1: Ja.
0: Wat ik gezien heb, ik vond het...
1: Maar het bestaat nog steeds, het graf, gelukkig.
0: Men wist niet zo goed wat men ermee aan moest, had ik het idee.
1: Dan ligt hij toch minder langs de trein dan ik dacht. Het kerkhof is langs de trein. Maar,
0: ja.
1: Maar kijk, die huizen zie je, dat weet ik zeker. Dat kan me herinneren dat het zo open was allemaal. Ja. Dag Jan, hè, is het nou?
0: Ja.
1: Ja, Den Haag geboren, dat hoorde je ook, hè, dat Den Hagenaar was. Dat is een manier van praten. Haags bleef hij, tot en met.
0: Nou, het was natuurlijk een moeilijke man, maar ik heb aan zijn uitzending met jou heb ik heel veel plezier beleven in ieder geval.
1: Ik heb alleen maar, buiten alle ruzies, heb ik hele dierbare herinneringen aan Jan. Aan Jan heb ik eigenlijk veel te danken, dat mag ik toch wel zeggen. Al die prachtige reizen die ik heb mogen maken. Ook daarna met Jacob Bogaert. Was dat natuurlijk toch in de geest van. Hè? En later nog heb ik eens een Wagnerreis mogen maken met Jan-Willem ten Broeke. En altijd op de manier, en zelfs ik heb veel van Jan geleerd. Ik heb een paar grote marathons gedaan met Christian Bor, met zijn reismuziekgezelschap. En ja, zoals ik nou bij het graf van Jan Titel stond, stonden we bij het graf van Tchaikovsky in de sneeuw met 20 graden vorst. En dat zijn ook van die onvergetelijke momenten. Dan denk je, ja, dat zonder Jan had ik dat nooit gedaan.
0: Nee.
1: Jan is echt een grote leerschool voor me geweest. Voor alles, zelfs nu nog bij de televisie.
0: Ja.
1: Hij heeft ook het eerste televisiejaar heeft hij meegemaakt, hè? Ik ben in 1989 begonnen. En hij is eigenlijk, dat was een ontzettende klap voor me, dat hij toen zo snel overleden is. Ik begon in januari. En ik ben toen bij hem in het hok geweest. En toen, hij vond het toch wel bijzonder en leuk. Maar hij heeft het niet langer dan 3 maanden mogen meemaken. Ik geloof dat april, mei is het gebeurd. Heel kort. 1989 was het moment dat daar ook de muur viel, hè? In Praag. Dat heeft hij mogen meemaken. Dat is zo raar. Dat is werkelijk heel schrijnend. Hij zit op die hotelkamer in het Alcon in 1989.
0: 89, ja, precies. Ja.
1: Zit hij in het hotelkamer en dan heeft hij de radio aan. En je hoort hem alleen maar hijgen.
0: Ja.
1: En dat is een soort exhibitionisme natuurlijk. Wie doet dat nou als je zo ziek bent? En zou jij dat doen? Je bandje laten lopen, zodat mensen horen hoe je aan je einde komt. Dat is toch te dol voor woorden? En je hoort hem hijgen. Ik kan niet meer. En dan gaat hij bellen. En op de achtergrond hoor je dus, en daar geeft hij soms ook wel commentaar op nog, zo ziek als hij is, hoor je dus die bijeenkomsten op het Wenceslasplein. En je hoort de radio dat verslaan. Dat is zo bizar. En dat zijn de laatste momenten die we van Jan op de band hebben. En daarna heeft het bandje laten lopen, ook toen hij naar beneden ging. En ja, toen is het verloren gegaan natuurlijk. Want in die herrie en in die chaos. Laat niet iemand in de zieke auto dat het bandje nog mee lopen.
0: Nee.
1: Dus dat is het einde geweest. Ja, je hoort de trein wel, hoor maar. Mooi op afstand.
0: Nou, ja. De trein op afstand voor Jan Titel nog hier bij zijn graf. Met zijn grote vriend Han, de kleine man, reiziger. Han is natuurlijk niet alleen maar een kleine man, maar ook een hele fijne man. Han reiziger. Ik wil jou heel erg vriendelijk bedanken voor dit gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO.
1: Ik heb het heel veel plezier gedaan. Dank je, Harry.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Han Reiziger. Die muziek die kan eigenlijk alleen nog maar van Mozart en van Benda wezen. En dat is ook zo. Een aantal variaties van Mozart. Uitgevoerd door Murray Paraya en Radu Lupu. Het Alla Turca, uitgevoerd door Christian Zacharias. En het Allegro Ritenuto, ook weer van Murray Paraya en Radu Lupu. En een stuk van Frans Benda, een van de twee broers. De andere was Jitsi, sonate in G. We gaan verder op pad met Harry Musquet. En doorvoer deze keer naar een romance in Norg.
0: Hier bent wij in Norg, een van de alleroudste kerken. Daar staat weer tegenaan hier. 10 uur diensttijden, Nederlands hervormde kerk. Een hele oude kerk, een van de oudste van Drenthe, denk ik. Zo is het kijken. Maar ja, Norg heeft voor mij ook nog een andere betekenis. Ik heb hier 6 jaar verkering gehad en dat was hier achter. Of eerst ergens aan de andere straat waar ik heen was. Toen ging ik op de fiets dus altijd naar Norg toe. Want een brommer kon het toen nog niet af. Maar door weer en wind kroste ik hier op af. En mijn vriendin Miep Huisman die woonde hier. En die kwam later te wonen in een, verbouwde Saksische boerderij, de Eshof heet dat. En dat is later gedeeltelijk het woonhuis was helemaal gerestaureerd. En de deel werd gebruikt als de expositie, als een permanente expositieruimte. In de verschillende kunstenaars van de Drentse Schildersgenootschap en zo, die hebben daar nog geëxposeerd. En Wim van der Hoek, de stiefvader van Miep, die was ook kunstenaar. Die was beeldhouwer en schilder. En een van de eerste die dat overigens ook nog geëxposeerd heeft, was Frans Jansen. Die nu in Assen zit en mede-eigenaar is van de Gulle Gans. En die heeft daar ook nog geëxposeerd. Maar dat was eigenlijk mijn vriendin. En in die tijd kroste ik altijd op en neer, dus op een fiets. Hier tegenover, heet het toen het wapen van Norg. Legde ik nog wel eens een biljartje met, de broer van Miep, met Jeff. En ik heb hier ook heel veel rondlopen met de hond in het veld en zo. Hier, met de een. Er zaten twee honden, de een en de ander. Maar de ene, was daar. En dat was een ontzettend lief hondje. Ik ging hier ook wel eens met de bus naartoe, met de ESA. Helemaal Stollinga's autobusdiensten. Gele bus met een groene afzetting. En daar zat de chauffeur en die heette Job. En soms zat er geen mens in die bus. En dan, hij wist precies waar wij heen gingen. En dat hond, daar was op de hoek, was een plaats waar de bus dan stopte. En vaak bracht dat hond mij weg. Als ik weer, en die was heel vies met mij. Ik heb ook nog wel gered uit de muil van een grote Bouvier. Maar ik heb daar 6 jaar rondlopen. Ik sliep hier dan ook later wel. Hè, dan, zo giet dat dan. Als je wat verder in zo'n relatie komt. En, helaas, of ja, in die tijd is dat toen. Dat is uitgegaan. Niet door mijn schuld, want ik heb daar nooit een verkeering uit gemaakt. Als ik trouw ben aan één, dan blijft dat meestal wel zo. Als ik geen verkeering meer heb, dan dondert het niks meer. Dan riek alles net als vergenteloos, zou ik maar zeggen. Maar dat vond ik toen, gloepens vervelend. Maar ja, ik heb een paar mooie liedjes over geschreven. Zo als Window of My Eyes. En Somebody Will Know Someday. En Time Passed Me By. Dus ja, die ruttigheid, die heb ook wel weer wat opleverd. In toch een paar mooie chansons, zou ik maar zeggen, die altijd zullen blijven. En laat me dat maar zien als een ode aan Miep dan.

Dordrecht is natuurlijk een prachtig dorp. Maar net zoals alle dorpen in Drenthe is er hier ook veel nijbouw komen. En, die S aan de zuidkant die hebben ze ook weer een beetje verknald en zo. Maar ja, dat is evident aan deze tijd. En ja, door dik en dun hè, ging ik hier naartoe. Het is wel zo wie het was dat het gewoon helemaal dat je niet kon komen. Dat was, ik meen dat dat ergens in de 60e jaren was. In zo'n hele strenge winter, dat er geen bus meer liep. En dat ik hier nog wel eens met Gelling met een heupflacon cognac gewoon zo 50 kilometer liep. Moet je nagaan, wat je toen wel niet deed. Ik bedoel, maar het zal nou niet meer in me opkomen. Maar dat werd toen gedaan. En ik weet nog wel dat ik op de vakantiewerk had, op de Wilgo, dat ik op Malle, op een halve Benelli en zo, die ten leen had van George Greving en zo, op en neer toerde. En ja, je had er wel wat voor over in die tijd. Dan moet ik ook zeggen dat het hele aardige mensen waren. Hoor. Die Joker van de Hoek en Wim van de Hoek. En Wim was een hele lieve man. Helaas veel te vroeg overleden. Hij had ook een of andere kwaal, een soort van verwaarloosde. Nou, in ieder geval kreeg weinig lucht meer. En, maar wij waren allebei gek van jazz. En wij lagen dan vaak, zoals middags hij die uitzending van Michiel de Ruiter en zo. Dan lagen wij voor zijn alle radio, was Thelonious Monk erop was, of Charlie Parker of Miles Davis. Dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. En, ja, en die mensen die hadden toch wel veel voor Davis, dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. En, ja, nee. Ja, en die mensen die hadden toch wel

0: zaal erachter. Ja, we hebben toen eigenlijk alle dorpen van Drenthe zo'n beetje hard. En s'nachts fietste ik altijd terug en dan ging ik nog wel eens in P-stem aan bij Café Winter inderdaad. En als het goed koud was, dan nam je daar nog even een borreltje. En dan, de jongen die daar aan de baas zei, graag die kende je ook wel. En dan ging ik weer verder. Maar ja, ik heb heel vaak die 15 kilometer, 16 kilometer Assen-Norg en vice versa afgelegd. Ja, het was niet verveeld in die tijd, nee. Dan ben je ook nog wel eens op de motor van Erik Nordholt. Destijds op het gymnasium in Assen, maar die kwam altijd met een motor van Abelscha, want die had verkeering met Annie van Leeuwen. En met Dries van Leeuwen was ik bevriend, die speelde klarinet. En hij had zijn alle NSU Max stond er in de schuur. Maar Alfred Luiker die had hier ook verkeering. Met het meisje van met die winkel daar. Daarachter was vroeger een boekwinkel. Ik weet niet meer precies hoe ze heette. En er was een mooie avond en wij zagen die modder staan in zo'n schuurtje. Oké, niemand riepen wie, maar we wisten wel hoe we het brommen. Dus wij trapen aan en met drie man, één achterop, één voor op en zo naar die wichten toe. Maar s'avonds ik sliep toen bij Van Leeuwen, weet ik nog wel, bij Andries. En ik kwam Erik eraan, die was toen al een beetje... Ja, het was wel funny. Hij had wel veel humor, maar het was ook wel soms wel erg... kreeg ik wel bedonderd dat we die modder pakken zonder riemenwieren. Het was wel leuk. Later commissaris van politie te Amsterdam, ons toen maanden van... en die werden we jongens, hè? Weet je wel.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Met als gast Hanne Reiziger. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Arthur Kemp uit Louisiana noemde zich Artie Golden. En hij nam singles op voor Bunky, Dutch, Dart en Sunshine Records. Maar toen hij in 2000 overleed in Houston, wist niemand hoe deze Artie Golden eruit zag, want er bestond geen enkele foto van hem. Artie Golden, I'll Be Home.

Marty Golden, I'll Be Home. The Cars, dat is een new wave band uit Boston met zanger-gitarist Rick Okacek en zanger-basgitarist Benjamin Orr. Dit komt van het album Heartbeat City. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 3 in Ierland en Zwitserland, 4 in Duitsland en Engeland, 5 in Nieuw-Zeeland, 12 in Nederland. The Cars, Drive.

The Cars, Drive, Chairman of the Board. Dat is een band met twee zangers, General Johnson en Gregory Perry. En ze schreven dit nummer samen en het was een oproep aan alle vrouwen in Amerika om te protesteren tegen de oorlog in Vietnam. Chairman of the Board. Men are getting scars.

Chairman of the board. Men are getting scarce. Curtis Stigers. Dat was een jazzzanger en saxofonist uit Idaho. Maar hij vertrok naar New York om daar te slagen in de rockmuziek. Maar alleen de jazzclubs in New York toonden enige belangstelling in hem. Maar in 1992 kreeg hij de kans om mee te werken aan de soundtrack van de film The Bodyguard. En sindsdien werkte hij al met Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt, Rod Stewart, The Allman Brothers Band en Joe Cocker. Curtis Stigers, I Wonder Why.

Curtis Stigers, I Wonder Why. Stu Gardner kwam uit de band The Real Thing. En dit komt van zijn soloalbum Stu Gardner en The Sanctified Sound. En later was hij nog jaren de musical director van de tv-serie van Bill Cosby. Stu Gardner, Leave Him Alone.

Stu Gardner, Leave Him Alone. Corgis, dat is een Engelse band uit Bristol met zanger-gitarist Andy Davis en zanger-basgitarist James Warren. Dit nummer eindigde 5 in Engeland, 11 in Australië, Frankrijk en Nederland en 18 in Amerika. Corgis, Everybody's Gotta Learn Sometime.

Corgis, Everybody's Gotta Learn Sometimes. In 1974 keerden veel Amerikaanse soldaten terug uit Vietnam met vreselijke verhalen en Charles Smith uit Alabama hoorde die verhalen en schreef er een nummer over. Jeff Cooper, de gitarist van The Entertainers, werd als studiomuzikant aangetrokken voor de opname in de Quad City Studios in Sheffield, Alabama. Charles Smith en Jeff Cooper, Glad to be Home.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Brad Eldridge is album van deze week. En alle nummers op dit album zijn eigen composities. En Brad Eldridge wordt nu al gezien als een van de beste songwriters in Nashville. En hij klinkt niet als een gladde countryzanger. Brad Eldridge is een Americana-artiest die vanuit zijn woonplaats Paris in Illinois in Nashville een sterrenstatus veroverde. Brad Eldridge, Heartbreaker.

Brett Eldridge, Heartbreaker. Jessica, dat is de Zweedse zangeres Jessica Felker. Ze begon als achtergrondzangeres bij de bands Ace of Base en Dr. Alban. En deze solo-single eindigde 4 in Oostenrijk, 6 in Nederland, 7 in Zweden, 11 in Denemarken, 13 in België, 17 in Zwitserland, 20 in Noorwegen en 24 in Duitsland. Jessica, how will I know?

Jessica, how will I know? Ronald Bertram Greaves had een hit in Amerika met Take a Letter Maria. De opvolger van deze hit was een eigen compositie en in de jaren 70 was het opvallend dat heel veel songwriters nummers schreven over de soldaten in Vietnam. R.B. Greaves, Home to Stay. It sure is-

R.B. Greaves, Home to Stay. Eric Burdon hoorde in een club in Newcastle de folkzanger Johnny Handel het nummer toevallig zingen. En dat gebeurde tijdens het toeren met Chuck Berry door Engeland. De volgende dag nam hij tussen de optredens door in de Lane Lea studio in Londen het nummer op. Het was een vluggetje, maar het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Spanje, Finland en Canada. Het nummer 2 in Australië en Nieuw-Zeeland. 4 in Zweden, 5 in Nederland en Japan. 8 in Denemarken, 9 in Duitsland, 10 in Frankrijk en Ierland. Dit mogen we dus een hit noemen. The Animals, House of the Rising Sun.

The Animals, House of the Rising Sun. Het komt van het album Document van R.E.M. uit Georgia. En het was een eigen compositie van Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills en Michael Stipe. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 6 in Nieuw-Zeeland, 11 in Canada, 17 in Zuid-Afrika, 51 in Engeland en 69 in Nederland. R.E.M., The One I Love.

R.E.M., The One I Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Lucifer, dat was een band uit Zaandam met zangeres Margriet Eshuis. En producer Hans Vermeulen had weinig vertrouwen in de bandleden van Lucifer, want voor dit nummer haalde hij een aantal studiomuzikanten naar de studio. Hans Vermeulen speelde zelf gitaar, zijn broer Jan Vermeulen basgitaar, drums Shell Schellekens en fluit en piano Erik Tach. En de achtergrondzangeressen waren Diane Marshall en Jodie Piper. Het werd een top 5 hit in Nederland voor Lucifer. House for Sale.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja, geheel en al
3: ontworteld.
2: Ontworteld ben ik, nou ontheemd. Ja.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ook op deze avond, voorkast, giet Harry Musquet op pad met zijn gast en met de praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor gingen we ditmaal naar Noord-Holland, naar Akersloot, een klein plekje ten zuiden van Alkmaar. En op een hele winderige dag stapte hij door in de auto bij Tineke Schoenmaker, de zangeres van de bluesgroep Barrel House. Op weg naar haar geboortedorp Akersloot.
5: Je moet altijd het knal over, ja, precies.
2: Ja, ja. Nou, dat pontje ervoor, vroeger altijd een pontje.
5: Ja.
2: En nog steeds, dacht ik. Maar... misschien alleen zomers of zo.
5: Jij bent hier geboren, Tineke?
2: Ik ben hier geboren in Gertogen. Kan ook zo gaan, gewoon toeristisch.
5: Maar er is wel veel veranderd al natuurlijk.
2: Ah, gaat toch op. Wezenlijk. Ja, dit hele gebeuren hier. Oh.
5: Hoeveel mensen wonen hier?
2: Gaat maar met hart. Ik denk nu wel 10.000 of zoiets.
5: Dit is nog een soort van...
2: Toen ik klein was, misschien 2 of zo, ik weet het niet.
5: Suburb van Alkmaar hoor.
2: Ja... nou, er wonen ontzettend veel mensen, want het ligt natuurlijk vlak aan die snelweg. Er zijn heel veel, forensers natuurlijk gekomen. Te beginnen met de hoogovens. Maar er zijn nog een paar leuke plekjes. Ik had jullie eigenlijk ook mee willen nemen naar mijn geboortestek.
5: Maar dat is...
2: maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben allemaal.
5: Oh nee, ik dacht dat het misschien ook al weg was.
2: Dat is ook weg.
5: Ten prooi gevallen.
2: Mijn geboortehuis is dus
5: aan de vader op de vaart van de
2: een van de
5: vaart der volkeren.
2: Ja, de mooiste plekjes van Akersloot was dat ook. Vlakbij het meer namelijk. Op 50 meter van het meer woonde ik. Dus dat was natuurlijk schitterend. Ik zag 's morgens de zon opgaan boven het meer, 's winters. Om 8 uur 's morgens dan zo'n knalrooie bal, weet je, meester. Maar nou, dat is een beetje aan de andere kant van het dorp. We rijden nu naar een andere oude kern. Waar het hervormde kerkje staat. Ook zoveel fijne herinneringen aan
5: die, hoe komt iemand die hier... hoe komt een jong meisje...
2: dat vraag ik me nou ook altijd af.
5: Uit Akersloot, hoe komt die...
2: oh god, ik mag er niet in.
5: Uit bij...
2: Dierenslaantje.
5: Bij de blues eigenlijk.
2: Ja, nou ja, dit is toch een en al blues hier.
5: Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja.
2: Nou ja, de blues heb je, of je hebt het niet waar je op woont. Dat maakt niks uit.
5: Maar laat me zeggen, hoe komt iemand...
2: zal ik mijn auto hier ergens zetten? Ja. Want hier is het om de hoek namelijk.
5: Ja, en hoe komt iemand... hoe gaat iemand muziek spelen?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, muziek.
5: Waar dan later dan?
2: Zouden die mensen dat niet erg vinden? Nee.
5: Wie? Oh, nee.
2: Nou, ik zal het je laten zien hoor.
6: Ja.
7: Het
6: Ja.

0: In een hele lichte mate hierin. Mijn moeder was oorspronkelijk wel hervormd, maar mijn vader was absoluut een agnost of een...
1: Niet gelovig.
0: Nee, hij woonde absoluut, dat vond hij helemaal niks. Hij was geloof ik stiekem een beetje communist. En dat was echt geheim, weet je wel.
1: Ja,
0: en dat... Je mocht ook nooit vragen wat hij ging stemmen of zo. Want dat moest natuurlijk stiekem, want hij werkte bij zo'n klein bedrijf hier in Akersloot. En die baas was natuurlijk VVD, dus ja, kon je niet mee aankomen in die CPN. Nou, hier was, ik denk, deze bungalow of die bungalow. Daar achter in die achtertuin, daar stond dus dat houten keetje. Een bouwkeet die daar op de een of andere manier was blijven staan. En die wij dus ingepikt hebben en geschilderd en een barretje ingemaakt en een koffiezetapparaat ingezet. En daar zaten wij vervolgens zondagsmiddags tot groot verdriet van onze ouders. He, wat je zelf nu ook altijd roept tegen je kinderen. Ga toch naar buiten! Het is zo mooi weer. Zaten wij in dat donkere hok. Onder andere QB te draaien natuurlijk.
1: En dat was hier?
0: En dat was volgens mij... Ja, hier stond die kleuterschool denk ik, naast dat huisje. En dan daarachter in die tuin, daar was dan de speelplaats op die bouwketen. En dat hutje, dat heette dus on top of all QB's in.

0: Wat voor jaartal was dat ongeveer?
1: Dat was toen ik hier vanaf mijn 13e denk ik, dus 67.
0: 67, oh, ja. Toen maakten we net
1: hier. Nou, en hier, ja. Dat is dan toevallig, was dat allebei heel dicht bij elkaar.

0: Ik hoop niet dat ze het erg vinden. Daar woonde de familie Krom. Of nee, die mevrouw heette Krom. De moeder. Hey, god, hoe heette zij nou ook weer? Maar in ieder geval, daar heb ik vanaf mijn 7e gitaarles genoten.
1: Van deze mevrouw?
0: Nee, er was een meneer in Uitgeest. Die had een muziekwinkel en ja. Die gaf accordeon, klarinet. En uiteindelijk ook maar gitaar, want dat raakte natuurlijk vreselijk in op een gegeven moment. Iedereen wilde gitaar spelen, en dus ook ik. Iedereen, dus ik was nog maar 7, maar ongelooflijk ambitieus in die tijd. En dan kwam die man hierheen, dat waren kennissen van hem, die ook allemaal heel muzikaal waren, met muzikale kinderen. Die virtuose accordeonist. En dan aan de tafel, met zo'n plus tafelkleed. Kreeg je gitaarles. Het was zo vreselijk leuk. Was het toch op de een of andere manier een hele geïnspireerde sfeer. Die man die was namelijk, die heette Siem Hopen. En dat was zo'n ontzettende goede
1: leraar.
0: Een goede leraar. Ja. Die straalde zoveel liefde uit voor de muziek. Dat daar werd je al helemaal door begeesterd, zeg maar. En ik zeker. Ik was bloedfanatiek. Tot mijn 11e heb ik dat gedaan. En toen, hij leerde ons ook liedjes daarbij zingen. Ja. En te begeleiden. Dus met de beroemde slag. Neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, op, neer. Middellandse Zee, souvenir.
1: Oh, ja.
0: Enkel al het woord. Nou, ik was verkocht, begrijp je? Ja. Spiegelbeeld, dat verhaal heb ik ook al heel vaak verteld. Ja. Ik kon vreselijk leuk gitaar spelen, was geloof ik. Maar op een gegeven moment wilde je dan toch ook zingen. En er waren dan uitvoeringen één keer in het jaar. En dan was er één uitverkoren en die mocht dan een liedje solo zingen. En ik wilde dat natuurlijk ook zijn.
1: Ja.
0: En toen moest ik Spiegelbeeld mocht ik proberen. Hier aan die tafel. Zo'n dramatische herinnering. Toen dacht ik echt van nou het wordt nooit wat. En toen moest ik Spiegelbeeld zingen met die gitaar. En was wel jong, maar toch Ben. Nou en die Ben, die kwam er niet uit. Nou, ze vonden het vreselijk jammer voor me, maar het ging niet door. Het
1: ging niet door. Die vrouw die staat er te kijken, volgens mij, achter het mooie glas en lood.
0: Als ik kijk, raampje. Zou ik even zwaaien.
1: He? En twee kippen en een
0: de groot.
1: Theepotje.
0: Ja, de groot
1: en een
0: natuurlijk. Theepotje. Het staat verdomme op het huis.
1: Heel oude huisje, ja. Een heel klein arbeiderswoning.
0: Het lijkt nog weer veel kleiner dan het in mijn herinnering was, maar...
1: Ja, maar je bent ook groot. Dat had ik ook, hoor. Toen ik bijna naar onze buurt, toen denk je van... Het lijkt die huisjes veel kleiner, maar je was zelf...
0: Ja, ik was zeven.
1: Zo.
0: Maar ja, goed, dus toen dacht ik dat mijn zangcarrière wel nooit van de grond zou komen.
1: Maar je hebt ook over gitaar speeld. Maar niemand, er zijn maar weinig mensen die weten dat jij ook heel goed gitaar kan spelen. Of tenminste, daar een opleiding in gehad hebt.
0: Ja, dat uiteindelijk, toen ben ik 9 jaar of zo, heb ik geen klassiek gitaar meer gespeeld. Zeg maar tot mijn 20e. En toen gelijk dat ik in Berrelhuis kwam, werd er in Alkmaar ineens een conservatorium opgericht. En tot mijn stomme verbazing deed ik daar een toelating voor en werd ik aangenomen. Ze hadden natuurlijk ook studenten nodig. Maar goed, het is goed afgelopen. En vanaf mijn 11e heb ik me meer op de zang. Toch, ondanks Spiegelbeeld, heb ik me toch... met de blues. Ja,
1: maar jij speelt geen gitaar. Je speelt thuis nog wel eens of zo?
0: Nou, nog wel eens. Maar niet echt heel veel, wegens tijdgebrek.
1: Ja.
0: Maar, ik doe het nog wel,
1: De lady... anders was jij misschien de lady Memphis Minnie geworden, hè? The lady with a guitar.
0: Ja, maar Lizzie Douglas. Dat weet ik, dat heb ik al vanaf kind af aan. Dat begeleiden of gitaarspelen, dat interesseerde me verder niet zo.
1: Nee?
0: Ik was eigenlijk meer gegrepen door dat klassieke gitaarspel. En zingen, dat stond daar verder gewoon los van die gitaar. Als ik maar een beetje, die blues komt natuurlijk ook. Dus
1: maar het is wel makkelijk als je een liedje in wil studeren voor je timing en zo, lijkt mij.
0: Ja, ik kan me ermee redden. Ja. Het is handig gewoon dat je een beetje muzikale kennis hebt. Ja.
2: Zullen we even verder lopen?
1: Ja. Ja, aan de andere kant loopt die snelweg, hè? De A9 volgens mij, daar richting Alkmaar.
0: Ja, die heb ik ook nog zien aanleggen.
1: Ja, verder staan hier ook allemaal mooie nieuwe huizen.
0: Ja, dit is allemaal vrij recent, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Dus überhaupt was dit een heel erg leuk plekje.
1: Hoe lang heb jij hier gewoond, Tineke?
0: Tot mijn 18e ben ik geloof ik in Alkmaar gewoond een paar jaar. En toen ben ik weer half een beetje thuis gaan wonen. Toen had ik verkering met iemand uit Berrelhuis en die woonde in Amsterdam. En nou, daar bivakkeerde ik dan ook redelijk vaak. En ik zat in Alkmaar op dat conservatorium, dus dan sliep ik nog wel eens thuis. Nou, en toen ben ik uiteindelijk zelf in Amsterdam gaan wonen. Een jaar of 6 heb ik dat uitgehouden.
1: Ja, ja, ja.
0: Zullen we zo gaan? Dat is nog wel iets leuk.
1: Dan moet je tegen kunnen natuurlijk. Ja, tegen Amsterdam.
0: Ja, ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja. Geheel en al
1: ontworteld
0: ben ik. Nou ja, ontheemd.
1: Laat maar zeg maar toch wel een Noord-Hollandse.
0: Nog wel een Noord-Hollandse, ja. Ja. Ik probeerde hier natuurlijk altijd wel te ontkennen eerst. Maar nee, ik ben toch bang dat ik hier wel echt uit de klei ben getrokken.

0: Maar hoe kwam jij hoe kwam jij terecht bij bluesmuziek eigenlijk?
1: Nou, dat is ja, een beetje op de klassieke manier. Ik kwam op de middelbare school, raakte ik bevriend met een jongen. En die woonde in vlakbij Den Oever, dat kennen jullie misschien ook, café van Max.
0: Ja.
1: En die was een jaar ouder dan ik en ook al wat meer in de muziek ontwikkeld. En die was een enorm jazz- en bluesliefhebber. En die wist dus dat ik ook wel van blues hield. Maar ik had dan alleen maar QB en John Mayall.
0: Ja, ja, ja.
1: En hij zei, oh, maar dan zal ik jou eens wat laten horen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En ik vond het bijvoorbeeld Eelco, vond ik helemaal het einde qua gitaar. Hè? Ja. Kijk hoor, wat een beetje leuk die kant op. En hij zei, nou, dan zal ik jou eens wat laten horen. Dat is het dan. En toen liet hij me dus Johnny Hooker horen.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: en dat
0: ja.
1: weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik er eigenlijk helemaal niks van begreep.
0: Nee.
1: Dat ik dacht, speelt hij nou zo goed gitaar?
0: Nee, dat is...
1: Ik vind Eelco veel beter.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, het is ongelooflijk, hè. Daar moet je echt van leren houden.
0: Ja, dat Johnny Hooker is natuurlijk gebeurd, een beetje... Is heel...
1: Dit is nu een van mijn favorieten.
0: Ja, ja, ja, mij ook. Maar ja, het is natuurlijk ook de orale traditie.
1: Ja.
0: Hoe die man speelt ook en zo. Dus één akkoordje. Maar...
1: Ja, maar met zo'n ongelooflijk goede sound en zo'n obsessieve manier van spelen, ja, vind ik helemaal te gek. Maar ik was meer zo van iets was mooi, weet je wel, mooi. Dat was helemaal niet mooi.
0: Toen ik het door... Ik werd het doorgegrepen, maar ik kon het niet precies thuisbrengen.
1: Nee,
0: weet je wel.
1: Nee.
0: Wel, normaal gesproken hoor je dan... Om de vier maanden hoor je dan iemand overgaan naar een ander akkoord, weet je wel.
1: Ja, het
0: AAB-schema, zou ik maar zeggen. He?
1: Ja, en dan speelde hij inderdaad met een band en die gingen allemaal op een andere plek over. Dat ik dacht, wat is dit?
0: Ja, want ze wisten, hij suggereert het wel een beetje dat hij overgaat, maar hij doet het niet.
1: Ja,
0: hij changed bijvoorbeeld op 5 of op 7 of zo. Maakt hem niks uit, weet je wel.
1: Maakt helemaal niks uit, nee. Oh god, ik had net rechts gewild.
0: Nou ja, dan gaan we het doen.
1: Weet ik het helemaal. Jullie zijn alweer bijna terug met de auto. Ja, maar dat is zo'n leuk straatje langs het kerkje.
2: Dan loopt even terug.
1: Dat is nou nog het is een beetje toeristische route wat we doen.
0: En toen heb je, ben je toen...
1: Ja, nou toen wist hij wist ook dat ik gitaar speelde. Dus hij zei, nou kan je niet proberen ook een beetje dat te spelen. Nou, ik dacht, nou ja, dat moet kunnen, weet je wel. Dus dat had ik een beetje geprobeerd. En zo'n schema, dat leer je natuurlijk snel genoeg. En zingen, dat wilde ik natuurlijk toch al.
0: Ja, ja, ja.
1: En nou, die jongen die stimuleerde ook wel dat ik inderdaad probeerde om blues zelf te gaan zingen. En op de een of andere manier ging dat toch al vrij snel, kennelijk. Hoorde hij ook wel iets daarin. Dus dat ging ik wel doorzetten. En ik vond het vreselijk interessant ook. Hè, het was natuurlijk toch toen nog wel een beetje...
0: En ging jou toen, ging je toen, ja, toen was het echt een soort van cultmuziek.
1: Ja, een beetje cult. Ja, en dat vond ik vreselijk. Ik zette me natuurlijk als een gek af hier tegen alles... Zo'n beetje.
0: Oh ja, dat klopt ook wel. Want de jongens die dat blues speelden, dat zijn toch allemaal mensen die geen zin hadden om op plantage te werken en die eruit wilden. En die dan ook door die plattelandsgemeenschap in Mississippi als een soort van outcast werden ervaren en zo van.
1: Ja, nou, maar het was toch ook ons. Wel in een soort amusementachtige sfeer. Wat ik nooit zo beseft hoor, wat je nu meer weet. Het was natuurlijk ook gewoon muziek om te...
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: Vermaken en om op te dansen. En op
0: het, het was een muziek die aan de ene kant mensen...
1: Je ellende te vergeten,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, he? Precies. En ze waren ook niet vies van een ander schemaatje, hoor.
1: Nee, helemaal niet. Dat ze deden van alles, ja. Dat vind ik ook altijd zo heerlijk. Ja. Gewoon alles door elkaar heen gooien.
0: Maar hoe ben jij in bandverband begint te spelen dan?
1: Nou, dat heeft eigenlijk heel erg lang geduurd, ja.
0: Ja. Ik bedoel, want toen was jij...
1: Dat is dan meteen eigenlijk heel snel gegaan. Toen raakte ik... Ik zat eigenlijk in een Alkmaars bandje.
0: Ja.
1: Een blauwe maandag. En ik heb laatst nog iets in de Vest gedaan. Met de opening van de Vest in Alkmaar. Was een soort... degene uit Alkmaar die dan landelijke bekendheid hadden behaald. Die mochten dan allemaal iets presenteren. En daar werd ik natuurlijk ook voor gevraagd. En de drummer die daar toen meedeed, dat was Ton Dijkman, dat is de drummer van Marco Borsato.
0: Ja, ja,
1: en dat was mijn eerste drummer.
0: Ja.
1: En die zei van, ja, jij zat ook in mijn eerste bandje toen we ons eerste optreden hadden. Belde je af, want toen zat je in Berlaus. Heb ik ze in de steek gelaten. Hadden ze eindelijk een optreden weten te bemachtigen.
0: Oh,
1: en toen was ik inmiddels... zo snel ging dat eigenlijk. Ik denk dat ik een half jaar met die jongens gerepeteerd heb. En misschien op school een keer gespeeld. En toen kwam ik eigenlijk al in Berghuis terecht. Dus mijn carrière was begon gelijk goed.
0: Wie zat er toen in Berghuis eigenlijk? Dezelfde?
1: Precies dezelfde als die er nu in zit. Alleen Guus niet.
0: Oh, dat is dat. Dat is, dan
1: kijk eens wat een prachtige lucht eraan komt, jongens.
0: Ja, maar dat is dan toch ook wel. Dan,
1: ja, ik ben echt weer helemaal terug bij af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want dan speelden jullie toch ook al een heel lang eigenlijk.
1: Ja, al vanaf 74. Hè? Dus dat is nu 26 jaar alweer. Nou ja, goed, we hebben 10 jaar niet samengespeeld. Dus
0: dat was toen?
1: Die trekken we er even vanaf. Oh god.
0: Ben jij opgehouden toen? Of?
1: Ja, ik ben gestopt. Nou, band was al enigszins aan het onttakelen. Jan Willem was eruit al, bassist. En was toch ook wel een motor in de band, zeg maar. Ja, toen zijn we nog wel een jaar doorgegaan met een paar andere bassisten. Maar toen kreeg ik kennis aan Rob van Tonselaar uit Haarlem.
0: En Rob, die heeft de studio of zo?
1: Ja, die heeft nu een studio.
0: Maar dat heeft Skik opgenomen, hè? Ja, dacht ik wel. Ja,
1: ja, die kent Skik goed, ja. En die zei van, god, mag ik eens wat liedjes voor je schrijven? Dat lijkt me heel erg leuk. Toen dacht ik van, nou, dit wil ik. Hier gaan we mee verder. En toen, ik dacht 10 jaar Berghuis. Ja, waarschijnlijk wordt het toch niet meer beter dan wat we hadden. We zitten een beetje vast. Dus toen leek me dat buitengewoon aantrekkelijk. En dat was het ook even wel.

0: Maar ja, hè? Bloedkruip waar die gaat.
1: Ja, ik begrijp het. Want ik heb ook wat zijpaden bewandeld.
0: Ja, ja.
1: En ik voelde me er nooit zo in thuis op een of andere manier. Het was mijn muziek niet meer of zo.
0: Nee.
1: Of tenminste, net iets te ver van me af. Maar het heeft me wel geholpen bij...
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Ja,
1: bepaalde dingen te ontdekken die met andere mensen te spelen, dan leer je toch wel.
0: Tuurlijk. En des te beter weet je ook weer waar je staat. Weet je kan toch alleen maar dingen ontdekken door ze ook weer fouten doen en zo. Niet waar. Nou ja, dit was ongeveer nog het leukste stukje van Akersloot.
1: Akersloot. Het is natuurlijk niet.
0: Dit was heel mooi vroeger. Ja. Oh, zo prachtig. Nou ja, het is niet helemaal meer wat het geweest is. Dit huis ook. Geweldig. De bakker.
1: Hoe is het? Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ja.
0: We zwaaien links en rechts.
1: Ja. Dat is toch leuk, hè? Dat is het dorp natuurlijk prachtig.
0: Hier heb ik van die herinneringen aan dit stukje van die sepia kleuren, weet je wel?
1: Ja.
0: In mijn zijn ze zo opgeslagen. Er zit een soort goud waas overheen. Wat niet meer helemaal...
1: Nee, die niet meer klopt met het beeld wat je
0: nu hebt. Maar dat kerkje was ook wel... Vond ik ook geweldig. Met kerst. Zingen in de kerk.
1: Ja, heb je dat ook gedaan?
0: Ja, fantastisch. Ja? Dat is een van mijn mooiste jeugdherinneringen.
1: Ja? In die kerk?
0: In die kerk een enorme kerstboom. En dan deed je met de zonderschool een kerstspel. Met wat liedjes en zo. Nou,
1: je oefende mij altijd wel een aantrekkingskracht uit. Niet in die zin dat ik...
0: Ik ben er laatst nog in geweest toevallig.
1: Niet zozeer dat ik iets met het geloof heb, maar wel met wat er om toe zit. De muziek wel.
0: En de muziek.
1: En de kunst.
0: Toch een hoop mooie dingen zijn eruit voortgekomen. Een hoop ellende.
1: Een hoop mooie dingen. En met die mooie dingen heb ik het eigenlijk wel.
0: Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik vind die gebouwen vaak gewoon zo prettig.
1: Dit is een houten torentje.
0: Het is heel oud. Ja. Het is een ontzettend oud kerkje. Ik geloof 16e eeuw. Het is natuurlijk vele malen gerestaureerd, maar het is oorspronkelijk het is wel een behoorlijk oud dorp, Akersloot.
1: Het ligt ook een beetje hoger, hè? Een beetje zoals in Friesland, een soort van terpje of zoiets.
0: Ja, het is een heel mooi kerk met een prachtige akoestiek. Daar heb ik nog wel gitaar zitten studeren. Als een soort studeerkamer mocht ik het toen
1: gebruiken. Ja, dat mocht ook.
0: Ja, was hartstikke leuk. En nu houden ze er wel concerten natuurlijk. Meestal zo. Nou, mooi,
1: de gereformeerde federatie zelfs.
0: Schitterende kronkelwillig.
1: Eén dienst, hè? Zie je dat? Aanvangstijd, zondagdienst, 10 uur. Dus verder wordt niet echt frequent gebruikt.
0: Nee, maar dat was vroeger ook.
1: De gezamenlijke dienst in Uitgeest. Dus dat is de ecumenische agendas, denk ik dan. Of niet?
0: Ik geloof dat ze het om de beurt doen hier. Er is zo weinig belangstelling kennelijk.
1: Nee, in Rolle hebben zij ook af en toe een gezamenlijke dienst. Dus ecumenische. Maar de hervormde gereformeerde federatie die heeft hier... Oh, dit is uit het geest Akersloot. Dat is aan de andere kant van de weg zeker.
0: Dat is gewoon ietsje verder.
1: Ja.
0: Iets verder die kant.
1: Ja.
0: Ja. Ach, jongens.
1: Kijk, mooie kroonluchter. Dat zien we dan net ook wel.
0: Het is een schattig... Ik vind het een heel mooi kerkje. We gaan even lekker knisperen.
1: Ja, dit is een mooi punt zo in zo'n dorp nog.
0: Ja, dit hele stukje waar we net liepen, daar zit ook een soort meertje. Zo'n heel klein meertje. Een plasje, kan je het meer beter noemen. En daar werd geschaatst. Hè. Dat is geweldig. Nog kon je nog, waar de snelweg was, daar kon je dan gewoon doorschaatsen naar Limmen en een tocht maken. Dat is helaas niet meer mogelijk.
1: Ja, maar we hebben ook veel kerkhoven bezocht, hè. Muddy en Sonny Boy. Hè? Ja. En Memphis Minnie natuurlijk. Heb je daar wat mee met vrouwelijke blueszangeressen?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk.
1: Nee. Dat is vreemd eigenlijk.
0: Nou, ik moet zeggen dat toch ook, vind ik, de minder interessante dingen doen hoor.
1: Ja, dat was natuurlijk ook wel moeilijk, want het was toch wel een uiterste mannenwereld, hè?
0: Het was een mannenaangelegenheid. Ja. En Bessie Smith, ja, dat... Ik hou gewoon niet zo van die stijl. Dat spreekt me gewoon niet zo aan. En, Memphis Minnie. Ja, het is goed, maar ik ben er niet kapot van, weet je wel. Zoals je van Howling Wolf of Johnny Hooker helemaal stuk was, weet je. Die hebben toch iets aangrijpender performance. Jammer.
1: Maar waar luister jij nu naar dan, behalve dan dat je...
0: Oh jeetje.
1: Ook divers.
0: Die heel divers, ja. Enorm. Ik zeg altijd, maar er zijn er niet zoveel dingen waar ik een hekel aan heb. Behalve aan bijvoorbeeld hard rock of zo. Of funk, jazz, funk of zoiets.
1: Daar hou je niet van?
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Of zo van die mixstijlen, daar hou ik ook niet van. Ik geloof dat ik wel iemand ben die houdt van een beetje onversneden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: En helemaal niet van techno, denk ik. Dat is eigenlijk waar ik niet van hou.
0: Nee, dat nee, daar hou ik ook niet van.
1: De eentonigheid en de zonder enige liefde gemaakt en zo. Dat is een shame for the music.
0: Ja. Ja, je zoekt toch steeds dingen op waar gewoon
1: word ik altijd treurig van.
0: Zo'n soort van... wat je zelf ook probeert, een soort oprecht gedreven manier van muziek maken. Of het nou Spaans of Russisch, dat is ook allemaal mooi. Ja. Oezbeeks,
1: ja,
0: kan
1: ja,
0: ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, soms kan je ineens zo getroffen worden door iets wat je totaal niet verstaat of wat je niet kent. Maar waar je gewoon dan meteen hetzelfde in hoort. Hè. Dat hoop ik niet. Fantastische muzikanten uit het oosten. Die fanfare Dio Carlia en zo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik heb trouwens wel een beetje een ontluisterend verhaal over gehoord. Dat ze eigenlijk meer muziek maken omdat ze nu hier in het westen zo populair aan het worden zijn.
1: Ja, dat heb je
0: dat
1: vaak
0: ze eigenlijk
1: zo,
0: anders al lang niet meer hadden gespeeld met elkaar of zo. Iets dergelijks.
1: Dat heb je vaak met die
0: en wij maar denken dat we daar een authentieke...
1: Ja, ja, nee, dan word je toch...
0: Ja, worden we toch een beetje blazen. Maar het is toch heel goed. Ik kan me niet schelen. Ik vind het toch hartstikke mooi.
1: Maar ja, je hebt ook mensen zoals het meisje van Branco. Hè?
0: Christina Branco.
1: Die Fado, dat is toch prachtig?
0: Ja. Alhoewel zij is niet mijn favoriete zangeres qua Fado hoor. Dus als je Amalia één keer gehoord hebt.
1: Maar ja, die is er niet meer dus.
0: Nee, al lang al niet meer.

0: In Nederland, er zijn natuurlijk niet zoveel dames die blues zingen, Tineke, tenminste niet dat ik weet.
1: Nee, hoe heet ze, heb je nog wel?
0: Anne de Bruin had je
1: Anneke
0: vroeger.
1: De Bruin, ja, die van, zingt
0: maar, die. Die is nou onlangs weer begonnen, maar verder zijn er niet zoveel, hè?
1: Nee, maar er woont nu een Joegoslavisch meisje, maar ja, die is dus niet Nederlands. Die woont dan wel hier en die heeft ook net een cd opgenomen.
0: En Niels de Lange, die heeft iets nieuws gemaakt. Dat vond ik eigenlijk, daar zat nog wel het bij een beetje in die richting. Die vind ik ook goed zingen trouwens.
1: Ja.
0: Die vind ik leuk. Die vind ik een van de leukste nieuwkomers eigenlijk.
1: Ja, en die heeft ook wel een behoorlijke potentie.
0: Ja.
1: Jongen, jongen. En Anouk natuurlijk ook.
0: Ja, dat persoonlijk vind ik aan Niels weer wat, ligt wat meer in mijn.
1: Ja, mijn ook hoor. Maar ik vond van Anouk wel leuk dat ze mij in de oren over mij begon.
0: Nou ja, dat is en terecht.
1: Daar heb ik weer bij heel wat jongere nichtjes en zo een enorme indruk mee.
0: Ja?
1: Wat ik doe, dat zegt helemaal niks. Dat kennen ze helemaal niet. En ze weten wel vaak dat ik zing, maar... Ja. En toen hadden ze gelezen van het Anouk. Ja, Tineke Schoenmaker. Ja, die laatste cd van Perlhuis. Ja, je hebt net gekocht. Ja, dat was wel een enorme vooruitgang. Bedankt, Anouk.
0: Maar zijn wij ook... Zijn wij niet ambitieus genoeg als blues singers, zou ik maar zeggen? Gemakshalve maak maar even.
1: Nou, ik weet niet.
0: Jij was wel ambitieus toen je
1: als
0: gitaar
1: kind,
0: ging spelen. Ja.
1: Als kind was ik verschrikkelijk ambitieus.
0: Is je dat ontvloden?
1: Dat is mij enigszins ontvloden, ja. Dat vind ik zelf ook heel vreemd.
0: Ja. Je zegt dan voor jezelf van nou, ik wil gewoon lekker spelen, that's it.
1: Ja, even denken hoor. Ja, misschien is het ook wel een beetje vrouwen-eigen. Een beetje verschuilen achter mijn vrouw zijn. Ik heb laatst gelezen van iemand die zei van... mannen die zetten dat, al hebben ze maar een flintertje talent. Dat zetten ze om in door hun enorme ambitie in de grootste daden. En vrouwen die doen een beetje hap, snap, dit. En net genoeg dat je het leuk hebt, zeg maar. Dat je ermee wegkomt. Zoals ik. Ja, god.
0: Maar je hebt wel heel veel boeken, vooral gezet. Amerikaanse vrouwen, die zijn heel erg ambitieus. Hè?
1: Ja, nee, het zit er bij mij niet meer zo in.
0: Zoals bijvoorbeeld als ik wel eens wat lees over die Leanne Rimes en zo, dat soort kinderen die al. En zoals Barbara Streisand, dat is helemaal verschrikkelijk. Ja, die wouden er echt komen, weet je
1: ja,
0: wel.
1: Ja, nee, er zijn er natuurlijk zat. Vrouwen ook. Die bulken van de ambitie. Maar
0: ja, dan praten we over ook een ander soort muziek, denk ik.
1: Ja, nou, het had ook wel met blues gekund worden. Ja. Maakt niet uit, denk ik. Maar en ik denk ook dat je snel genoeg merkte van... Nou ja, dat je nooit echt aan een soort super commerciële top natuurlijk komt. Met deze muziek.
0: Nee. De situatie is natuurlijk wel veranderd. Ik bedoel, je had in de 60e jaren was er zo'n bluesboom. En een beetje begin
1: ja,
0: de 70e jaren.
1: Ja, daar hebben wij nog een staartje van meegepikt.
0: En toen later kwam er nog eens... Toen Robert Cray, toen werd het weer een beetje beter.
1: Ja, dat was wel een beetje...
0: En nu is het... De muziek is eigenlijk helemaal niet zo onpopulair. Want nee, qua live wordt er heel veel gespeeld. Ja. Alleen het wordt niet vertaald naar grote verkoop van cd's.
1: Nee.
0: En dat heeft natuurlijk weer te maken met de publiciteit en met radio's en zo. En misschien dat je dichterbij moet zitten. Misschien ga je in Amsterdam moeten blijven en allemaal slijm met dat soort figuren.
1: Ja. Ik denk ook... Je ontdekt ook op
0: heb ik ook wel eens gedaan, weet je wel. Alleen ik wou het niet inruilen voor mijn eigen identiteit.
1: Nee, dat wou ik net gaan zeggen. Je ontdekt op een gegeven moment hoe groot de lol is als je gewoon dat je muziek kan maken, weet je wel, die je zelf te gek vindt. En dat wil je eigenlijk niet inwisselen voor. Het is toch niet in geld uit te drukken, weet je wel.
0: Nee.
1: Dat is
0: kijk
1: toch
0: eens
1: het hoogste
0: hier
1: goed.
0: Hebben wij een
1: het hoogste
0: parallel. Er zit wel meer parallel.
1: Zullen we in de auto maar even zitten? Lekker in die auto. Ik wil namelijk even zo hier aan het eind van het straatje, daar is het meer.
0: Ja.
1: Heb ik vele uren vertoefd.
0: Ja, nou, dan laten we daar nog even heen.
1: Zullen we daar nog maar even
0: van? Dan wil ik toch even kijken. Maar het is toch zo.
1: Nou, hier ligt echt mijn dit bedrijf ook. Hier werkte mijn vader dus. Ja. Alleen zag het er ook veel anders uit. Die houten schuur was er natuurlijk wel. Houten schuur, ja, het is een visverwerkingsbedrijf. Ze visten vroeger ook wel op het Alkmaarmeer.
0: Ja.
1: Nu niet meer, geloof ik. Ja, het is hier totaal, behalve dit huis dan. En dit huisje, dat stond er ook. Voor de rest is er hier niets meer hetzelfde. Tot mijn grote onuitsprekelijk ongenoegen. Kijk, en hier waar dus dat straatje loopt, dat voetpad, daar stond mijn huis. En een heel leuk klein, zeg maar zo'n puntdakhuisje. Hier precies op de hoek, aan de sloot. Hier zat ik vaak te spelen.
0: Is dit de Akersloot?
1: Nee, ik denk het niet. Nou ja, dan...
0: Ja, dat is toch wel mooi.
1: Dit was mijn uitzicht.
0: Hele loop.
1: Ja, dit was prachtig. Hier stond een schitterend oud huisje tot vorig jaar nog, geloof ik. Daar is nu dit voor in de plaats gekomen. Helaas. En nou, er is werkelijk geen één huis meer, geloof ik. Oh, dit huis was het vroeger wel, ja. Maar die mevrouw die staat te zwaaien.
0: Is dit hier ook toeristisch, hè, zomers?
1: Nou, door de watersport natuurlijk wel, hè.
0: Nou, dat wel, maar... Je hebt geen grote paviljoens en
1: nee,
0: zo?
1: Nee. Je hebt een paar jachthavens. Vroeger was er één kleine jachthaven hier. Maar nu zijn er een paar hele grote.
0: Kijk, er staan al enkele lieden om te kijken. Wie komt daar aan?
1: Nou, hier zwom ik altijd.
0: Kon je daar wel in?
1: Ja. Tenminste. Dat is gebleken. Ik leef nog. Nou, ik geloof dat...
0: Maar je kunt ook niet verder daar.
1: Eind 60 jaar, was het een tijdje heel vies. Maar
0: je kunt daar ook niet verder.
1: Nee. En toen, maar nu is het weer schoon. Nu mogen we weer. Dus jongens, neem een duik.
0: Tineke Schoenmaker. Eigenlijk mijn favoriete blueszangeres uit Nederland. Luisteraars mag gehoord worden. Tineke, hartstikke bedankt voor het interview namens de VBRO en Radio Drenthe.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tineke Schoenmaker, de zangeres van Barrelhouse, de muziek op die hele winderige dag, die was van Paco de Lucia, Andalusia, Smokestack Lightning van Howlin' Wolf, The Country Gentleman met One Morning in May en een stuk, een wals van Brahms, nummer 12, opus 39, en die weer uitvoerde de pianist Idel Biré. Van Akersloot gaan we door Achilles. Voetballen in Assen, aan de zuidkant van Assen. Harry Muske is al jarenlang lid van Achilles. En volgens mij blijft hij die club ook altijd trouw. We gaan naar het veld.

Ja, luisteraars, waar lopen we nou? We lopen nu hier vlak achter de smelt. En wij lopen hier op Stadsbroek. En dat heet het sportpark De Broeklaan. Dat ligt helemaal aan de uiterste rand van het Assebos. En wij staan hier eigenlijk voor het originele voetbalveld van de AC en CV Achilles 1894. Toen is die vereniging opgericht. We staan nog voor het hek. Het is eigenlijk nog precies zoals het toen was, het sportveld. En we zullen eens even kijken of je daar langs kunt. Want nu speelt daar FC Assen. En kijk eens, een dikke hek. En we kunnen er wel langs. Kijk hier aan de linkerkant. Kijk die conifeer, die hele grote, die staat er nog allemaal. Hier heb je het voormalige hoofdveld van Achilles. En ja, zeg ze, hoe kon je dan bij Achilles? Je woonde in een arbeidersbuurt en waar iedereen lid van Assen Boys was. Ja, ik was toen naar de Noorder-Singelschool gegaan en al die mensen die daarop zaten, die gingen naar Achilles toe. Vandaar dat ik ook Henk Schokker, die toen ook later in het eerste zat, leerde kennen en al die andere mensen. Maar dit is, kijk, de oude tribune heet daar ook nog. En die is ook nog precies zoals het is. Eronder is, hebben ze nou het clubcafé of het van Azen. En hier vlak achter, daar was het zwembad van Azen. En daaronder, daar kon je dan ook omkleden. Voor de zwembad, helemaal van die kleedhokjes daar. En daar weer achter, daar had je dan zo'n gebouwtje waar wij dan als kinderen moesten wij daar eens. Toen was ik nog C1 of B en zo. Moesten wij daar omkleden. Moest ik helemaal dwars door het bos heen komen op de fiets met een lampje. Dan was dat bos nog veel dichter. Dan was het ook nog. Ja, dan was het. S'avonds moest je dan. En dan moet je je voorstellen dat ze ook weer zeggen. Nou, dan was het nat weer. En dan moest je als andere jongen moest je daar naartoe. Nou, dan moest je je omkleden in de kolen. Want verwarming en zo waren niet. En douchen, dat was ook niet aanwezig. Dat was gewoon kraan. En soms, dan dook wij al, ik ging onder de draaddeur, dat mocht wel niet, maar dan sprongen wij in het zwembad. Kijk, en die oude tribune, die is hier nog precies zo. Kijk, daar is het bordes, daar zat dan het bestuur van de vereniging. Maar dit is nog wel de grootste tribune en de mooiste van, natuurlijk, van heel Assen en zo. Het is nog echt de oude, zoals die in de meer en zo, Sparta, weet je wel. Nou, en dan moet je voorstellen, hier kwamen ze dan uit. En hier heb ik uitzien komen, onder andere nog Abel Lenstra. Die toen nog bij Heert Veen speelde met Abma en zo. En Hofman, hele goede voetbal. Die voetbalde hier ook tegen Achilles. En ik heb hier ook nog Ajax zien met onder andere Rinus Michels in de spits. Dus toen was ik was 6 of 5 jaar. Dan ging je hier naartoe en was Achilles voetballen. Nou, dat was waar. Er stond hier gewoon wel. Ja, de grote ploegen uit Nederland kwamen hier, weet je wel. Nou, dan stond hier helemaal vol. Daarachter liep het een beetje omhoog en daar helemaal. En je kon daar dan ook wel stiekem tussen het prikkeldraaddeur dan. En je handige jongen was, dan kon je voor niks. Maar dan. Ja, en mijn oom Frits Biemold, die heb hier ook nog voetbal. In het eerste van Achilles. Die heb nog dat Nederlands B-elftal schop. De vader van de zwemster, Kleni Biemold, waar overigens een volle nicht van mij is. En. Ja, maar Achilles was vroeger een elitevereniging. Dat is de AC en CV, dat betekent de AC voetbal- en cricketvereniging. En op zaterdagmiddag werd hier gecricket. Er stonden hier allemaal mensen met witte pakken en dan vroegen wij ons af wat die mensen aan het doen waren. En daar begrepen we helemaal geen hout van, weet je wel. En wikkert en weet ik veel wat. En die lui die ging, en dan gingen ze weer van het veld af, gingen ze thee drinken. Wij begrepen helemaal niets van die spoor. Maar ik bedoel, het waren er ook niet zoveel die dat deden. Maar dan kun je toch even voorstellen wat voor vereniging dat was. Want vroeger moest je bij Achilles gebaloteerd worden. En het verhaal van mijn oom Frits is dat mijn oom Lammert die was bij het spoor. Zo werd het al gezegd, bij het spoor. Maar die was gewoon normaal perronbeambte en deed wel eens achter het loket. Maar heel af en toe dan mocht hij ook wel de trein laten vertrekken en had een rode pet op. En dat was dan, weet je wel, dat was een hoge functie. Dus op de dag komen twee lui om te kijken of mijn oom Frits er wel bij kon. En er was net een lange stap toen die pannenkoek omhoog. Dus oom Frits die kon wat, ja, goede baan, dus die kon wel bij Achilles. Zo is hij bij Achilles gekomen. Ja, dat is toch waar.

0: Ze binden hier nou weg. Kijk, want daarachter, daar het zeeveld, maar daar hadden we al die training van Jaapie Popken en zo. Maar daarachter, hij het veld van Azen Boys. En er was altijd een hele grote concurrentie tussen. Ja, ze mochten, het was, weet je wel, elite dan, zogenaamd, tegen arbeiders. Wat ik eigenlijk nooit begrepen heb, want ik kon goed met mensen van Azen Boys horen. Maar toen ben we naar de andere kant gaan, naar de Lonenstraat, naar het Ameldter Bos. En daar is Achilles nou inmiddels ook al weg. Maar daar heb ik dan een hele leuke tijd gehad. Want ik ben later een tijdje uit geweest. En toen ben ik weer begonnen. En ik ben inmiddels ook alweer zo'n 40 jaar lid van Achilles. Hoewel ik helemaal niet meer speel. Maar wij hebben toen met een, ze noemden dan een artiestenelftal. Maar volgens mij was ik de enige artiest. Maar die anderen, dat waren meer mensen uit de horeca en schoolmeesters. Hebben wij toen een elftal gehad wat... Jongens in zaten en die heel goed hadden kunnen voetballen. Of toen ook nog wel misschien met heel veel pijn en moeite in het eerste hadden kunnen spelen. Want op ditzelfde veld hebben wij Sportclub Assen, die speelde toen in de vierde klasse. KNVB, daar speelden wij met vijfde van de Achilles. Wij versloegen ze met 5-2, weet je wel. Dus dat waren allemaal jongens zoals Geert Lohman, Noordelijk Amateur Elftal. Henk Schokker, het Noordelijk Amateur Elftal. Geert heb in het Drentse Jeugd Elftal speelt Bertus de Vroom. Rennie Zandberg, die de eerste van Halle Week speelde. De eerste van Sportclub en van M. Martin Verhaag, de eerste van ACV. Dat soort. Jaapie Bloemenk. Op een gegeven moment vonden ze dat niet meer leuk. Dus toen hebben ze een stop afgekomen. Niemand mocht meer bij lage voetbal, weet je wel. Bij ons in ieder geval, dat mocht niet meer. Die mensen die erin zaten, die mochten er blijven. Maar heel veel plezier mee gehad. Met de fameuze leiders zoals daar zijn. Sjoerd Brouwer. En later Luc Rengers. En Tieme van Veen die nou een beetje dat doet. Van de witte bal. En de prachtige tijd. Ik heb er ook nog geen minuut aan dacht om te bedanken. Zo. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om naar een andere club te gaan. Weet je wel. Ik bedoel, één keer leert altijd leren. En dat blijf ik ook wel. Maar dit was het fameuze complex van Achilles 94 en hier hebben zich nog wedstrijden naspeeld tussen grote ploegen en zo. Lenstra, wie heeft nou Lenstra nog zien voetballen? Men weet helemaal niet meer, sommigen weten niet meer wie Lenstra is natuurlijk. Een prachtige omgeving. Ik heb nooit begrepen waarom ze hier weg moesten. En zondags kwamen al die mensen lopen op fiets uit die stad weg. De Broeklaanhaven en zo. En dan daar werd er gevoetbald. Kijk, jij nog van die taluuts. Alleen je stond wel een beetje ver van het veld af, al die. En dat kan ik me nog herinneren. Het veld was wel nat. Het lag leeg. Misschien het werd vaak afgekeurd. Misschien ben ze daarom ook wel weggaan. Nou ja, dat is een groot complex. Achter komen hier het zwembad. Het was ook een hartstikke mooi zwembad. Ik heb daar zoveel in zwom. Het pierenbadje aan die kant. En dan had je 1,70 meter. Nee, dat was ook een discount. Middenin naar 1,25 meter en dan het diepe. En dan bij Lautaal dan we zwemles. Ja, wie kan er zwemmen? Dat zo ging dat. Ja, ik had nooit de zwemles uit, maar ik kon wel zwemmen. Dus ik kan zwemmen, baf in het diepe. En dan wie de mooiste op zo'n duikplank, een salto maken en zo, dat soort dingen. Ik moet er nou niet meer aan denken, maar goed. En dat om de meisjes te imponeren. Ja, Achilles. Toch een van de oudste verenigingen, ook van mede van Nederland. En het is niet zoals het nu is. Wordt het gesponsord geloof ik door de schoen, hoe is het nog weer? Scapino, ja. En de mensen die toen aan het... zoals Oude de Geter, die voorzitter, was een hartstikke aardige man. En netjes scheurde, daar kon je nog eens een keer mee lachen. En met Owe Vondeling en Kas Bielsma. En dan ging je nog voetbald op de fiets naar Fit Boys in Beeld en zo. Dat is nog helemaal weg, hè. En ook die mensen die zijn er niet meer. Maar dat was wel een goede sfeer. Dat waren de echte amateurs. En ja, het wordt nou... Kijk, het is nou hoofdklasse amateurs. Ik ben net kampioen van Nederland West. En dat betekent wel... Dat die spelers die daar speelden toch ook gemiddeld zo'n 30.000 gulden in het jaar verdienen. En dat er ook van clubliefde barre weinig overblijft, denk ik. He? Zo, wij sluiten. Dit moet helemaal omhoog. En dan doen we dat zo. En dan is het stille spul weer klaar.
1: En de muziek die jij hoorde tussen het gesprek in van Harry op het veld van Achilles, die muziek die was van QB and the Blizzards, Feeling Down Low. Dat was hem voor vandaag, mensen. Harry's Blues, maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. On Route 66.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De steden Liverpool en Manchester zijn eeuwige concurrenten. De wedstrijden tussen Manchester City en Manchester United tegen Liverpool en Everton zijn beladen derbies. En toen de beatbands uit Liverpool zich profileerden, kon Manchester niet achterblijven. Vandaag komen alle bands uit Manchester. Dit is de band van Freddie Garrity. De debuutsingle eindigde 3 in Engeland, 7 in Nieuw-Zeeland. Freddie and the Dreamers. If you gotta make a fool of somebody.

Freddy and the Dreamers, If You Gotta Make a Fool of Somebody. Graham Goldman uit Tennessee schreef op jeugdige leeftijd al een hele serie grote hits. Hij schreef Bus Stop voor de Hollies, No Milk Today voor Herman's Hermits, Pamela Pamela voor Wayne Fontana en For Your Love voor The Yardbirds. Maar met zijn eigen band nam hij een nummer van Buddy Holly op. The Whirlwinds, Look at Me.

The Whirlwinds, Look at Me. Het nummer is geschreven door Keith Richards, maar Mick Jagger vond het nummer te poppy voor de Rolling Stones en daarom gaf Keith Richards het nummer aan de band The Tockery Five uit Manchester. Toen het geen hit was, toen gingen de bandleden meteen op de loop naar andere bands. Mick Abrahams ging naar Jethro Tull, Frank Renshaw naar Wayne Fontana, Clive Bunker naar Hermits en zanger Mike Rabin begon Mike Rabin and the Demons. The Tockery Five. I'd rather be with the boys.

The Tockery Five, I'd rather be with the boys. The Hollies, dat was het antwoord uit Manchester op het succes van The Beatles. En de Hollies stonden garant voor messcherpe vocalen dankzij de aanwezigheid van Alan Clark en Graham Nash. En eigenlijk deden ze niet onder voor de Beatles. Dit nummer eindigde 4 in Engeland, 5 in Nieuw-Zeeland, 17 in Zweden en 24 in Australië. The Hollies, Here I Go.

The Hollies, Here I Go Again. The Scorpions, dat was een onbekende band uit Manchester met zanger Peter Lewis. Na een tour door Duitsland deden ze nog een paar optredens in Nederland en dat leverde een contract op bij CNR Records. En ze hadden een nummer 1 hit in Nederland met Hello Josephine. Dit nummer eindigde 36 in de nationale top 40. The Scorpions en Louise.

The Scorpions en Louise. Herman's Hermits, dat was de band van zanger Peter Noon. De band was vooral succesvol in Amerika. Ze hadden 29 hits, waaronder 11 nummer 1 hits. Dit is een compositie weer van Graham Nashville uit Tennessee. Het was een nummer 1 hit in Australië en Noorwegen. Het nummer eindigde 2 in Nieuw-Zeeland, Canada en Zuid-Afrika. 3 in Zweden, 7 in Engeland en 35 in Amerika. Herman's Hermits, No Milk Today.

Hermits, Hermits, No Milk Today. 10cc, dat was een superband uit Manchester met songwriter Graham Goldman op basgitaar. Gitarist Eric Stewart kwam van Wayne Fontana en de Mindbenders. Drummer Kevin Godley kwam van The Magic Lanterns. En toetsenist Lowell Cream van Hotlegs. De band had 24 hits, waaronder 5 nummer 1 hits. Dit is de debuutsingle en die eindigde 2 in Engeland, Ierland en Nederland, 4 in België, 10 in Nieuw-Zeeland en 53 in Australië. 10cc. Donna.

10cc, Donna. Barry, Robin en Morris Gibb groeiden op in de wijk Charlton in Manchester. Het gezin woonde weliswaar enige tijd in Australië, maar keerde in 1967 weer terug naar Engeland. De Bee Gees hadden 74 hits, waaronder 18 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 4 in Nederland, 10 in Duitsland, 11 in Australië, 12 in Engeland, 13 in Canada en 14 in Amerika. De Bee Gees, New York Mining Disaster 1941.

The Bee Gees, New York Mining Disaster, 1941. Wayne Fontana en de Mindbenders, dat was een uitermate populaire band in Manchester met zanger Wayne Fontana en gitarist Eric Stewart. De band coverde een nummer van de Amerikaanse zanger Clint Ballard. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 2 in Engeland, 3 in Canada, 10 in Ierland, 19 in Duitsland en Zuid-Afrika. Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love.

Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love. Na deze hit ging Wayne Fontana solo verder en hij nam een nummer op van Graham Goldman, terwijl hij eigenlijk een hekel had aan dat nummer, maar composities van Graham Goldman waren wel een garantie voor een hit. Het nummer eindigde 5 in Australië, 11 in Engeland en 20 in Ierland. Wayne Fontana, Pamela, Pamela.

Wayne Fontana, Pamela, Pamela. Zanger Pete Wetton uit Manchester noemde zich Pete McLean. Hij was de zanger van de Dakotas, maar de Dakotas verhuisden naar Liverpool om daar Billy J. Kramer te gaan begeleiden. En toen ging Pete McLean verder als Pete McLean en de Clan. En de gitarist van deze band, Pete Bucking, kwam uit de jazz scene en zou later een belangrijke pion worden in de Engelse en Amerikaanse jazz scene. Pete McLean en de Clan. Yes, I do.

0: Pete McLean en The Clan, Yes I Do. Georgie Fame en The Blue Flames, dat was de band van zanger en organist Georgie Fame. Hij zou later spelen bij Van Morrison en Bill Wyman. En hij toerde ook nog in de bands van Billy Fury, Joe Brown, Gene Vincent en Eddie Cochran. Hij had 18 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 22 in Engeland, 30 in Canada, 66 in Australië en 97 in Amerika. Georgie Fame en The Blue Flames. In the meantime.
1: Someday, baby, gonna hitch on you and

Georgie Fame and the Blue Flames, In the Meantime. St. Louis Union won in 1965 het Melody Maker Beat Contest in Manchester. En ze waren al de huisband in de club The Twisted Wheel in Manchester. En dit is een cover van Bob Seger, maar het werd geen hit. En daarop ging toetsenist Dave Tomlinson solo verder. En hij werd succesvol als soloartiest Dave Formula. The St. Louis Union, East Side Story.

St. Louis Union, East Side Story. De Dakotas hadden jarenlang eerst Pete McLean en later Billy J. Kramer begeleid, maar ze gingen zelfstandig verder onder leiding van gitarist Mick Green, die later jaren bij Van Morrison zou spelen. Drummer Tony Mansfield is de broer van zangeres Elkie Brooks. De Dakotas, The Spider and the Fly.

De Dakota's, The Spider and the Fly. Simply Red, dat is de band van zanger Mick Huckwell. Daarvoor was hij al de zanger geweest van The Frantic Elevators. En de naam Simply Red heeft alles te maken met de kleur van het shirt van Manchester United. De band had 45 hits. Dit was slechts een bescheiden hit. Het nummer eindigde 24 in Nieuw-Zeeland, 66 in Engeland. Simply Red, Come to My Aid.

Simply Red, Come to My Aid. Oasis met Liam en Noel Gallagher. Dat was de trots van Manchester. De heren hadden voortdurend ruzie, maar ze verkochten samen wel 75 miljoen albums. Ze hadden 41 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Australië, het nummer 2 in Engeland en Ierland, 5 in Canada, 8 in Nederland en Amerika, 12 in Zweden, 17 in Zwitserland en Duitsland. Oasis, Wonderwall.

Oasis, Wonderwall. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album Two Days Away van blueszangeres Elkie Brooks uit Manchester. En dit werd haar grootste hit. Het nummer eindigde 8 in Engeland en Portugal, 9 in Ierland, 11 in Nederland en Nieuw-Zeeland, 23 in België en 65 in Australië. Elkie Brooks, Pearl's a Singer.

Dag luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met oude muziek en met nieuwe muziek. Met Elmore James, met John Mayall, met Musqué. Maar ook met Aslan Craft, Justin Rutledge, Anna East Mitchell en John Mellencamp. Maar we begonnen met een hele bijzondere cd, namelijk van Edgar Winter. Over zijn broer, over Brother Johnny, de nieuwe cd. En het nummer dat is Johnny, Be Good.

Ja, Johnny Be Good. Gezongen door Edgar Winter van de CD Brother Johnny. De CD die maar naar huid komt. Dit is een veurproefje, maar het belooft een geweldige CD te worden. Want kijk maar eens welke mensen er allemaal aan midwerken. Joe Bonamassa, Doyle Bramhall, Robin Ford, Billy Gibbons van ZZ Top, David Grissom, geweldige gitarist. Warren Haynes, Steve Lukather, Cap Mo, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks en Waddy Wachtel en ook nog Joe Walt. Nou, ga er maar best aan. 17 nummers hebben ze opgenomen met elkaar. En dat is een tribute voor de man die op 16 juli 2014 overleed. Johnny Winter en Edgar Winter, dat is zijn broer. En ze kwamen met zijn beiden uit Port Arthur in Texas. We gaan naar Aislinn Craft, een zangeres die in 2021 een nieuwe cd uitgebracht heeft, The Traveling Kind. En dat gaat over de staat Georgia, want daar komt ze vandaan. Make it past Georgia.

Make it past Georgia van Ashland Craft. En ja, dan hoor je toch typisch Amerikaans die achtergrond van mensen, de staten waar ze geboren bent, waar ze woont hebben, waar ze vaak naartoe gaan, dat die regelmatig door de revue passeert. Zoals hier ook Texas, Mississippi, Carolina en uiteraard Georgia. Van de cd Traveling Kind. Ja, hij gaat reizen dan. Ik hoor nog eens ergens. Justin Rutledge, dat is een singer-songwriter uit Canada, uit de buurt van Toronto. Man die eigenlijk schrijver had willen worden. Maar ja, misschien dat hij nou ook wel schrijver is, maar schrijver van liedjes. En dit is een cd die vorig jaar uitgekomen is, de cd Islands. En daarvan het nummer Good Man.

Gewoon een mooi liedje. Mooi liedje van Justin Rutledge, Good Man van de CD Islands. Nou, mooi liedje, weer blijft een beetje in die sfeer. Want we gaan naar muziek van Anaïs Mitchell. Dat is een zangeres uit Amerika. Die speelt bij de band Bonnie Light Horseman. Maar die komt ook uit de wereld van de schrijverij. Haar vader was een schrijver en ook een professor aan de universiteit in Vermont. De CD die heet gewoon Anaïs Mitchell. Het is haar, een professor aan de universiteit in Vermont. De CD die heet gewoon Anaïs Mitchell. Het is haar,

Anaïs Mitchell van de nieuwe CD die dit jaar uitkomt, nummer Backroads. En het is niet de haar debuut-CD, want ze heeft ondertussen al een stuk of 8 studio-CD's gemaakt. Dus ze is al een tijdje bezig. Nou, ene die dat zeker ook al is een tijdje bezig, dat is John Mellencamp. Dit is zijn 24e studio-CD die hij uitgebracht heeft. Dat is de CD Strictly a One-Eyed Jack. En daarop zingt hij een aantal nummers met Bruce Springsteen. Dit nummer ook, Wasted Days.

John Mellencamp samen met Bruce Springsteen, The Wasted Days. Harry's Blues, doorluister die naar op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Sun Is Shining, dat is het nummer van Elmore James uit 1960, waar ik drie versies van laat horen. Niet zo heel bekende, denk ik. Angela Straley, dat is de eerste. Dat is een blueszangeres, een bluesgitariste uit Austin, Texas. Uit de stijl van Clifford Antones, van het bekende label Antones. En ook de bekende club Antones, waar Luan Barton en Marcia Ball en dat soort mensen vandaan komt. En ook nog een versie van Fleetwood Mac. Maar we beginnen met Angela Straley van de cd Blonde on Blue uit 1993. The Sun Is Shining.

Angela Strelley op de slidegitaar in 1903, neemt van de cd Blond on Blond. Hun versie van dus The Sun is Shining. Het origineel is van Elmore James. De man, zeg maar, van de slidegitaar. De man van Dust My Broom bijvoorbeeld. Een van de beroemdste gitaarnummers die eigenlijk iedere beginnende gitarist wel moet kunnen spelen. Elmore James, die eigenlijk... hij heette anders, Elmore Brooks heette hij. Want hij was een onecht kind van Leola Brooks. Maar waarschijnlijk was zijn vader Joe Willie Frost James. Vandoor dat hij die naam anoniem heeft van Elmore James. En door is het origineel van The Sun is Shining.

Ja, wat is het nou precies? The sun is shining of the sky is crying? Je kunt er beide kunt er eigenlijk wel in horen. Elmore James, dat is in ieder geval zeker. Die was het op slidegitaar en op zang. 1960. Nou, nog een uitvoering. Die komt er een klein beetje achteraan. Niet eens zo heel veel. Want die is van Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, de Engelse band, die in die beginjaren zeker. Lin die heel veel van de Amerikaanse bluesmeisjes. Shake Your Moneymaker, zeg maar dat soort ding. En dit is van de LP The Pillsbury of Good Omen. Een hele bijzondere titel, maar dat heeft te maken met poëzie en weet ik veel wat, dat soort ding. En het heeft te maken met een grote hit, Albatross. Was het een akoestisch of een instrumentaal nummer? Denk het wel, hè? Met Peter Green op gitaar. Fleetwood Mac, heurversie van The Sun is Shining.

Dat waren de drie versies van The Sun Is Shining. Het origineel van Elmore James uit 1960. De versie van Angela Straley uit 1993. En van Fleetwood Mac, die was wat eerder 1962, ergens in die buurt in ieder geval. Ik zal hem verder nog om het even precies aan te geven van wat als het vandaan kwam. 1969. We gaan naar Sari Shore. Dat is een zangeres die niet uit Duitsland komt. De naam doet het een beetje veronderstellen, maar ze komt uit New York, gewoon uit Amerika. Uitstekende blueszangeres die op 3 april optreedt in Grollo bij Café Hofstegen in de Sunday Blues. Dit is van een cd die ze uitgebracht heeft in 2018. Mooi nummer. Schreven door Ian McLagan van de organist van de Small Faces. Ooit in de verre verleden. Ondertussen overleden. Never Say Never.

Ja, schitterend nummer. Schitterende compositie van Ian McLagan, de keyboard player van The Small Faces. Sherry Shore was dat van de cd, gelijknamige cd, Never Say Never in 2018. En ze treedt op 3 april op in Grollo, Café Hofstede. Dan Pedlensky. Ik heb wel eens vaker wat van hem daar. Het is een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. Dat is niet het meest geëigende land voor de blues. Alhoewel, Brum eigenlijk ook niet. Maar er komt goede muziek vandaan. Dit is van de cd Feeling Fine. U 2018. Dan Pedlensky met Hounslow.

Hounds Loose van Dan Patlansky van zijn nieuwe cd Shelter of Bones. De cd die dit jaar uit moet komen. Ik zei dat hij 2018 was, maar dat was verkeerd, want in 2018 bracht hij de cd Perfection Kills uit. Maar dit is de nieuwe cd Shelter of Bones, Dan Patlansky. Nou, nummer van de laatste cd van John Mayall. Inderdaad, de allerlaatste cd die hij, denk ik, uitbrengt. Als hij woord houdt in dat geval. Hij loopt ook tegen de 90, dus kan ook bijna niet anders. Een cd waarop hij samenspeelt met Melvin Taylor. Een uitstekende gitarist uit Mississippi. Die wel vaker met Mayall samenwerkt heeft. Dit op het nummer Driving Wheel. Nou,

John Mayall samen met Melvin Taylor op gitaar van de cd The Sun Is Shining Down, het nummer Driving Wheel. Ik wil nog even terug naar die cd van Angela Straley. Niet zo'n hele bekende naam, de Angela Straley. De cd Blonde on Blue in 1993. Dat was volgens mij haar tweede cd, want haar debuut was in 1987. Soul Shake op Entones, het label van Clifford Entone. En later kwam dus die Blonde on Blue, een cd waar Clifford Entone zelf ook aan meewerkte, maar ook mensen als Kim Wilson op mondharmonica, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. En daarna in 1998 heeft ze nog Deja Blue en Blue Highway in 2004 gemaakt. En daarna is eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. Ze is ook uit Texas naar Californië verhuisd. En door runs met haar man, tegenwoordig een, ja, moet zeggen, van een restaurant, in een outdoor restaurant, met een podium erbij. Ja, treedt wel artiesten op. In Nicasio, Marin County in Californië. Maar de muziek, Angela Straley, van die cd Blonde and Blue uit 1993, I'm Just Your Fool.

Nou, een klein beetje een tribute voor Angela Straley. Twee nummers heb ik in deze uitzending gedraaid van de cd Blonde on Blue. De ene was The Sun is Shining en de andere I'm Just Your Fool. Het is Blues, door Reno Rullustert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Muske uit 1991, alweer een heel tijd terug. Toen speelde Muske met Erwin Java op gitaar, met Gino Jansen, met Roy Couchel, Hannes Langkamp op drums. En ik denk dat Jean Legrand toen ook al meespeelde. Het bent live opname die als gemaakt bent in Ahoy, in Rotterdam en in Vredenburg. En er stond een hele bijzondere uitvoering op van Window of My Eyes. Maar wederuit vandaag het nummer wat gewijd is eigenlijk aan de auto-industrie in Detroit, waar veel bluesmuzikanten naartoe getrokken bent, de Cadillac Assembly Line.

0: you much, ladies and gentlemen. Thank you much. Je zat wel toen van de...
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Soul Sister, dat is een band uit België met zanger Paul Michels en gitarist Jan Looyens. En Jan Looyens ontdekte zanger Paul Michels in de Engelse band Octopus. Dit nummer eindigde 3 in België, 4 in Duitsland, 6 in Oostenrijk, 8 in Zwitserland en Nederland, 41 in Amerika, 81 in Engeland. Soul Sister, The Way to Your Heart.

Soul Sister, The Way to Your Heart. Peter Tosh uit Jamaica kwam uit The Wailers. In 1987 werd hij tijdens een overval in zijn huis vermoord. Hij werd 42 jaar. Maar de Rolling Stones, Keith Richards en Mick Jagger deden mee op het album Bush Doctor. Het is een cover van The Temptations. Het werd de nummer 1 hit in Nederland. Het eindigde 2 in België, 20 in Australië, 81 in Amerika. Peter Tosh, Don't Look Back.

Peter Tosh, Don't Look Back. Het is een compositie van Albert Hammond en de Hollies namen het op in de Abbey Road Studios in Londen. Het werd het nummer 1 hit in Nederland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 2 in Engeland en Australië, 3 in Oostenrijk en Amerika, 4 in Duitsland, 5 in Canada. En Eric Clapton was laaiend enthousiast over de gitaaropening van Tony Hicks. The Hollies, The Air That I Breathe.

The Hollies, The Air That I Breathe. Gary Rafferty uit Schotland begon na zijn periode bij Steeler's Wheel aan een solo-carrière. Hij bleef gewoon hits scoren, maar hij ging uiteindelijk ten onder aan zijn alcoholprobleem. In 2011 overleed hij met een onverantwoorde hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Hij werd 63 jaar. Dit werd de nummer 1 hit in Australië, het nummer eindigde 2 in Amerika en Zwitserland, 3 in Duitsland en Engeland, 4 in Oostenrijk, 9 in België, 16 in Nederland. Gary Rafferty, Baker Street.

Gary Rafferty, Baker Street. The Babies, dat was een band uit Londen met zanger John Waite. En de band veroverde de wereld met een eigen compositie. Het werd een hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Nederland, Canada, Australië en België. En John Waite is intussen als soloartiest een wereldster. The Babies, Every Time I Think of You.

The Babies, Every Time I Think of You. Het is een compositie van Brian Wilson en Mike Love. En de Beach Boys leverden een perfecte productie af. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Spanje, Nieuw-Zeeland en Frankrijk. Het nummer eindigde 2 in Australië, Canada en Ierland. 3 in Zuid-Afrika en Finland. 4 in Nederland. The Beach Boys, Good Vibrations.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Brad Eldridge is het album van deze week. En Brad Eldridge sloot zich aan bij de singer-songwriters die zich niets aantrekken van de Nashville-tradities. Hij kleedt zich niet als een cowboy, maar als een doorsnee Amerikaan. En hij maakt geen gebruik van de bekende country snake. En evenals Chris Stapleton, Lou Combs, Will Hoke en Eric Church gaat hij volledig zijn eigen weg. Brad Eldridge, Castaway.

Brett Eldridge, Castaway. Hot Chocolate, dat was een band uit Londen en die band werd grootgemaakt door producer Mickey Most. Ook dit was weer een wereldhit. Het nummer eindigde 2 in België, Nederland en Nieuw-Zeeland, 3 in Engeland, 5 in Canada, 6 in Amerika en Australië en 7 in Ierland. Hot Chocolate, Emma.

Hot Chocolate, Emma. Alicia Keys, dat is een klassiek geschoolde pianiste uit New York. En van haar debuutalbum Songs in a Mirror werden maar liefst 12 miljoen exemplaren verkocht. Dit nummer was een nummer 1 hit in Amerika en Zwitserland, uiteindelijk de 2 in Canada en Nieuw-Zeeland, 3 in Australië en Duitsland, 4 in Nederland en België, 6 in Engeland. Alicia Keys, No One.

Alicia Keys, No One. Train, dat is een band uit San Francisco met zanger Pat Monahan. Dit nummer werd opgenomen met producer Brendan O'Brien. En hij was tevens de producer van Pearl Jam, Bob Dylan, Bruce Springsteen en Neil Young. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 3 in Nederland, 5 in Australië en Nieuw-Zeeland, 10 in Engeland. Train, Drops of Jupiter.

Train, Drops of Jupiter. Eamon, dat is een singer-songwriter uit New York, en zijn debuutsingle was meteen een grote hit. Het werd een nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, België, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Zweden, Zwitserland en Engeland. En het nummer eindigde slechts op 16 in zijn geboorteland Amerika. Eamon, I don't want you back.

Eamon, I don't want you back. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Scorpions uit Hannover, dat is een Duitse rockband die internationaal succesvol is met zanger Klaus Meine. Dit nummer eindigde 3 in Frankrijk en Zwitserland, 5 in Nederland, 14 in Duitsland en 64 in Amerika. De Scorpions, Still Loving You.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang goede muziek op Radio Drenthe. Muziek van onder andere Jeff Tweedy, je kent hem nog van Wilco. Van Robert Plant en Alison Krauss, hij maakt een nieuwe CD. Muziek van Rod Cator, van Marcus King en Eric Krasnow. Dat is een nieuwe CD uit van Jason Isbell. En de 400 Unit, daar draaien we een stuk van. Maar we beginnen met muziek van Carolyn Wonderland. Uitstekende gitariste met Texas Girl and Her Boots.

Lekkere muziek van deze Texaanse gitariste die in 2018 bij John Mayall ging spelen. Op gitaar was de eerste vrouwelijke gitarist bij John Mayall. John Mayall die trouwens stopte met optredens in grote zalen, zeg maar. Hij doet alleen nog wat in Californië bij zijn eigen woning door zo. Maar Carolyn Wonderland is zeer gemotiveerd. En zeker deze cd, Tempting Fate, met ook wat mooie nummers erop. Een nummer van Dylan bijvoorbeeld. It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Zingt ze samen met Jimmy Dale Gilmore. En ze zingt ook een prachtig nummer van The Grateful Dead. Het nummer Loser. Kom ik volgende week nog even weer op terug. Een nieuwe cd van Jason Isbell. Altijd de muide weert. En dit is er zeker, want het is een bijzondere cd. Want de titel is Georgia Blue. En Georgia Blue, dat is de staat Georgia die bij de verkiezingen, de presidentsverkiezingen vorig jaar, blauw kleurde in plaats van rood. Democratisch in plaats van republikein. En Jason Isbell die heeft toen gezegd van, als dat het geval is, dan ga ik een nieuwe cd maken met allemaal de nummers die in Georgia heel populair bent. Nou, dat heb ik dan. En die heet dan ook Georgia Blue. En daarvan het nummer Honeysuckle Blue.

De nieuwe cd van Jason Isbell en de 400 Unit Georgia Blue. Het is eigenlijk een soort een verzamel-cd. Is niet helemaal een goede woord, maar wel met allemaal nummers in elk geval van bekende mensen. Van Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Van James Brown, It's a Man, A Man's World. In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers. Nou, en dit nummer van Honeysuckle Blue, dat is van Driving and Crying, de band waar Jason Isbell eerder in zat. Zeer de muiter weer, Georgia Blue. Marcus King en Eric Krasno, die hebben een nummer bijdragen aan de cd. De cd box me eigenlijk zeggen, Highway Butterfly. Bent vijf cd's, allemaal opgedragen aan Neil Cassell. Die hebben alle nummers door van de schrim. Neil Cassell is een bekende singer-songwriter in Amerika, leeft niet meer. Maar even een heel groot repertoire Noorlon. Er komt een prachtige box komt al binnen kort van uit. En Marcus King, bekende gitarist, die zingt erop samen met Eric Quesno een nummer van Neil Cassell, No One Above You.

0: Ja, dat belooft wat. Vijf van dit soort cd's in een box. Allemaal ter herinnering aan Neil Kazell. Met uitvoering van allerlei verschillende mensen. In dit geval Marcus King op de gitaar samen met Eric Kresnow. No One Above You. Hold it in de gaten. Highway Butterfly. Een prachtige cd-box. We gaan naar Nederland. Naar Erik de Vries. Erik de Vries, een man die al een hele tijd bezig is. 2004 was zijn solo-debuut met Little of Rodeo. Later deed hij ook allerlei dingen met Matthew Southern Comfort, de band van Ian Matthews. En nu heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Song and Dance Man. Mooie cd, mooie liedjes op. Gewoon in één keer opnemen, niet heel veel de techniek erbij. Gewoon zoals het ook in het echt gespeeld kan worden, zeg maar. Erik de Vries met Little White Lies.
1: One, two, one, two.

Gewoon lekkere, prima muziek van deze Eric de Vries. Samen met Janos Kolen, Lucas Beukers en Joost van S. Joost van S, een bekende violist, een Nederlandse violist. We gaan in meer Noord-Amerika naar Rod Gator. Hij heet eigenlijk officieel Rod Melenken. Melenken, ja. Rod Melenken. Hij komt uit het zuiden van Amerika. En heeft een cd gemaakt. Een beetje een eerbetoon eigenlijk aan de staat waar zijn roots ligt. Namelijk Louisiana. Hij zingt dus ook gewoon voor Louisiana.

Flink wat muziek uit het zuiden van Amerika. Ook deze Rod Gator, die komt uit Louisiana. En dit was zijn eerbetoon aan die staat. Allemaal in Hattie's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Een heel bekend nummer in de uitvoering van Peggy Lee. Dan heb ik het over het nummer Fever. Een beetje jazzachtig nummer. Maar het oorspronkelijk is het van Little Willie John. En die kwam erbij naar aanleiding van een cd van een groep die heet Robin Capsalis. En de vintage nummer 18. Dat is een band uit

Washington DC, het oosten van Amerika, die meededen aan de grote wedstrijd in Memphis, International Blues Challenge. En dat was de aanleiding dat ze in 2017 hun eerste album gingen maken. En dit is een volgende album, Soul Shaker. En door van hun versie van het hele oude nummer, Fever.

0: through the night.
1: Fever All Through the Night. Robin Capsalis was dat van de Neue CD Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell. Ik zei al, de bekendste uitvoering is die van Peggy Lee. Maar allerlei andere mensen hebben het uitgevoerd. Elvis Presley, Boney M, Madonna, Christina Aguilera, Michael Bublé. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar we gaan naar het origineel toe. Van Little Willie John. Dat was een zwarte zanger die vooral in de 50 en 60 jaren al wat succes had. Hij heeft toen als single uitgebracht. Als achterkade van het nummer Need Your Love So Bad. En Need Your Love So Bad, dat kennen we weer als een bekende hit van Fleetwood Mac. Maar hier is het origineel van Fever, Little Willie John.

Little Willie John met het origineel Fever. Schrim trouwens dus in Oldebreur. Uit 1956 als achterkant van de single Need Your Love So Bad. Nou, de achterkant van de single die heeft ook een rol gespeeld bij de naamgeving van de volgende band. De volgende uitvoerenden van het nummer Fever. Namelijk de McCoys. De McCoys, ik ken ze denk ik nog van Hang On Sloopy. Een hit uit 1962, ergens in die... Nee, 64 was dat. Maar die bandnaam, de McCoys, die is genoemd naar een single van The Ventures. Dat was een Amerikaanse instrumentale groep die een grote hit had met het nummer Walk, Don't Run. En de achterkant daarvan, die heette The McCoy. Dat bent zij nog genoemd, The McCoys. En doorin zat als leadzanger en gitarist zat door Richard Ziringer, die we later kent als Rick Derringer. Hier bent ze, de McCoys, met Fever.

De McCoys met hun versie van Fever. En de andere kant, de B-side van Fever, dat was Sorbo. En dat is een nummer wat later nog weer covered is door David Bowie. Nou, allemaal naar aanleiding van een cd, een nieuwe cd van Robin Capsalis en de vintage nummer 18. De cd is Soul Shaker. Dat was de eerste versie van Fever. Het origineel uit 1956 van Little Willie John. En de laatste versie van de McCoys die kwam uit 1964. 13 jaar terug kwam er een cd uit van Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin, en Alison Krauss. Een wonderlijke combinatie eigenlijk. Toch een beetje een hard rock band en een bluegrass zangeres. Die bij elkaar. Met de productie van T-Bone Burnett. Dat was een mooie cd, Raising Sand. En door is nou een nieuwe cd van nu te komen. Lang op een wacht, 13 jaar. Raise the Roof is de titel van de cd. En er staat vooral nummers op van bekende mensen, van Merle Haggard, van Alan Toussaint, van de Everly Brothers. En ook een nummer van de dame die uit Louisiana komt, Lucinda Williams. Het nummer Can't Let Go.

Ja, de hand van T-Bone Burnett die is duidelijk merkbaar in het, met name in de sound van de gitaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Van de nieuwe cd van Robert Plant en Alison Krauss, de cd Raise the Roof. Je hoort er vast en zeker in Hard is Blues nog wel meer van. Jeff Tweedy, dat was de zanger van een heel bekende groep, de groep Wilco. Een beroemde band in Amerika, ook een beetje een cultband in Amerika. Maar hij is alweer wat jaren terug is hij solo gegaan. Jeff Tweedy heeft nu een paar singles uitgebracht de laatste tijd. En dit is zijn nieuwste single die hij uitgebracht heeft. Jeff Tweedy met Come On America.

blijf bijzondere muziek van Jeff Tweedy. Je hoort de sound van Wilco, die hoort u er heel duidelijk doorheen. Dit is zijn nieuwe single die hij uitgebracht heeft, Come On America. Nou, we hebben zo straks al een nummer gedraaid van Eric de Vries, een Nederlandse singer-songwriter, een hele goede Nederlandse singer-songwriter. Een nummer wat een beetje opgedragen is aan Van Morrison. Maar misschien goed luisteren naar het nummer, want daar komt de Hard Nose, de Highway van Van Morrison, komt er nadrukkelijk in naar voren toe. Eric de Vries met The Ballad of a Song and Dance.

Hard Knows the Highway, ja, duidelijk herkenbaar in dit nummer van Eric DeVries, dit nummer Ballad of a Song and Dance. Hard Knows the Highway, dat was een album van Van Morrison in 1973. Met allemaal compositie van andere mensen, niet van hemzelf. Wat later natuurlijk het beste werk was van Van Morrison. En dat bleek toen ook wel, want hij kijkte op de lijsten van de 25 grootste teleurstellingen bij sommige mensen, als die door Hard Knows the Highway ook bij op. Maar dat geldt zeker niet voor deze cd van Eric DeVries. Song and Dance Man, hartstikke goede cd. Het klinkt een beetje Iers, de sound van de muziek, zeg maar. Nou, hij door naartoe wil naar Ierse muziek, dan moet 19 november naar Hoogeveen gaan. Want daar is het Irish Festival. Dag later is in Hoogeveen, 20 november, is het Blues Festival in Hoogeveen. Met onder andere de band van Erwin Java. Goed, David Gogo, daar gaan we naartoe. Een zanger uit Canada, een goede blueszanger uit Canada. Verschillende cd's maakt. Nu weer u te komen met een nieuwe cd, de cd Silver Cup. Door van het nummer Works For Me.

David Gogo uit Canada van zijn nieuwe CD Silver Cup. En dat brengt ons bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de Engelse gitariste, zangeres Joanna Shaw Taylor. Van de nieuwe CD, de Blues Album. Een CD waar ze allemaal covers, maar nummers van bekende bluesmensen op zingt. Gevarieerd van Albert King, Peter Green, Little Richard, Magic Sam. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar uitstekend werk. Gewoon een goede CD. Joanna Shaw Taylor met Don't Go Away Mad.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Candy Staten uit Alabama kwam voort uit de gospelband The Four Golden Echoes. Clarence Carter schreef dit nummer voor haar. Ze werd vervolgens het voorprogramma van Clarence Carter en uiteindelijk trouwde ze met Clarence Carter. Dit nummer eindigde 9 in de Amerikaanse hitparade voor Candy Staten. I'd rather be an old man's sweetheart.

Candy Staten, a rather be an old man's sweetheart. Johnny Adams uit New Orleans kon alles zingen, van country tot blues en rock. Dit nummer eindigde 8 in de Amerikaanse hitparade voor Johnny Adams, Reconsider Me.

Johnny Adams, Reconsider Me. Chairman of the Board, dat was een band uit Virginia met zanger General Norman Johnson. En de complete band verhuisde naar New Orleans om te kunnen werken met producer Alan Toussaint. Maar dat werd wel een succes, want dit nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. Chairman of the Board, Give Me Just a Little More Time.

Chairman of the board, give me just a little more time. George Perkins en de Silver Stars uit Louisiana maakten een single over de strijd van Martin Luther King tegen het racisme in Amerika. Het nummer eindigde 12 in de Amerikaanse hitparade en de band toerde als voorprogramma door Amerika met Gladys Knight en de Pips en Sly and the Family Stone. George Perkins en de Silver Stars, Crying in the Streets.

George Perkins and the Silver Stars, Crying in the Streets. Dennis Edwards was de opvolger van zanger David Ruffin bij The Temptations. En hij wilde met The Temptations wat progressievere nummers gaan opnemen. En dat lukte, want dit nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. The Temptations, Ball of Confusion.

The Temptations, Ball of Confusion. Paul Kelly uit Miami woonde intussen in New York toen hij dit nummer schreef. En hij schreef het eigenlijk voor Sam en Dave, maar Sam Moore wilde het niet opnemen en daarom deed hij het zelf. Het nummer eindigde 14 in de Amerikaanse hitparade voor Paul Kelly. Stealing in the Name of the Lord. Whoa.

Paul Kelly, Stealing in the Name of the Lord. Het was een compositie van Norman Whitfield en Barry Strong en ze schreven het voor de Temptations, maar het ging over de oorlog in Vietnam en de Temptations hadden geen trek om een politieke boodschap te brengen. En toen mocht een B-artiest van Motown Records het nummer opnemen en die had er een geweldige hit mee. Het nummer eindigde 3 in Amerika. Edwin Starr, War.

Edwin Starr, War. King Floyd was een nachtclubzanger in Bourbon Street in New Orleans en hij zong daar covers van Benny King, Otis Redding, Sam Cooke en Jackie Wilson. En toen schreef hij zelf een nummer en tot zijn verbazing werd het de nummer 1 hit in Amerika. King Floyd, Groove Me. MUZIEK

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Irish Connection van Brian McFadden is het album van deze week. En als dertiger heeft hij een flamboyant liefdesleven achter de rug. Want hij is al 4 keer getrouwd geweest met 2 zangeressen, een fotomodel en een personal trainer. En op dit album staat een mooie cover van een oude Van Morrison hit. Brian McFadden, Moondance.

Brian McFadden, Moondance. Jean Knight werkte in een bakkerij in New Orleans en ze greep haar kans toen er een busreis werd georganiseerd naar de Melco Studios in Jackson, Mississippi, en daar mocht iedereen twee nummers opnemen. Zij koos voor een eigen compositie en het werd nummer 1 hit in Amerika. Jean Knight, Mr. Big Stuff.

Gene Knight, Mr. Big Stuff. The Persuaders, dat was een band uit Virginia met de broers Richard en Robert Poindexter. En die twee schreven een mooi nummer en het werd dan ook een nummer 1 hit in Amerika. De band bestond tot 1997 en toen werd zanger Johnny Tobias doodgeschoten in Virginia. En dat betekende het einde van de Persuaders. Thin Line Between Love and Hate.

The Persuaders, Thin Line Between Love and Hate. De Staple Singers, dat was een familieband uit Chicago, met de geweldige zangeres Mavis Staples, die door Bob Dylan ten huwelijk werd gevraagd, maar ze bedankte voor de eer. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor de Staple Singers. I'll Take You There.

De Staple Singers, I'll Take You There. Billy Paul uit Philadelphia was een jazzzanger die optrad in kleine clubs en in jazzcafés. Hij had een paar singles opgenomen met jazzpianist Ted Dameron. Na zijn militaire dienst wilde hij de zaken wat commerciëler aanpakken. En dat lukte, want dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor Billy Paul. Me and Mrs. Jones.

Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Millie Jackson uit Georgia won een talentenjacht in New York en dat leverde haar contract op bij de nachtclub The Crystal Ballroom. Vervolgens ging ze door Amerika toeren met Elsie Cook, dat was de broer van Sam Cook. Dit werd haar eerste hit, de nummer eindigde 3 in Amerika. Millie Jackson, Hurts So Good.

Millie Jackson, Hurts So Good. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Shirley Brown uit Arkansas werd op 14-jarige leeftijd ontdekt door bluesgitarist Albert King. En Albert King regelde ook een contract bij Stax Records voor haar. Ze had een nummer 1 hit in Amerika met een nummer over twee vrouwen die één man deelden. Shirley Brown, Woman to Woman. MUZIEK

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
3: Nee. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met een collega, muzikant uit het noorden. Een man die als geboren is in mei 1931 en al meer als 50 jaar de saxofoon bespeelt. Muzikanten onder mekaar.
2: Wij praten vandaag met Jenne Meinema. En Jenne is, die is eigenlijk al, die heeft een heleboel dingen gedaan, maar hij is vooral saxofonist. De Westerling die zult jou misschien niet zo goed kennen, maar in het noorden ben je natuurlijk wel een legende op de sax.
4: Ja, dat is wel gezegd dus.
2: Maar de mensen die echt iets van jazz af weten in het Westen, die weten ook drommels goed wie jij bent natuurlijk.
4: Ja, dat denk ik wel, want ik opereer nu al een jaar of 50 op het toneel. Daarvoor heb ik net een klein feestje gehad in Winschoten. En in die 50 jaar heb ik natuurlijk veel jazz gemaakt, ook voor Hilversumse zenders. Ik heb een jaar lang gezeten in het programma van Coat & Bee. Met de cliché mannetjes, ja. Samen met het trio Roelof Stalknecht. En verder heb ik gezeten in het Amstel Octet van Eduard Ningblok. Waar we dus ook alle jazzclubs mee afreisden. Maar ik heb mijn zetel altijd gehad in Groningen. Dat beviel me prima, dus het was ook niet zo dat ik landelijke bekendheid nastreefde.
2: Ben jij net zoals ik? Als ik naar het Westen zou... Zeggen mensen dat tegen mij hoor, zou het voor de business beter zijn geweest en al dat soort dingen.
4: Ja.
2: Maar jij wou Groningen eigenlijk ook niet ruilen voor het Westen.
4: Ik wou dat in ieder geval niet ruilen. Maar daar kwam bij natuurlijk dat muziek maken, in dit geval saxofoon spelen, een van mijn bezigheden was. Hè. Ik had tenslotte overdag ook werk.
2: Ja, ja.
4: Dus ik heb 10 jaar in Assen gewerkt.
2: Ben je boven ons?
4: Jazeker.
2: Daar weet ik alles van.
4: Want ja.
2: Jij speelde dan al toen. In het Noorder Ballroom Orkest.
4: Ja.
2: Met ik weet niet of Lex Jaspers er in het begin al in zat.
4: Nou, Lex kwam er later bij, ja. Maar in
2: en
4: het begin.
2: En Moos de Groot.
4: Ja.
2: En dan speelden jullie al, en Jacques Scholten niet te vergeten. Want Jacques was geloof ik de commerciële man.
4: Commercieel
2: niet?
4: Directeur, ja, jawel. Ja. Ja.
2: Dus Jacques die blies dan een unisonootje mee. En even later zag je hem achter, met een wijntje. Met een paar dames naast zich al aan de bar hangen en zo.
4: Ja, nou, het was zelfs zover dat er ooit eens een advertentie van de Gouden Leeuw, waar we veel optraden, in de krant stond. Ja, ja. En daar stond bij Noorderborum Orkest extra attractie aan de bar Jacques Scholten.
2: Ja.
4: Dus.
2: Maar hoe ben je eigenlijk aan de saxofoon gekomen, Jenne?
4: Nou,
2: dat is nou iets waar ik niet weet, namelijk.
4: Nee. Ik weet het ook nauwelijks meer, want het is 50 jaar geleden, maar ik dacht dat het zo gegaan was. Ik ben groot geworden in de oorlogsjaren en luisterde toen veel naar de Ramblers, die ondanks het verbod wat er was, toch nog iets maakten wat op jazzmuziek leek. En zondagsmiddags luisterde ik naar een programma over de Hilversumse zender, over de draadomroep dus, die ook jazzmuziek bevatte. Ik dacht dat die uitzending De Gil heette. In elk geval, na de bevrijding was de muziek van Glenn Miller hier heel populair. En ja, er kwamen saxofoons in voor. Onder andere het liedje In the Mood. Met twee saxofoons als solisten. En ik dacht, ik ga saxofoon spelen. Ik begon met een klarinet die ik kocht vrij kort na de oorlog. Dat was een miskoop. Het bleek namelijk dat ik een klarinet gekocht had die vol scheuren zat. Maar dat wist ik niet. En die scheuren waren dichtgestopt met schoensmeer. Dus iedere keer als ik klarinet gespeeld had ik zwarte handen. En toen vroeg ik eens aan iemand, hoort dat erbij? Nee, zegt hij. Dus je bent bij de neus genomen. Ja, nou toen klarinet verkocht.
2: Toch niet door Van Ewijk, hè?
4: Nee, dat is zeker niet. Maar het was wel iemand anders daar vlak in de buurt. Goed. En een jaartje later kocht ik saxofoon. Ik heb mezelf aangeleerd. En 10 dagen na aankoop had ik mijn eerste optreden in het Boshuis in Groningen. Samen met een paar vrienden die op de muziekvakschool in Groningen zaten. Dus het was nog geen conservatorium, maar het was een uitbreiding van de stedelijke muziekschool. En die speelden piano, en contrabas, trompet. En dat waren mijn eerste wankele schreden op het muziekpad. En eigenlijk voel ik me nog net zo, alleen ik kan al wat meer dan in die tijd. En ik heb natuurlijk al die jaren alle soorten muziek gemaakt. Dat het begon bij jazzmuziek. Maar het werd al gauw amusementsmuziek en dansmuziek. Natuurlijk strikt danstempo voor dansscholen. Maar daar was ook muziek bij, dat zou je nu betitelen als stemmingsmuziek. Dus Jordaan potpourriën. En...
2: Maar helemaal als autodidact?
4: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Dat is wel knap of zo. Ja, goede oren aan de kop dus.
4: Dat is het, hè?
2: Ja.
4: We zeiden vroeger wel eens, je kunt goede oren hebben of je hebt zwienoren aan de kop. Ja. Maar ik had dus kennelijk goede. Ja. Maar zo is dat gegaan, domweg op het gehoor. En als ik nu nog eens leerlingen heb, die laat ik ook alles op het gehoor doen. Dus de bladmuziek weg van de lessenaar, alles uit het hoofd spelen. En ook vanaf de grammofoonplaat stukken leren.
2: Ja, ja, gewoon meekunnen zingen. Dus,
4: Ja, dat was voor mij denk ik de beste leerschool. Want in die jaren, en dan praat ik over rond 1950, waren er ook nog niet direct die leraren die je jazz konden leren.

0: Thank you. Pardon me.
1: I suspect that was a new version of Lester Leipzig.
2: Je bent natuurlijk ook wel een liefhebber van Charlie Parker. Want ik ken weinig saxofonisten die daar geen liefhebber van zijn.
3: Nee, daar begon het natuurlijk allemaal mee.
2: Ja, ja. Ja.
3: Maar dat was ook weer zoiets bijzonders. Ik zat in een clubje van scholieren. En dat clubje heette de G.I. Jam Club. En wat het betekent, ik weet niet meer, iets van Groninger Interscholaire Bond of zo. In elk geval, daar belegden we één zondagmiddag in de maand en muziekmiddag mee in een restaurant in Groningen. Dan draaiden we platen en die werden dan besproken. Want een grammofoonplaat, toen zelfs, een 78 toerenplaat nog, was iets bijzonders.
2: Waar ging je heen? Naar Roel Hemmers?
3: Ik ging naar Roel Hemmers. Ja. Daar had ik 4 platen uitgezocht. Waarvan ik dacht, nou, de kast kan het net dragen. Dat was geloof ik 3,90 gulden per plaat. Er was iets bij van Lucky Thompson. En er was iets bij van Sir Charles Thompson. En iets van een man die ik verder niet kende, Charlie Parker. En dat vond ik de mooiste plaat, dus die kocht ik. Maar informatie over die figuren was er ook niet. Dus dat heb ik pas allemaal later ervaren hoe belangrijk of hij was. Maar ik had hem dus toch al als favoriet uitgekozen. Maar zo, ja, in de komende jaren, na 1950, kwam er steeds meer informatie los. En kwamen er ook steeds meer platen. Dus toen ben ik gaan verzamelen, het hele oeuvre van Charlie Parker. En daar ben ik nog mee bezig. Dan breek je nog een paar plaatjes.
2: Ja?
3: Ja.
2: Hoeveel heeft hij eigenlijk gemaakt?
3: Kan ik je niet zeggen, maar...
2: Maar hoeveel opnames denk je ongeveer?
3: Nou, dat zijn er vele honderden. Maar de moeilijkheid was met die platen. Aanvankelijk kwamen alleen de beste takes op een plaat.
2: Ja.
3: Maar naderhand, toen hij overleden was, kwamen alle takes, dus alle foute takes of alle afgebroken opnames, die kwamen ook weer op de markt. En de moeilijkheid was ook dat de oorspronkelijke platenmerken verdwenen en het werd weer overgenomen door een andere maatschappij. Ja. Dus die plaat kwam weer onder een andere titel in een andere hoes op de markt.
2: Ja, ja.
3: Dus het was donders goed uitkijken dat je iedere keer dezelfde plaat kocht. En er is ook nodige spraakverwarring geweest omtrent titels van nummers. Dus hetzelfde stukje muziek had op verschillende platen, ook weer van verschillende titel.
2: Ja, ja, nou, dat ken ik van John Lee Hooker. Die ging dan iedere keer, omdat hij vast zat, onder een andere naam iets opnemen. Zo.
3: Ja, ja. Maar, nou, Parker is ook wel iets ook wel onder een andere naam opgenomen. Ja. Maar dat was dan bij een maatschappij waar hij niet onder contract stond.
2: Ik had nog zo'n EP'tje op Londen. Had hij dus, er waren 4 bellers. Ik ben Don't Blame Me, Out of Nowhere, Love a Man en nog één, geloof ik.
3: Ja.
2: Dat is prachtig. Dat is later, omdat mijn moeder ziek was, we hadden een hulp en die is toen... Ja, zo, dat was al vinyl. Ja, daar kon ze ook niks aan doen. Is er met een karretje overheen gereden? Was dat ding kapot? Ja, dat vond ik zo erg. De 4 nummers van Park. En die oude nummers, weet je wel. Of die bellers vind ik vaak heel mooi van hem.
3: Ja, die waren ook geweldig. Ja. Hè? Hij pakte dat op zo'n bijzondere manier aan. Super muzikaal. En toch heel anders dan wat er tot dat moment gebeurd was. Hè? Dus wie had je voor hem? Benny Carter. Je had Johnny Hodges. Ja, dat waren allemaal stilisten ook weer, maar Parker die zette iets totaal anders neer. En ja, dat greep me toch wel aan. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk in mijn dansorkest alle soorten muziek heb gespeeld. Die...
2: Had je in al die dingen evenveel plezier?
3: Ja, ja.
2: Ik kan me voorstellen dat jazz wat meer, vooral als je een uptempo ding speelt, en je hebt een goede bezetting, dat swingt natuurlijk wel ontzettend.
3: Ja, maar
2: had je daarin die dansorkesten?
3: Het is zo, die jazz, de bebop dus, was moeilijke muziek.
2: Ja,
3: en
2: gewoon voor het publiek sowieso.
3: Voor het publiek al moeilijk, maar voor de muzikanten ook moeilijk. Hè? Dus als je het ideaalbeeld in je oren had van zo moet het klinken, zo kan het klinken. Dan wist je hoe ver je er nog af stond. En dan dacht je, god, er moet nog heel wat gebeuren, eer ik dat kan. Terwijl je bij populaire muziek, dus laten we zeggen toen de tijd Jordaan Potpourri en dergelijke,
2: ja.
3: Die had je gauwer in de vingers en dat klonk ook beter. Dus zeg maar, daar had je je doel eerder bereikt dan met die jazzmuziek. En dat is ook wel zo gebleven, want naarmate je verder ontwikkelt je gehoor zich ook weer verder. zet je de horizon weer wat verder weg. En ja, het blijft dus steeds streven naar het beste. En je weet dat je dat hooguit dus bereikt op uitzonderlijke momenten. Als letterlijk alles mee zit.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Je medemuzikanten, ja. De akoestiek, het publiek. Nou, dan heb je eens een keer kans, zeg ik dan, dat je 9 scoort.
2: Ja.
3: Een 10, daar wil ik niet eens over praten.
2: Daar doe je het voor, hè?
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Ja.

0: Wat Jenne zegt, dat klopt precies. Je kunt soms ergens staan, dan zijn de omstandigheden perfect, denk je.
1: Ja.
0: En het is niks. En ik heb wel eens ergens gestaan en dacht ik van, hoe kunnen we hier nog staan? En alles zat dicht op elkaar en dan op een of andere manier klikt het. En dan denk je van, nou, dit is een van die twee keer in het jaar dat het echt is zoals het moet
1: nou,
0: wezen.
1: Als je zegt twee keer in het jaar, dan zeg ik, als ik dat haal, twee keer in het jaar, dat ik zeg, nou heb ik gespeeld wat ik graag zou willen. En zoals ik het maximaal zou kunnen. Dan ben ik al tevreden met 2 maal een minuut in een jaar.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik 1000 uren heb gespeeld, snap je wel?
0: Ja, zo
1: gaat dat. Maar het streven is ook mooi. En het is natuurlijk ook zo dat het publiek accepteert het op een bepaalde manier toch. Dus het is niet zo dat je iedere keer teleurgesteld naar huis gaat. Nee, je hebt best avonden die heel leuk zijn. Waar je misschien, om wat voor omstandigheden ook, minder goed gemusiceerd hebt, hè? Dus,
0: maar je hebt er altijd wel plezier in.
1: Ja, iedere keer weer. Ja. Dus kijk, je legt de lat iedere keer hoger en daar weer overheen.
0: Ja. Maar het publiek is vaak ook. Ik bedoel, als het publiek een goede avond hebt gehad, dat doe je natuurlijk ook voor. Ik bedoel,
1: tuurlijk, dat is. Kijk,
0: dat zijn, ik zeg altijd, ja, ik ben helemaal niet zo commercieel, hoor, maar ik zeg altijd wel, ja, dat is eigenlijk de enige aan wie je verantwoording hebt af te leggen.
1: Ja.
0: Dat zijn misschien je klanten of zoiets.
1: Ja, maar zo moet je het ook zien. Ja. En er was altijd een gevleugeld woord, keep the customer satisfied. Dus de klant moet tevreden gesteld zijn. En dat betekent dat je op sommige avonden misschien de gekste verzoekjes krijgt, muzikale verzoekjes. Waar je dan toch aan voldoet en waar je gelukkig gewoon kunt voldoen. Hè? Dus dat kan een wals van Strauss zijn, maar het kan ook een Argentijnse tango zijn of wat er maar is. Nou, de kracht van het orkest ligt erin dat je dit allemaal in huis hebt. En dat je simpel gezegd een laadje opentrekt. En daar is het.
0: Ja, ja, ja. Daar konden jullie wel met Noorderballroom, hè?
1: Ja, daar konden we wel veel. Ja. Ja. Maar je bleef natuurlijk toch in de tijd van de Beatles. Bleef je achter voor wat betreft de klank van de samenzang van de Beatles.
0: Ja, ja, ja,
1: wij konden wel iets vierstemmig zingen. Ja. Maar het klonk niet zoals het zou moeten klinken.
0: Nee.
1: En daarmee is het eigenlijk al gedegradeerd.
0: Kon jij het altijd combineren eigenlijk? Ik bedoel, want ik herinner me dat ik dan opgespeeld had en dan naar Amersfoort moest, waar ik in dienst lag. En dan zei ik, joh, met een trein vanuit Groningen om zo weer naar het bouwfonds de Nederlandse gemeenten hier.
1: Ja.
0: Ik bedoel, en jij hebt later natuurlijk, je hebt de uitleen.
1: Ik heb 7 jaar voor de provinciale bibliotheken gewerkt.
0: Ja, precies. Had
1: ik
0: en 10 jaar directeur van het
1: conservatorium.
0: Financieel directeur van het conservatorium.
1: Nou,
0: Groningen.
1: Adjunct.
0: Adjunct.
1: Ja. Maar ja, dat.
0: Wat dat wilde dat allemaal?
1: Nou, kijk, ik kon het doen omdat ik met 3-4 uur slaap toe kan. Hè? Toe kan, van de val. Maar het is wel zo dat ik nachten had ik 2 uur sliep, natuurlijk. Ik heb maanden per jaar in Sassag gespeeld, een nachtclub, tot 4 uur. Dus Erik thuis was 5 uur. Nou, ging ik op bed, 7 uur eruit, had ik 2 uur geslapen. En het is nog zo, elke morgen sta ik om 7 uur op, hoe laat ik ook thuis kom. Ja, god, het ging allemaal. Dus dan kun je ook echt wat doen zo'n dag. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Terwijl, ja, ja, ja, dat vind ik toch wel knap. Je hebt veel energie dan.
1: Ja.
0: Ja. Dat Groningen in die tijd vond ik wel een leuke tijd, overigens, in die 60e jaren. Ik bedoel, je had die jazzclub bij de Lucky Star, dat moet jij ook nog weten.
1: Ja,
0: de
1: Lucky Star.
0: En later boven de Mambo Bar.
1: Ja, maar je had natuurlijk ook jazzclub De Koffer.
0: Ja.
1: En dat was ook een heel belangrijk ontmoetingspunt voor muzikanten. En daar heb ik bijvoorbeeld ontmoet 2 Drentse muzikanten, dus Martin van Dijk, oorspronkelijk uit Klazienerveen.
0: Ja.
1: En Jan Groening uit Emmen.
0: En Klaas, dat is zijn broer.
1: Daar ben ik later mee gaan spelen.
0: Ja.
1: Ja. Maar daar bouwde je wat op. Hè. Je speelde elke week 1 avond. En op laatst had je een heel repertoire. Dus je kon overal terecht met zo'n orkestje. Dus we speelden ook op diverse plaatsen in jongerencentra. Maar daarnaast heb ik natuurlijk altijd mijn dansorkesten gehad en stemmingsorkesten en dan jazz.
0: Ja. Als met Lau ook af en toe. Als
1: met Lau erbij, zeker. En met Lau speel ik nog regelmatig. Ik heb vorige week nog met hem gespeeld in De Spiegel. Met weer een jonge, goede saxofonist, Jan-Vie van Strien. Nou, dat is toch bemoedigend, want dat ik het nog kan. En dat hij het al kan. Hè?
0: Maar jij speelde ook vaak met, vaak, maar ook geregeld met Hans Dulver. En Hans die, ja. Hans die geeft altijd, want ik spreek Hans nog wel, die geeft altijd hoog van jou op. Dus,
1: Nou ja, we hebben zeg maar 10, 12 optredens in een jaar. En daar zijn heel wat plekken bij waar we van jaar op jaar weer komen. En wat ook iedere keer uitverkocht is. Dus dat is ja, leuk, dankbaar werk. En dat is weer een andere manier van muziek maken natuurlijk met Hans. Ja.
0: Passen jullie wel bij elkaar? Want Hans is echt iemand die... Ja, ik kan wel goed met hem hoor, maar... Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen van... Want als Hans weet je wel, je weet wel hoe Hans is, weet je wel.
1: Ik
0: zal het wel even regelen en zo, weet je wel.
1: Ja, nou, ik vind het altijd prima als iemand het regelt.
0: Ja.
1: Maar nee, ik ben Drent, ik pas me wel af.
0: Ja.
1: Maar dat gaat best.
0: Ja.
1: Ja,

0: spelen, dat is, ondanks het feit dat je je inspant, is toch een vorm van ontspanning. Hè?
1: Ja.
0: Waarbij je zelf gevoed wordt door de muziek. Maar je wordt ook gevoed door de reacties uit het publiek. Hè? Dat kan dus applaus zijn of wat er maar gebeurt. Een zoen van de juffrouw. Maar in elk geval, dat geeft je de kracht. En overdag zat ik dus veel achter mijn bureau en op kantoor en wat ik allemaal maar deed. Maar daar is niemand die applaudisseert, ook al doe je nog zo je best. Er is niemand die met bloemen voor je aankomt. Een kus van de juffrouw is er niet. En een kus van het personeel mag niet. Dus ja, daar is niet veel eer te behalen.
1: Nee.
0: Maar
1: dat was in de muziek wel zo. Ik bedoel, ja. Ik kan niet zeggen dat wij... We hebben heel wat vrouwelijk schoon aan ons voorbij zien trekken. Hoor.
0: Nou, ik niet eens voorbij zien trekken. Ze bleven wel eens staan.
1: Ja. Nee, maar goed, dat weten we wel. Weet je
0: ja,
1: wel.
0: Ja, goed,
1: dus
0: ja,
1: dat Harry, zal bij jou net zo gaan wezen als bij mij en zo.
0: Nou ja, ik ken jou nog niet zo goed. Maar, nee. Maar in elk geval, we hebben ons plezier er wel aan gehad.
1: Ja. Maar waar speelde jij mee in die jazzclub toen in die tijd? Ik weet dat jij ook nog met Roel Hemmers en Eduard Nipblok bij ons op Trip to the Midnight Blues
0: mee geblazen. Ja, dat klopt.
1: Ja, Roel speelt hij eigenlijk nog? Of,
0: ja, nee, Roel speelt alleen piano.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, zie je nog wel eens?
0: Jawel. Eduard heb ik dus afgelopen weekend gezien en die speelt nog voortreffelijk trompet. En buiten het feit dat we toen die Tripping Through in Midnight gedaan hebben, waarvoor Eduard geloof ik het arrangement had geschreven, zat daar ook nog bij Tony Vos.
1: Ja, Tony, ja.
0: Dat hebben we opgenomen bij Phonogram.
1: In de Honingstraat, naar de oude studio.
0: Juist, ja, herinner ik me nog. Maar ik speelde natuurlijk ook wel één keer per jaar, ik dacht vanaf 1970, met jullie mee.
1: Ja.
0: Kerstvolleybaltoernooi.
1: Ja, en nou wil het noodlot, luisteraars, ja, of het toeval, kan je ook zeggen, dat wij dan een paar, wij staan aan de Hertenkamp in Assen, moet u luisteren. Daar zie je dan tegenover zie je waanzinnige appartementen staan, die ik weet niet hoeveel kosten, en een projectontwikkelaar die zal er weer geweldig veel geld aan verdiend hebben. Maar juist waar Jenne het over wil hebben, juist die prachtige mooie zaal die daar stond, dat was Bellevue. Die is weg. Dat had voor mijn gevoel nooit mogen gebeuren hiernaast. Dat vind ik
0: dat zegt men ook van de harmonie in Groningen
1: een beste
0: natuurlijk
1: steek laten vallen hier.
0: Ja.
1: Maar daar kwam jij een keer. Dat had je al eerder een snabbel gehad. Dan had je het kerstvolleybal toen nog.
0: Ja, ik weet er alles van. Het was zelfs zo. Vanaf 1970, ik denk dat we het 4 jaar gedaan hebben, dat ik door jullie bemiddeling overal uit de Noord werd opgepikt. 'S nachts om 12 uur, waar ik op me was. En ik meen dat, hoe heet die, Rengers?
1: Luc Rengers, ja.
0: Juist. Die haalde mij dan op, waar ik ook maar was. En sleepte mij naar Bellevue, waar jullie dan al net begonnen waren met muziek.
1: Ja.
0: Maar soms zat er ook Golden Earring.
1: Ja, die hebben toen ook met ons meegedaan.
0: Ja.
1: En die vonden het nog zo merkwaardig, dat ineens een man in een gabardine regenjas zich door het publiek heen wurmde. En riep, waar staat het in? En onmiddellijk een

0: quarters of 12 pakte. En die luiden haar zei, ja, wie is dat eigenlijk? Ja, ik zeg, ja, we hebben in Noord ook nog wel goede muzikanten.
1: Ja.
0: Ja, dat nou ja, Barry dat, en George en zo waren daarbij. Ja, ja.
1: Maar dat herinner ik me nog goed en ik vond het ook heel leuk. Kijk, qua muziek, soort muziek, verschilden we natuurlijk nogal van elkaar. Maar wat de blues betrof, daar ontmoeten we elkaar.
0: Ja.
1: Alleen voor jullie als orkest wat overwegend met gitaren werkte.
0: Ja.
1: En ik die het van de saxofoon moest hebben, kwam ik altijd in de moeilijke positie dat ik in 4-kruis, 6-kruis terecht kwam als jullie een A, E of wat ook speelden. Dus het was voor mij altijd een heidense opgave. Maar,
0: och, ja, maar dat, jij redde je wel.
1: Ik redde me wel.
0: Ja, wij hebben laatst Hans Dijkstal, die wijst voor. Die moest ook meedoen. Alleen in Bes, hè, weet je wel. Dus, ja, wat anders dan lag je aan het gas natuurlijk.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus, maar dat was me te min om dat te vragen. Dus ik ploegde me er wel doorheen. Maar het was inderdaad weer een leerschool.
0: Ja, en, maar daar heb jij gespeeld. En dat gebouw is weg. En zo ben er natuurlijk veel gebouwen. Zo langzamerhand in Groningen.
1: Ja.
0: Concertzaal de Jong. Nou, noem maar op. Dommering in Winschoten. Daar hadden we het laatst met Jan Mulder nog over. En een heleboel Slot en Trapel. En Gasselte, de grootste Franse dansvloer.
1: Als we alleen nog bij Assen blijven. Ja. Boelegeersweg. Ja. Waar ik ook veel speelde.
0: Ja.
1: Dan speelden we bij Jappie Dekker.
0: Ja, is ook weg.
1: Ook verdwenen. Nou ja, god, mensen die het kunnen weten, die vertellen, als je langs 52nd Street komt, dan is er ook niks meer wat op jazzclub lijkt in New York.
0: Ben je er tussen haakjes wel geweest, hè?
1: Nee, ik ga deze zomer voor het eerst heen.
0: Maar dat is toch ook wel heel frappant, want ik moest altijd naar Mississippi toe en ik wou dat altijd zien, waar die oude bluesjongens vandaan kwamen. En, nou, ik ben ook voor het eerst 10 jaar geleden gegaan. Nee, in 93, 8 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dus ze vroegen ook altijd, waarom ben je daar nooit geweest en zo. Maar wij zijn er nog geweest, hè, in de Greensville. We hebben nog gezocht naar Phillips Vanguard, maar het was hartstikke duur. $35 of zo alleen.
1: Ja, het is prijzig geworden.
0: Coupure en dan krijg je er ook wat
1: je eten, zult ook zien, die hele industrie daar, de jazzindustrie, die draait voor een groot deel op toeristen.
0: Ja.
1: En dan is die $35, als het dat is, is niet zo'n probleem. Nee. Want die komen er ook maar één keer van hun leven.
0: Ja, dat is met de blues ook zo. Als je in Memphis komt, de straat, waar Beale Street, waar vroeger alle muziek werd gemaakt. Dat is nou net, dat is net als je hier met de T in de Marktstraat loopt of zoiets.
1: Ja, ja.
0: En dat is een soort van tourist blues hebben ze daar.
1: Ja.

0: Lee Konitz die blijft altijd zeggen, de blues is niet voor de blanken. Dat is exclusief zwart. Nou, het mag zo zijn.
1: Ja, nou, ik kan me misschien wel bij voorstellen als je de hele oude blues hoort van vroeger. De echte country blues, zoals die jongens zoals Murray en zo daar speelden en zo.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch anders dan dat je dus een blues en een jazz speelt. Dat is veel rudimentairer, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar die muziek is er eigenlijk, die is er eigenlijk ook niet meer.
0: Nee.
1: Die wordt niet meer gemaakt. Die wordt alleen nog gedupliceerd eigenlijk.
0: Ja. Nou, en dat duplicaat, dat is nooit zo goed als het origineel.
1: Nee, en de zwarte mensen in de Delta, die, als je daarover blues begint, die vinden het maar Uncle Tom music. Tom music, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus die vinden daar weer niks aan, want het moet gewoon rap wezen of zoiets, weet
0: ja,
1: je wel.
0: Nee, dat klopt wel. Ik heb diverse verhalen gelezen over zonen van bluesgitaristen, bijvoorbeeld, ja, blueszangers. En die zeggen waar die vader van mij mee bezig is, dat lijkt wel gek. Ja. Dat is helemaal niks.
1: Nee.
0: Ja, dus dat gebeurt.
1: Ja, het is heel raar dat ze hun eigen cultuur in Amerika een beetje verloochenen en zo. Vooral de zwarte mensen ook, vind ik jammer, want dit is toch een groot goed. Ik bedoel, de jazz,
0: ja,
1: en de blues en zo.
0: Dat is wel zo, maar ja, kijk, ik vind het moet leven in de maatschappij. Je moet het niet kunstmatig in stand moeten houden. Als het verdwijnt, om wat voor reden ook, en muzikaal gezien is er natuurlijk momenteel alle reden voor, want muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Nee.
0: Ja, dan kun je zeggen, het is gedegradeerd, het is weg. Nou, jammer dan.
1: Maar het thema aan zich blijft wel bestaan. Ik bedoel,
0: jawel,
1: die 12 maten, dit is natuurlijk ijzersterk. Dat,
0: ja.
1: Dat is net als onkruid tussen de teel, dat komt wel niet weer.
0: Daarom, ik zeg ook niet dat het als vorm verdwijnt.
1: Nee, precies.
0: Ten slotte, de barokmuziek houden we ook in stand.
1: Ja.
0: Maar het is toch zo dat jazz geen levende muziekvorm meer is. En daarmee bedoel ik maar, als je naar onze tv-programma's kijkt, nou dan moet je wel heel goed zoeken om nog een klein stukje jazz op tv te vinden.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Onze radioprogramma's is ook weinig jazz te vinden. En het is ook niet meer de muziek van de opgroeiende jeugd. Het is niet meer de muziek van schoolfeestjes.
1: Nee.
0: En dat is allemaal wel geweest. Alles komt en alles gaat. Dus,
1: maar je kunt op een synthesizer prachtige muziek maken. We hebben ook zo'n ding, maar we gebruiken hem wel als muziekinstrument en niet als alleen
0: nee,
1: maar.
0: Nee, ik snap het.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk een bepaalde ontwikkeling in de muziek. En muziek die vandaag de dag gemaakt wordt, ja, daar is uiteraard veel elektronica in, maar ook heel veel vocaal.
1: Ja.
0: En die oude blues, nou, daar was het vocale natuurlijk, het invullen van een bepaald geraamte. Het was eigenlijk allemaal textueel hetzelfde.
1: Yeah.
0: When I woke up this morning, nou, vul het verder maar in.
1: Maar dat heb ik veranderd. Langzaam ben ik heel andere teksten gaan schrijven. Die meer in de wereld staan nu.
0: Ja.
1: Want ik vind daar kun je eigenlijk niet meer mee komen.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel het standaard nog, hè. Nou, en kom dan eens met een wat moeilijke tekst. Dan loop je de gevaar dat de mensen zeggen, god, is dat nog die simpele blues? Het maakt veel moeilijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel. Daar zit wel weer wat in. Het publiek is natuurlijk ook wel vaak wat conservatief. En dan heb je nog een zogenaamde bluespolitie. Je had in Nederland ook op een gegeven moment de jazzpolitie, toch?
0: Ja.
1: Ik weet dat Hans Dulver onder andere oprichter was van het Bimhuis. Maar op een gegeven moment daar niet meer mocht komen. Omdat hij ook rock'n'roll speelde, weet je wel.
0: Ja,
1: dat had je ook
0: nog. Maar je krijgt natuurlijk dat al die genres door elkaar heen gaan lopen.
1: Ja.
0: Dan mag je het fusion noemen of je mag doen wat je wil. Maar ik kan maar zeggen, dat gebeurt gewoon.
1: Jenne, jongen, we bent weer terugkomen bij het gebouw van Radio Drenthe.
0: Ja.
1: Je hebt onlangs een jubileum van 50 jaar gehad. Ik net van 35.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat jij nog heel verschrikkelijk lang hele mooie muziek kunt maken. Ik zou zeggen, vriendelijk bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe.
0: Nou, Harry, jongen, het is me het hart greep. Maar hey, ik hoop, ik zal geen 50 jaar meer worden, hè?
1: Nee.
0: Dat er nog bij komt. Maar mijn gedenkboeken over de eerste 50 jaar, die liggen bij het Nederlands Jazz Archief. Dus wie ze in wil zien, die gaat maar even naar Amsterdam. Ja. En ik begin nou met de tweede 50 jaar.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jenne Meinema, de saxofonist, die was van Count Basie, Lester Leaps In, Toots Tielemans, Vai Passar, van het Lex Jasper trio You and the Night and the Music en het orkest Arie Ribbes met Ai Cosita Linda. Wij gaan verder met Harry's historie en op nee een paar nummers bij de kop.
1: Een van de teksten die ik geschreven heb heet Traveling with the Blues. En dat gaat een beetje over waar ben je overal wel niet geweest met die band. En ja, dus zijn een aantal autobiografische dingen bij. Bijvoorbeeld Got My Rocks Off Down in Vienna. Daar ben ik geweest. Ik heb daar eens een keer gespeeld. En toen was ik, toen waren we redelijk in de lorem. Ik was toen niet met de band, maar met daar privé. I made it down to Rome. Dat heb ik maar gewoon genomen als rijmregel. Went up to Hamburg. En Frankfurt was my home. Hamburg heb ik bijvoorbeeld ook gespeeld in het Concertgebouw. En in Frankfurt heb ik gespeeld op de Hessische Jazztagen. En het leuke is om daarvan te vermelden dat ik daar ooit... En er staat hier ook. When Alexis was there. Daar heb ik Alexis Corner eigenlijk ontmoet. En dat was wel leuk. Ik hoorde daar op een gegeven moment iemand spelen in de kleedkamer naast ons. En ik wist niet wie die man was eigenlijk. En wij zaten ook wat te spelen. En op een gegeven moment gingen we naar hem toe. En hij vertelde dat hij uit Engeland kwam en dat hij Alexis Corner was. Dat hij ook al een hele tijd met de blues bezig was. En op die manier zijn wij eigenlijk vrienden geworden. En dan staat hij dus ook nog in. Want wij zijn daar dan in Londen geweest. I was down in London when Alexis was there. Laid down my tired bones. You know that I still care. Yeah. Die man die toen wij daar waren, heeft hij ons heel veel geholpen met zijn wetenschap hoe het in Londen in elkaar zat. En wij wisten eigenlijk niks. Dus het was een soort van vader voor ons. Dan gaat het verhaal gaat verder. Het refreintje is I was traveling with the blues, no matter how hard the news. Just got enough fuel to take it real cool. Dus je moet maar een beetje gewoon jezelf blijven. En de boel een beetje bij elkaar houden. En niet overal op ingaan wat je aangeboden wordt. Zoals verkeerde dingen en zo. I was down in Prague in the spring of 68. Daar ben ik ook nog geweest. Moest ook met de band naartoe. En dat was natuurlijk een fantastische reis. Ik bedoel, door allerlei rare... ik heb het verhaal wel eens vaker verteld door een rare afsperring. Toen die mensen er nog net waren. Die Russen en zo. En ja, jumped on the Berlin Wall. Ik ben toen nog een keer met Rudy Leukveld apart naar Berlijn geweest. Om daar nog een paar stukken van te zien. This Icon of Hate. En ja, je bent naar Londen gegaan. Ik heb daar gespeeld in de Marquee, when the Marquee was still there. En ja, zo worden hier een aantal plaatsen in genoemd. Een aantal plaatsen worden hierin genoemd. Nou, waar ik geweest ben en die door die tijd heen toch een beetje een markstone geweest zijn op mijn weg naar waar we nou zijn. Dus Traveling with the Blues. Ik zal het nog eens even voordragen. Even kijken waar je bleem is. Even in het boek kijken. Hier staan ook al dingen in waar je niks van kunt draaien. En waar het wel teksten van zijn. Got my rocks off down in Vienna. And I made it down to Rome. Went up to Hamburg, baby. And Frankfurt was my home. I was over in London when Alexis was there. Lay down my tired bones. You know that I still care. I'm traveling with the blues. No matter how hard the news. I just got enough fuel to take it real cool. I was down in Prague in the spring of 68. Jumped that Berlin Wall, that icon of hate. I was there in London when the Marquee was still there. Lay down my tired bones, you know that I still care. Traveling with the blues. Start op de CD, Sky Songs from the Spot. Is later nog wel op een andere manier, een paar keer op een andere manier uitvoer. En meestal... is de tekst dan anders dan de originele tekst, omdat ja, ik hou er wel van om soms dingen te veranderen. Soms op het toneel, dus dat was Traveling with the Blues.

We hebben nog een stukje dat heet Bluesman. Nou, dat is eigenlijk, dat staat ook op de LP Sky Songs from the Sport. Eigenlijk zou je het alleen maar voor moeten dragen en de muziek verder moeten horen, want er is eigenlijk niet zoveel over te vertellen, omdat het verder, ja, er zit verder niet zoveel achter. Als tekst analyseren kun je hier eigenlijk niet op. Het gaat gewoon als volgt. Bluesman, sing your song, no matter what you're doing, right or wrong. Bluesman, shuffle your feet, pick up your guitar, when you got nothing to eat. Dat gaat natuurlijk over armoede, hè? Ik bedoel, dat zijn toch zwervers. Bluesman, you've been around, the road is your calling and you're hobo bound. Bluesman, keep on playing your songs, if you stop singing, the words will be gone. En als straks de blues ophoudt, dan, ja, als er niet meer gespeeld wordt, dan vervalt die cultuur in de vergetelheid. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Bluesman, let it all out. If they don't listen, you better shout. Bluesman, show me your sign before you are on the end of the line. Dus laat me je nog eens horen voordat je helemaal aan het eind van je leven bent. Of voordat de muziek eigenlijk misschien voorgoed verdwenen zou zijn. En dat mag eigenlijk niet. Want het is toch het begin van de goede soorten muziek, zou ik maar zeggen. Van de rhythm and blues in Amerika en van de jazz en van de alle, vooral van de zwarte muziek natuurlijk.

0: Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur. Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
2: In de jaren 70 werd QB and the Blizzards een bluesrockband. Dit is een compositie van Harry Musquet, Ilko Gelling en Helmich van de Vecht. De klassieke bluesnummers maakten plaats voor eigentijdse, moderne blues. QB and the Blizzards, Evil Woman.

QB and the Blizzards, Evil Woman. Angela Straley, dat is een blueszangeres uit Austin. Ze werkte daar heel veel samen met gitarist Jimmy Vaughan uit de Fabulous Thunderbirds. Tegenwoordig runt ze een muziekcafé in Californië. En dit komt van haar album Blonde and Blue. Angela Straley, Can't Stop These Teardrops.

Angela Straley, Can't Stop These Teardrops. Lonnie Shields, dat is een blueszanger uit Arkansas. Hij was de frontman van The Checkmates, The Unforgettable Blues Band en The Jolly Roll Kings. En als soloartiest verkocht hij op festivals zijn zelfgemaakte Delta-style barbecue voedsel. Lonnie Shields, Sweet Love.

Lonely Chills, Sweet Love. Billy Vera was absoluut geen blueszanger, want Storybook Children was zijn grootste hit. Maar hij schreef ook nummers voor Barbara Lewis, Fats Domino, The Shirelles, Rick Nelson, Robert Plant en Dolly Parton. Hij maakte 23 albums, maar zijn laatste albums nam hij op met een jazzband. En dit nummer ruikt zelfs naar blues. Billy Vera, Room with a View.

Billy Vera, Room with a View. Milton Fraser uit Alabama noemde zichzelf Alabama Slim en hij nam zijn albums altijd op met gitarist Little Freddie King. In de jaren 60 ging hij naar New Orleans, daar was namelijk heel veel werk in het bruisende nachtleven, maar de hurricane Katrina verjoeg hem weer uit New Orleans en met gitarist Little Freddie King betrok hij een appartement in Dallas, Texas. Alabama Slim, The Mighty Flood.

0: Orleans.
1: Alabama Slim, The Mighty Flood. Duke Robillard, dat is een gitarist uit Rhode Island. Hij was de oprichter van Roomful of Blues en speelde daarna ook nog bij Robert Gordon, de legendary bluesband The Fabulous Thunderbirds en Bob Dylan. En hij is gitarist op albums van Al Basil, Joe Bird, Eddie Clearwater, Al Copley, Ronnie Earl, Sex Gordon, Jay McShen, Jerry Portnoy en Jimmy Witherspoon. Duke Robillard. I don't want to say best wishes. We'll be right back.

Duke Robillard, I don't want to say best wishes. Little Freddie King is een bluesgitarist uit Mississippi en hij is de neef van Lightnin' Hopkins. Als jongen van 14 jaar vertrok hij naar New Orleans en daar speelde hij al in kroegen met Slim Harpo en Champion Jack Dupree. Later toerde hij door Europa met Bo Diddley en John Lee Hooker. Little Freddie King, I don't know what to do.

0: did me wrong.
1: Little Freddie King, I don't know what to do. Sue Foley, dat is een bluesgitarist uit Ontario in Canada. Als meisje van 16 ging ze naar Vancouver en dan begon ze haar eigen Sue Foley band. En met die band toerde ze met mondharmonica-speler Mark Hummel door Amerika, Canada en Europa. Toen ze 21 jaar was, vertrok ze naar Austin en daar tekende ze een contract bij Entones Records. Sue Foley, same thing.

0: Sue Foley, Same Thing. Walter Jacobs uit Louisiana was een mondharmonica-speler die zich Little Walter noemde. Hij was straatmuzikant in New Orleans, Memphis en St. Louis en in die periode begeleidde hij Sonny Boy Williamson, Sonny Land Slim en Honey Boy Edwards, maar Muddy Waters haalde hem naar Chicago, want hij had bij zijn band een mondharmonica-speler nodig. Na een vechtpartij in een nachtclub overleed Little Walter in 1968 in Chicago. Hij werd slechts 37 jaar. Little Walter, Last Night.
1: Last night.